0: is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Enjoying the music on Lim FM.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

God zegen, geliefde. Dit is broeder Felias Hanvisi. Het is mij een voorrecht om u vanuit het woord van God te mogen bemoedigen. Ik ben dankbaar dat u afgestemd bent op dit moment. Ik wil eer geven aan mijn geestelijke vader, pastor profeet Patrick Potsen. En vanuit deze plaats wil ik ook eren alle mannen en vrouwen Gods die afgestemd zijn. Amen. Gisteren hebben we het gehad over het eerste deel, het fundamenteel eigenlijk gedeelte van de kracht van uw getuigenis. Het onderwerp is de kracht van uw getuigenis. En ik heb in deel 1 gesproken over het belang van uw geloof om een getuigenis waar te maken. Amen. En ik heb daar enkele zaken aangehaald, zoals dat geloof in verschillende mate bestaat. Jezus zei aan de ene, gij kleingelovige. Aan de andere zei hij, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. We leren ook dat Jezus in zijn stad van geboorte was. En de Bijbel zegt, hij kon niet veel wonderen en tekenen doen vanwege gebrek aan geloof van de mensen die daar waren. Dat betekent niet dat hij geen wonderen en tekenen heeft gedaan. Hij heeft wonderen en tekenen gedaan, maar hij kon niet zoveel doen als hij wilde, omdat niet ieder van die mensen geloofde in wat hij kon doen of in wat hij deed. Dus dit toont ons hoe belangrijk het is dat we geloven, zodat wat hemel getuigt over ons een realiteit mag worden. Ik wil u vandaag 4 punten meegeven hoe krachtig uw geloof, uw getuigenis kan zijn. Punt 1 wat ik u mee wil geven is dat wanneer u vertelt over Gods trouw, wanneer u aan het getuigen bent, creëert u de verwachting dat God het opnieuw zal doen. Wanneer we getuigen over wat de Heer voor ons heeft gedaan, maken we zijn naam groot. En doordat we zijn naam groot maken en eer geven door te getuigen over zijn geweldige daden over ons leven, daarmee brengen we God en de hemel in beweging om nog meer voor ons te willen doen, om ons nog meer getuigenissen te geven. De Bijbel zegt in het boek van Psalm 78 vers 4, en ik lees uit Basisbijbel. De Bijbel zegt daar, nu moeten wij het ook aan onze kinderen vertellen. We moeten hun laten weten welke geweldige dingen de Heer heeft gedaan. We zullen hun vertellen over zijn kracht en zijn wonderen. Een van de redenen waarom het Joodse volk, hun nageslacht, zo gezegend kan zijn en waarom ze Godzanden ook zo tastbaar kunnen zien over hun leven, is omdat ze vastleggen de ervaringen die ze hebben gehad met God. En op basis van deze ervaringen die ze vastleggen, deze getuigenissen die ze vastleggen, kunnen hun kinderen ook een beroep doen op dezezelfde God die allerlei kloeke daden heeft gedaan voor de vader die hun voor zijn gegaan. Amen. Dus wanneer u getuigt, u creëert ruimte, u maakt ruimte voor meer vanuit de hemel. U houdt de stroom van wonderen en tekenen. U houdt het levend wanneer u getuigt. Wanneer u getuigt, u houdt de beweging van God actief. U houdt uw eigen doorbraak open. Wanneer u zwijgt, sterft een beweging. Maar wanneer u spreekt over de goede en de kloeke daden van God, dan leeft een beweging. Punt 2 wat ik u mee wil geven over de kracht van uw getuigenis, is dat uw getuigenis een wapen is. De Bijbel zegt in het boek van Johannes 12 vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Ik bedoel in het boek van Openbaring 12 vers 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Wat we hier zien is, of een van de dingen die we uit deze tekst kunnen halen. Het bloed van Jezus is het fundament. Maar uw getuigenis is de wapenactivatie. Wanneer u uw getuigenis, wanneer u aan het getuigen bent over wat God voor u heeft gedaan, over wat Jezus voor u heeft gedaan, dan creëert u de ruimte
om overwinning te behalen over al de streken van de vijand. Want wanneer wij getuigen, dan komt de vijand ten schande. Hij voelt zich nog meer vernederd dan dat hij al was, begint hij zich te voelen. Omdat wij getuigen over de grootheid van God. We getuigen over hoe groot God is en hoeveel hij gedaan heeft boven wat de vijand van plan was te doen tegen ons. Amen. Dus wanneer wij getuigen, onze getuigenis, het breekt elke vorm van schaamte. Amen. We zijn gered door het bloed. En wanneer we getuigen daarvan, dan breken we elke vorm van schaamte. Wanneer we getuigen, dan breken we angst. Wanneer we getuigen, dan we breken los van isolatie. Onze getuigenis, het breekt de leugen dat we nog steeds dezelfde persoon zijn. Amen. Onze getuigenis is een profetische aanval die de vijand dwingt om te erkennen dat wij als individu niet meer in zijn systeem zitten. Amen. Dus we kunnen niet stoppen met de mensen te vertellen wat we hebben gezien en gehoord, zegt het boek van Handelingen 4 vers 20. Dus daar, we moeten er werk van maken om te getuigen. Derde reden waarom u zou moeten getuigen. Uw getuigenis, het bouwt het geloof van een ander op. En het plant een zaad van hoop in iemand anders. Wanneer u getuigt over wat de Heere Jezus voor u heeft gedaan. Dan waar iemand anders aan dacht. Aandacht om op te geven. Alleen door het horen van uw getuigenis al. Van wat de Heere voor u heeft gedaan. Soms heeft u het niet door. Maar datgene waarover u getuigt. Is de situatie waar iemand doorheen gaat. En terwijl u zo aan het getuigen bent. Kan het geloof in de persoon opgebouwd worden. En er kan een zaad geplant worden in zo iemand. De persoon kan bij zichzelf denken van wacht even. God is nog steeds bezig. Als God mijn broeder of mijn zuster heeft kunnen redden uit deze situatie. Dat betekent dat ik alleen maar moet blijven geloven en volharden. En het kan ook mijn deel zijn. En ik ga ook een getuigenis hebben van genezing. Ik ga een getuigenis hebben van bevrijding. Ik ga een getuigenis hebben van financiële doorbraak. Ik ga een getuigenis hebben van familiaire doorbraak. Van gezinsdoorbraak. Welk doorbraak dan ook u nodig heeft in uw business of welk gebied dan ook. Ik wil u zeggen, het kan uw deel zijn, maar u moet geloven dat de Heere het kan doen. Als hij het kan doen voor iemand anders, kan hij het ook voor u doen. Amen. De verlamde man die door het dak naar beneden gegooid werd. En de opwekking van Lazarus uit de dood. Al deze zaken, ze hebben andere mensen hoop gegeven. We zien vaak in de Bijbel waar mensen hun genezing ontvangen. Ze gaan het vertellen. En de hele stad komt tot Jezus toe. Omdat ze geloven dat God iets voor hun kan doen. En het laatste punt wat ik u mee wil geven is dat wanneer u getuigt, punt nummer 4. Dan creëert u ruimte voor vermenigvuldiging. Wat ik hiermee bedoel is, wanneer u getuigt over wat God voor u gedaan heeft, dan creëert u de ruimte dat er meerdere getuigenissen gaan plaatsvinden. Dat er meer getuigenissen gecreëerd worden. Wat bedoel ik daarmee? Een voorbeeld hiervan is, we lezen in het boek van Matthäus dat er een man was die met een legioen van demonen hij was bezeten. Hij was gebonden aan ketenen omdat niemand hem kon beheersen. En de Bijbel zegt, nadat hij zijn bevrijding had ontvangen, Jezus zei tegen hem, ga en laat aan de mensen aan hoge plaatsen zien dat je je vrijheid hebt ontvangen. Door deze daad, zegt de Bijbel, de hele stad kwam tot Jezus, omdat zij hebben gezien wat hij gedaan heeft. Dus wanneer we getuigen, volk van God, ook zoals die Samaritaanse vrouw met wie Jezus bij de waterput zat. Ze was gaan rondbazuinen wat Jezus allemaal voor haar gedaan heeft. En de hele stad kwam tot Jezus. Dus wanneer we getuigen, creëren we ruimte voor meer wonderen en tekenen. We creëren de ruimte dat de Heer nog meer niet alleen voor ons gaat doen, maar voor onze medebroeders en zusters. Ik wil u bemoedigen vanaf nu. Zwijg niet langer, maar getuig.
over wat de Heer gedaan heeft, wat de Heer aan het doen is over uw leven. God zegen u en tot de volgende keer.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: Simba! Nossa! Nossa!

0: the notification on them.
1: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

mi somor body. Nende temye ali kiama manteng mi fichitite. Oh, 91.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice,

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Medaren en u luistert naar Lim FM.
1: Hier hoor je het anders en beter.
2: The notification on Lim.
3: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
6: All the hits.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

Pijl, je tigri Michael. Ik was in de stad, plotseling had ik jou in mijn blikken. Je dook weg in een lijn 9, ik vloekte me rot, want ik zat in een lijn 8 en het licht sprong op. Op het schoolerf liet je achterloos je zakdoek vallen, ik raakte het op, het leek mijn gouden kans. Maar je zei doodleuk, het is niet van mij. Schatje lief, je doet alsof je niet weet wat je doet.

weer op. Schatje, je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Je doet alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet, daarom doe je alsof. Want je geeft me kippenvel, doksevel. Je bent mijn pijl, je tigger in mijn vel. En toch, toch doe je alsof je niet weet wat je doet. Maar je weet wat je doet.

0: luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: Mi, na anjumara, na sweetief mi, e put mi na gudu man patu.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.

0: Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Raad aan, Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Raad aan, Optiek Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat Inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Tengia, Twanen, Lindom, Game, Lindom.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide da unkondoro bakananga na beskopu, oftewel na odofuna dei. En a beskopu oftewel na odofuna dei, da takso. Sidomang, no sabi wakama pina. En dat wil zeggen, mijn mensen, Andersmans boek is duister om te lezen. Oftewel, een welgesteld man leeft rustig, onbezorgd en kent de noden van anderen niet. Sidomang, no sabi wakamampina.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 22 september. Kassavelsoep met gerookte kip, gestoofd rund, zoetzure garnalen en pasta met kipschnitzel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Slim FM, de andere radio.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Slim, unbeatable.
3: Number one. Number one.

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedemiddag, het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. Vandaag is dinsdag 22 september. Jennifer Vreedzaam heeft gisteren kanttekening geplaatst bij het initiatiefvoorstel van haar collega's Aziz Gayadin, de fractieleider van de VAP, en Gerald Paviro Regio, de fractieleider van de NPS, om de bezoldiging van de president te ontkoppelen aan die van de directeur. Paviro Regio zou volgens Vreedzaam zijn gepakt. Ik ga hieraan niet kunnen meewerken, zei ze aan Lim FM.
1: Nou, kijk, het initiatief, het recht op initiatief mag. Maar ik denk dat in deze, dat ik vermoed dat meneer Paviro Regio waarschijnlijk het initiatief heeft ondertekend zonder te lezen wat daarin staat. En zonder na te gaan wat de gevolgen zijn en de consequenties zijn voor en de doorwerking hiervan zou zijn. Omdat inderdaad, ik heb ook naar meneer Van der Sand geluisterd, de gedachte achter de wet is goed. Die ontkoppeling van de directeursalaris, zoals de wet dat voorschreef, waardoor de president een eigen salaris, reeks of structuur zou hebben. Maar het is niet verder ontkoppeld van de president, omdat je dan de verdere doorwerking hebt van de DNA-lieden en de rechterlijke macht. U weet dat de voorzitter van DNA krijgt 85% en dat staat ook in de wet. Het maximale van de president. De voorzitter van DNA krijgt 85% van die 270. Dan komen we al op 230.000. En de DNA-lieden krijgen dan 60% van de salaris van de voorzitter. En als je dat berekent, is dat 138.000. Als je dan de toelagen en alle andere emolumenten daarop telt, dan komen we op bijna 270.000. Wat hebben we dan gedaan? Daar hebben we de berekeningen van de rechterlijke macht nog niet bij geteld. Dat ook de basisbezoldiging van de president, dat is het uitgangspunt van de rechterlijke macht. Begrijpt u? Dus het gaat niet om de gedachte, dus ik ben eens met de gedachtegang van de wet. Maar de doorwerking heeft financiële gevolgen voor de begroting. En ik vind dit een heel erge misleiding, omdat we al bezig van de oppositie. En dat de heer Gayadin, de heer Paviro Regio, dat hij hem heeft overtuigd en de heer Paviro Regio erin is getrapt. Nou, het is voor mij het misbruik van het recht op initiatief.
0: Ik ken meneer Paviro Regio niet als iemand die dus zal tekenen zonder te lezen of erbij na te denken, toch?
1: Ik denk dat u hen het beter zal zijn als u hem zelf interviewt en hem vraagt wat zijn basisgedachte is hierachter. Omdat dit een hele verlamming gaat brengen voor de begroting. Een onverantwoorde inflatiecreatie. En u weet, ik maak geen grappen wat dit betreft. Als ik kijk naar de geschiedenis van de VHP, dat zij alleen de hersenen hiervoor hebben gehad om deze constructies te doen. U weet toch, we hebben een wetgeldelijke voorziening van de rechterlijke macht gehad, van het DNA. En we zijn nog bezig daaruit dat recht te trekken. We zijn bezig met de hervormen en modernisering van de rechterlijke macht en de inrichting daarvan. Dus waarmee zijn ze bezig? Hoe weten de hele constructie en dat VHP al lang bezig is geconstrueerd, gestructureerd deze financiële valkuilen te creëren? Dus wie het niet wil begrijpen, is hun probleem. Maar en vooral met name de geloofwaardigheid van DNA wordt teniet gedaan hiermee en ik wil hieraan niet meewerken. En ik weet dat mijn fractie daaraan hieraan ook niet gaat meewerken. Meneer Limburg, laat me u duidelijk zeggen, het is ook een discussie geweest. Als we kijken naar de initiatiefwetten die zijn ingediend, waar is het onderzoeks en de verwerking van de gedachte van zo'n initiatief en de visie van zo'n initiatief? Men heeft de doorwerking hiervan niet onberekend. de begroting en de financiële consequenties voor de staat. En de inflatie, weet u wat voor inflatie dit gaat brengen? We zijn bezig nu met de loonreeksen van en structuur van onder andere de leerkrachten en de verpleegkundigen. Waarom doen we dit? Is de inflatiecreatie die je bezig bent te creëren? Dus ik vind het heel jammer, maar ik weet dat de VHP al lang bezig is met een aantal financiële bommen. Dus dit is waarschijnlijk een van ze. En hij in het Pawiro-Ridge is erin getrapt.
0: Maar wat stelt u zelf voor, mevrouw Vreedzaam?
1: Kijk, we zijn nog bezig met de discussie. Omdat zoals meneer Van der Sand ook in een eerder interview van aan u had gezegd. De ontkoppeling is bij wet geregeld. Hoor. De koppeling van de directeurensalaris. Er is een wet, er is wetgeving, er is regelgeving daarvoor. Dus we moeten goed gaan praten over hoe de loonstructuur. We hebben ook altijd erover gehad. Hoe zit de loonstructuur van eigenlijk het hele de staatsorgaan, het hele staatsbestel eruit. We hebben geen onderzoek gedaan van human resources en hoe dat allemaal eruit zou moeten zien. De discussie wordt nu op gang gebracht. Hoe moet dat allemaal, hoe moet het gelijk gesteld worden? Wat is het uitgangspunt? Dus we zijn nog bezig. En dan is het een beetje lastig wanneer dan je komt, je weer wordt geconfronteerd met zo'n initiatiefwet. Wat doe je daarmee? Als meneer Gaidin dat zo weet, laat hij dan een oplossing vinden voor ons, voor de rechterlijke macht en voor de hele loonstructuur. Maar je gaat deze pikkie play en laat een goede structuur brengen in het geheel. Begrijpt u dus? Het is wel lastig voor ons terwijl we bezig zijn na te denken en te discussiëren over hoe wij uit deze zaken moeten komen en hoe we structuur gaan brengen in de loonstructuren van de drie machten. Dan is het een beetje lastig dat je hiermee wordt geconfronteerd. En het is een regelrechte voor mij, hoor. Echt waar. Het is een regelrechte bibitrap. Terwijl we nu bezig zijn met de discussie en de inrichting met onder andere dat van de rechterlijke macht. Heeft men de vraag gesteld wat de maatschappelijke effect zal zijn op andere groepen en de financiële gevolgen? Begrijpt u dus? Dat is het punt. Het punt is niet, we weten dat het die ontkoppeling moet komen, maar hoe gaan we dat doen en wat heb je al ready daarvoor in place? Begrijpt u? We kunnen geen pispis dingen doen. Vandaag A en morgen B. En overmorgen weer C. Dus ik vind het heel jammer dat we dit doen zonder een onderzoek of zonder enige duidelijke uitwerking. En u mag weten, als dit wordt uitgevoerd, is dit een 120% verhoging, hè? Omdat je het in overeenstemming moet brengen met de andere wetgeving die al zijn gemaakt. Zoals de wet geldelijke voorziening rechterlijke macht. Zoals de wet geldelijke voorziening voor DNA-leden. En dat ook van de ministers. Zoals ik eerder zei, de bezoldiging van de voorzitter is 85% van het maximale van de president. En als in de wet staat dat de president 270 SRD zal verdienen, dan moet u maar berekenen. 85% van het maximale is 230.000. Dus de doorwerking is en de gevolgen voor de staatsbegroting is erg. En ik ga niet daaraan meewerken.
0: Ik ga daar niet aan meewerken, zei het DNA-lid van de NDP, mevrouw Jennifer Vreedzaam, gisteren aan Lim FM. Intussen heeft de VHP-fractieleider, de heer Gaidin, aan ons laten weten dat hij het voorstel heeft aangepast.
2: Wat er gisteren is gebeurd, initiatief werd ingediend en later op de avond bleek dat er een abusieflijk fout in is geslopen waarbij er vanuit werd gegaan, viermaal de departement algemeen directeurs salaris. Dat zou 4x33 moeten zijn. In plaats daarvan is er gebruik gemaakt van 4x66. Dus je begrijpt dat dat een groot verschil is, wat nooit de bedoeling zou zijn. Dus dat is vandaag aangepast. Dus het is geen 270, maar 130 duizend SRD. Met betrekking tot de bestuldiging van de president. En de rest met betrekking hoe de ontkoppeling plaatsvindt en hoe dat verder loopt, dat blijft zo.
0: Ja, dat blijft dus overeen. Dus dat salaris, absoluut, van de president of de bezoldiging in plaats van 270.000, 130.000.
2: Ja, want nogmaals, op een of andere manier is binnengeslopen. Dus 4x33 moest het zijn. Het is 4x66 geworden. Dus goed, gelukkig is het snel gecorrigeerd. Alleen konden we gisteravond niet meer kunnen, niet meer indienen, maar dus het is vanmorgen aangepast. Er spelen twee dingen. Eén is, belangrijk is, ons grondwet zegt, de geldelijke voorzieningen, laten we zeggen van de president, dat wordt bij wet geregeld. En we hebben het bij wet geregeld, alleen was er in de wet, sedert 24 is deze, tenminste allang wordt is deze discussie gaande, maar in 24 hebben we getracht om het te herstellen op 23-24. Het is niet gelukt. Misschien is het nu tijd dat men nu bewust wordt van hey, we kunnen het ontkoppelen, waarbij we een vast bedrag geven aan de president, zoals de wet dat voorschrijft. En we hebben eerder al alles gekoppeld aan de president, want vroeger was DNA gekoppeld aan een onderdirecteur, minister aan directeur. We hebben die ontkoppelingen weggehaald en we hebben alles nu, alle politieke ambtsdragers gekoppeld nu aan de president. Zodat het makkelijk is, want zodra je dat van de president aanpast, kan je dan van de andere automatisch aanpassen. Wat er niet gebeurt, is wanneer de regering een loonsonderhandeling aangaat en dat van de ambtenaren aanpast, dat vanzelf dat van de politieke ambtsdragers aangepast wordt. We hebben nog wat werk te verzetten. Laat me zeggen, er zijn nog andere ambten die hieraan gekoppeld zouden kunnen worden. Denk maar aan staatsraad, denk maar aan rekenkamer. Dus we moeten naar die zaken nog even verder kijken. Wat betreft de aanpassing van de rechterlijke macht, daar wachten we op de president, omdat voor zover mij bekend men al op speaking terms is om wat meegenomen was in de wet om de jaarlijkse aanpassing van de rechterlijke macht met 5% terug te brengen. Dus in het begin is het 5%. Vervolgens is het geloof ik naar 3% naar 1%. Om ergens een stop in te brengen bij 20 jaar of 25 jaar, dan gaat het niet verder groeien. Want dan zouden we de problemen die wij gezien hebben in de praktijk, bij, laten we zeggen, functionarissen die meer dan 33, 34, 35 dienstjaren hebben, dat die enorme groei teweeg was gebracht. Dat we dat voorkomen hiermee.
0: U zult het natuurlijk niet eens met me zijn als ik zeg dat eigenlijk de boosdoeners van deze hele materie, om een beetje in de achteruitkijkspiegel te kijken, eigenlijk zijn de DNA-leden Genevieve Jordan en de man tot wie ik nu praat?
2: Nou, er is een, het parlement bestaat uit 51 leden. En die twee leden keuren een wet niet goed. De wet wordt behandeld. Wat er wel was, laat mij, en daar ben ik mans genoeg voor. Wij gingen ervan uit dat in dat soort korpsen mensen zitten met maximale dienstjaren van 20, 25 jaar. Dus op basis daarvan is zo'n beetje dat bedacht. Niemand had verondersteld dat, of tenminste, dat is een verkeerde uitgangspunt, maar goed. Dat er mensen waren met 30 en 35 of 33 dienstjaren. Dus die 5% is daarom misschien goed voor beginjaren. En naarmate men verder gaat om dat verder terug te brengen naar 3%, dan wel 1%, tot je een cap brengt bij, tot een bepaald jaar en daarna dat hij niet verder steeg. Misschien is het goed om nogmaals op te merken dat we vandaag kunnen praten over deze zaken en dat alles transparant is geworden. Is misschien ook te danken aan de boosdoeners die toen gewerkt hebben aan het koppelen van de verschillende staatsmachten. Zodat we en alles in één wet te brengen, zodat het makkelijk is en transparant is en dat we vandaag die discussies kunnen voeren.
0: Aziz Gayadin, fractieleider van de VHP, over de aangebrachte aanpassing. Het nieuws op Lim F.

0: op zijn eigen manier hun brood te verdienen. Het is aan de staat om de wetten te handhaven en om toezicht te houden dat onze natuurlijke hulpbronnen voor ons allemaal ten nutte komen, zoals de grondwet dat ook zegt. De grondwet is duidelijk. Onze natuurlijke hulpbronnen horen het hele volk te dienen. Ja? En inderdaad is het zo dat de overheid... kijk, het is begonnen onder de vorige regering. Dat weet je, vanaf 2023 ben ik bezig met dit ding. Toen is het begonnen. Ik dacht echt dat we klaar waren ermee. Tot ik een paar maanden geleden hoorde van, hey, het is toch weer. Hè? Ze hebben weer een oorlog gevonden. Want ze hebben dus een overeenkomst met Braganza. En Braganza heeft met LVV. Dus ze denken, nou, op deze manier gaat het gewoon lukken, klaar. Want ze hebben het rechtelijk bevel omzeild, om het zo te zeggen. Want er was een rechtelijk bevel dat ze dus moesten stoppen. Nu is het een andere locatie ook natuurlijk. En ja, ze bleven het proberen. En zolang als wij het toestaan, gaan ze het blijven proberen.
1: En Braganza heeft de Surinaamse overheid ook op een verkeerd been gezet?
0: Nou, leek me wel. Als zij niet hebben gezegd in het businessplan dat ze met Mennonieten gaan werken. En opeens doen ze het wel. Afvaren. Terwijl je weet dat het een controversieel ding in Suriname is. De heer Soeverein en Blokland wisten beide dat die rechtszaak was gewonnen in 2023 of 2024. Het was duidelijk. De president heeft duidelijk gezegd waar er verbouwd moet worden. Aan de kust, niet in het bos. Dus de mensen zitten daar. Dus blijkbaar bij LVV hebben ze aan de verhaal opgehangen, lijkt het. Dat lees ik ook. Hè. Ze wordt daar tegengesproken over 3 projecten, grote projecten. 20 miljoen investeren, 86 miljoen per jaar. Allee, zo'n mooie bedragen worden genoemd. Maar wat niemand het over heeft is, wat zijn de kosten? Wat kost het ons? Als we dat willen doen. En is dat de moeite waard? Want dat is de overweging die wij moeten maken als Surinamers, toch? We hebben heel veel bos, maar we willen ook goed eten. Dus hoeveel bos offeren we op en waarvoor? En onder welke voorwaarden? En daar moet gewoon gedegen studie worden gedaan. En daarom die milieueffectenanalyse. Die gewoon niet is uitgevoerd tot nu toe. En nu zeggen ze ook van ja, ze hebben dingen ingediend. Maar ik kan je zeggen, ik heb uitvoerig gesprekken gevoerd met de NMA. En ze hebben dat ding al langs afgekeurd. Ze hebben dat lang. Tenminste, er zijn verschillende, hè? Dus ik weet niet precies over welke. Maar ik weet dat ze die van Roy Conjonfoek was al afgekeurd, want ze waren al begonnen met activiteiten voor toestemming. Volgens mij is dit hetzelfde hier, want ze zijn ook begonnen met ontbossen zonder toestemming, zonder ICL van SBB en zonder activiteiten toestemming van de NMA. Dus zijn ze gewoon hartstikke erg al bezig.
1: Wat verwacht je concreet van de regering? Zeker na de uitspraak van de president over deurwaarders exploot.
0: Dat ze die mensen eruit zetten, dat verwacht ik. Ze moeten naar huis worden gepast. Ze moeten naar huis worden gepast. Dat is wat er moet gebeuren. Mensen moeten terug naar hun huis. Belize, Mexico, Bolivia, waar ze vandaan komen. Dat is wat er moet gebeuren. Ik verwacht dat de overheid dat ook gaat doen. Natuurlijk moeten ze de juiste processen volgen. Dus het kost misschien wel wat tijd, maar ik verwacht dat de overheid uitvoert wat de president heeft gezegd.
1: Wat doen we volgens jou verkeerd in Suriname dat dit soort van rare constructies toch doorkomen via het overheidssysteem?
0: Kijk, er zijn mazen in de wet. Ja? En daar hebben Santokhi, Seudin en Ramdin gebruik van gemaakt in 2023. Ze hebben toen een deal gemaakt met de Mennonieten. Zo gaat om 300.000 hectare. Beginnen met 30.000. Toen hebben ze gezegd, hé, waar gaan we dat grond vinden? Toen heeft iemand gezegd, nou, als we het omzetten naar LVV-grond, dan kunnen we het gewoon uitgeven. Dat was hun gedachte. Dat ze dachten dat ze daarmee alle andere wettelijke voorwaarden konden ontduiken. Dus wat we moeten doen in ons land, is we moeten dit soort corruptie gaan bestraffen. De mensen die hier aan meewerken moeten we bestraffen. Als we dat niet doen, dan gaan mensen bezig blijven. Want mensen proberen het, ze sjoemelen. En er gebeurt niks. Dus wat we verkeerd doen, is dat we dit soort rommel toestaan. En ik heb de ding al, 2023 heb ik al een podcast gegeven waar ik alle documenten liet zien hierover. Dat ze dat hebben gedaan. En iedereen kijkt me aan alsof ik gek ben. En John, je shirt. Ja, maak je zo druk, we hebben toch zoveel bos. Hè? Een paar bomen gaat niemand missen. Dat soort uitspraken krijg je. Of ja, John, we hebben lekkere meloenen hoor, die Mennonieten. Waarom val je ze lastig? Weet je? Ik heb toen meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald met zo'n formulier, toch? Ik heb meer dan

0: 10.000 handtekeningen opgehaald. Heb ik aangeboden aan de president toen. Hij heeft me genegeerd, niet eens ontvangen, nooit erop gereageerd. Ik heb brieven gestuurd, open brieven, pers. Je weet dat ik ben overal gegaan, toch? Net te gek was ik overal. Op Dave, op hier, op daar. Ik heb alles gedaan wat ik kan. En ik heb mijn best gedaan en ik zal mijn best blijven doen. Heb ik genoeg gedaan? Ik zou niet weten wat ik nog meer had kunnen doen. Want ik heb ook meegewerkt aan de rechtszaak tegen ze. Die hebben we ook gewonnen, hè, dat kort geding met Gia Sely. Dat was ook een belangrijke overwinning destijds. Dus ik weet niet wat ik anders zou kunnen hebben gedaan, of meer zou kunnen hebben gedaan, om eerlijk te zijn.
1: Maar wat had deze regering volgens jou moeten doen bij haar aantreden hierover?
0: Meteen die 500.000 hectare teruggeven aan GBB. Dat is wat ze hadden moeten doen. En ik heb dit niet één keer gezegd, ik zeg het al heel lang tegen ook de president, iedereen die maar wil luisteren. Die 500.000 moet terug naar GBB, per direct. Meteen ongedaan maken, dat ding. Wat komt die nota Forsweg heeft het toen gedaan. En het moet gewoon ongedaan worden gemaakt door de heer Noor Salim. Hij moet zeggen, alsjeblieft, KBB, hier is je bos terug. Maar dat doen ze niet. Blijkbaar willen mensen toch andere dingen proberen ermee of zo. Of misschien is dit de bedoeling. Misschien is, was deze deal al gemaakt of zo. Ik weet het niet. Want vanaf november zijn er afspraken met tussen de Mennonieten en Braganza. Terwijl in januari die overeenkomsten zijn getekend, toch, met LVV. Maar als je teruggaat, er zijn een heleboel last minute gronduitgiftes gedaan op 26 juni. Door Nota Forsweg. Ik heb die stukken hier. Ik heb al die stukken. En niet alleen ik heb ze, ze zijn breed bekend. Maar omdat we dus mensen het hand boven het hoofd houden, toch? Dan blijft die straffeloosheid. En dan blijft het doorgaan. Want ja, dan maak je slimmer toch niks nips aan. Oké, niks nog fout. Ik ga het toch weer proberen. Dus deze overheid moet aanpakken. Ze moeten die 500.000 intrekken. Ze moeten met spoed nagaan wie heeft illegaliteit bedreven. En die illegaliteit heeft bedreven, moet het land uit. Klaar. En de heer Soeverein, wat mij betreft, persona non grata, het land uit. Nooit meer terug hier. Wat mij betreft. Daar ben ik heel open over.
1: Radicaal.
0: Hm?
1: Radicaal.
0: Radicaal, ja, radicaal. Maar je moet kijk, stinkende, wat is het? Zachte meesters maken stinkende wanden. Je moet op een gegeven moment een voorbeeld stellen. Moet je zeggen, hé, en nu houdt het op. Ik sta er aan een ouwitino. Laten we opletten. En laten we alsjeblieft plunderaars beginnen op te sluiten.
1: John Goedschalk, milieuactivist. Hij stelt voor een harde en duidelijke aanpak in de case rond de Mennonieten en hun aanwezigheid in Suriname. De VAP is de partij die opkomt voor alle Surinamers. Dat zei de huidige voorzitter, Glenn Oelers. Politiek betekent zichtbaar zijn volgens hem. Hij hield dit alles aan zijn gehoor voor gisteren bij de herdenking van de geboortedag van de overleden VAP-oprichter en voorzitter Jagannath Lachman.
2: Als je de politiek wil beleven, doe het niet van achter een bureau. In het veld. Met de mensen bezig zijn. Dat hebben we gisteren in die kering gezien. En het is, heb ik begrepen, de tweede keer geweest dat niet alleen malen omhangen zijn en kransen, zijn geen kransen gelegd, men legt wel soms kransen, maar dat het een formeel gedeelte geweest is met speeches. En ik heb daar gezegd, we staan in feite op de heilige grond van de VAP, het Lachman, want dat is zijn geboorteplek in feite. En is dat elk jaar daar wel. We zeggen vieren, maar het is geen vieren, maar we herdenken dat wel. En we denken nu dus in feite twee zaken, en dat is één, de geboortedag van de heer Lachman, maar vooral zijn legacy. En twee, wat we herdenken, het is de nationale dag van verbroedering en eenheid. Maar we moeten niet vergeten dat deze dag ook internationale dag van vrede is. We zijn hier op het onafhankelijkheidsplein voordat de kranslegging plaatsvindt om stil te staan bij een dag die diep verankerd is in de geschiedenis en de ziel van ons land. En dat is dus wat ik daarnet zei, de geboortedag van de heer Lajban en de dag van de nationale verbroedering en eenheid. En op 17 september 2020, helaas hebben we vorig jaar vergeten dat het een lustrum was. Dat maken we over 4 jaar dan wel weer goed. Werd per presidentiële resolutie van 21 september officieel werd 21 september officieel ingesteld als de dag waarop wij als natie onze verbondenheid vieren. Het is bijzonder dat deze dag samenvalt met de Internationale Dag van Vrede die door de Verenigde Naties is ingesteld. Ik heb een wit hemd aan, niet de oranje. Het is vrede en ik heb mijn identiteit, politieke identiteit, in mijn tas. Toen ik van huis ging, werd mij gevraagd, waarom heb ik die oranje hemd aan? En toen heb ik dat even uitgelegd. Dus je ziet dat het samen gaat. En het is alsof de geschiedenis zelf bepaald heeft dat Suriname, een land van vele culturen, geloven en tradities, juist op deze dag zijn roeping moet bevestigen. Vrede, eenheid en respect. Wijlenmeester Lajban was niet alleen de onbetwiste leider van de VAP, hij was een nationaal geweten. Een staatsman die begreep dat Suriname slechts vooruit kan wanneer wij elkaar accepteren, respecteren en erkennen als deel van een lotsgemeenschap. Hij verzette zich tegen etnische polarisatie en pleitte onvermoeibaar voor verbroedering. Zijn gezag was niet gebaseerd op macht, maar op redelijkheid, wijsheid en het vermogen om te verbinden. In de turbulente jaren 80 speelde hij een cruciale rol in de vredesbesprekingen tussen het Nationaal Leger en het Jungle Commando. Hij wist dat vrede niet ontstaat aan een onderhandelingstafel alleen, maar in de harten van mensen. Voor Lajban was verbroedering geen strategie, maar een principe. Geen enkel concessie was hem te veel, wanneer daarmee vrede, stabiliteit en nationale eenheid kon worden bevorderd. Hij begreep dat Suriname slechts één belang heeft. En dat is harmonie.
1: Suriname heeft maar één belang, harmonie. En dat was de heer Oelers, de voorzitter van de VAP. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Rest ons u te bedanken voor het luisteren. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. One minimum man bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Na imie si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if you bosena €100 eten, zorg dat i doen via Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dem sabi. Want a service geweldig. De oorsmalet mide je hebt direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bosen gis. Schoon, maar ik kan zin in gym ook doen.
0: Mama!
2: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 22 september. Kassavelsoep met gerookte kip, gestoofd rund, zoetzure garnalen en pasta met kipschnitzel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Dit is het menu van Eethuis Esseline, vandaag dinsdag 22 september. Sweet Osso Witte Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, Witte Rijs of Bulgur Rijs met kip en groente, Bitawiri Moxalesi met gerookte kipperdoor, pikante botervis, Griet Bana Soep met kip en Sopropo Mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, bitawiri en gomawiri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Naar een echte sweet tissy fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.

0: Saskrivi.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: Dis nagi ala parambang. Wie soort panasi ik moto of tang. Uit volle borst als een trotse parang.

0: Lego.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama.
3: Waar omwikama? Ruwaka dape, ai, go. Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda ku dape. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mama San, goede eerlijk. If I be de abouwaking voor Improser NV.

Dit is het menu van Eethuis Esselina, vandaag dinsdag 22 september. Sweet Osso Witte Nasi, Sweet Osso Bami, Herheri, Witte Rijs of Bulgur Rijs met kip en groente, Bitawiri Moxalesi met gerookte kipperdoor, pikante botervis, Griet Bana Soep met kip en Sopropo Mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, bitawiri en gomawiri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Naar een echte sweet tessie fufossi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748 7679. Smaak.

0: goeiedag, het is het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmc.com. Vandaag is dinsdag 22 september. Jennifer Vreedzaam heeft gisteren kanttekening geplaatst bij het initiatiefvoorstel van haar collega's Aziz Gayadin, de fractieleider van de VAP, en Gerald Paviro Regio, de fractieleider van de NPS, om de bezoldiging van de president te ontkoppelen aan die van de directeur. Paviro Regio zou volgens Vreedzaam zijn gepakt. Ik ga hieraan niet kunnen meewerken, zei ze aan Lim FM.
1: Nou, kijk, het initiatief, het recht op initiatief mag. Maar ik denk dat in deze, dat ik vermoed dat meneer Paviro Regio waarschijnlijk het initiatief heeft ondertekend zonder te lezen wat daarin staat. En zonder na te gaan wat de gevolgen zijn en de consequenties zijn voor en de doorwerking hiervan zou zijn. Omdat inderdaad, ik heb ook naar meneer Van der Sand geluisterd, de gedachte achter de wet is goed, die ontkoppeling van de directeursalaris zoals de wet dat voorschreef, waardoor de president een eigen salaris reeks of structuur zou hebben. Maar het is niet verder ontkoppeld van de president, omdat je dan de verdere doorwerking hebt van de DNA-leden en de rechterlijke macht. U weet dat de voorzitter van DNA krijgt 85% en dat staat ook in de wet, het maximale van de president. De voorzitter van DNA krijgt 85% van die 270. Dan komen we al op 230.000. En de DNA-leden krijgen dan 60% van de salaris van de voorzitter. En als je dat berekent, is dat 138.000. Als je dan de toelagen en alle andere emolumenten daarop telt, dan komen we op bijna 270.000. Wat hebben we dan gedaan? Daar hebben we de berekeningen van de rechterlijke macht nog niet bij geteld. Dat ook de basisbezoldiging van de president, dat is het uitgangspunt van de rechterlijke macht. Begrijpt u? Dus het gaat niet om de gedachte, dus ik ben eens met de gedachtegang van de wet. Maar de doorwerking heeft financiële gevolgen voor de begroting. En ik vind dit een heel erge misleiding, omdat we al bezig van de oppositie. En dat de heer Gayadin, de heer Paviro Regio, dat hij hem heeft overtuigd en de heer Paviro Regio erin is getrapt. Nou, het is voor mij het misbruik van het recht op initiatief.
0: Ik ken meneer Paviro Regio niet als iemand die dus zal tekenen zonder te lezen of erbij na te denken, toch?
1: Ik denk dat u hen het beter zal zijn als u hem zelf interviewt en hem vraagt wat zijn basisgedachte is hierachter. Omdat dit een hele verlamming gaat brengen voor de begroting. Een onverantwoorde inflatiecreatie. En u weet, ik maak geen grappen wat dit betreft, als ik kijk naar de geschiedenis van de VHP, dat zij alleen de hersenen hiervoor hebben gehad om deze constructies te doen. U weet toch, we hebben een wetgeldelijke voorziening van de rechterlijke macht gehad, van het DNA. En we zijn nog bezig daaruit dat recht te trekken. We zijn bezig met de hervormen en modernisering van de rechterlijke macht en de inrichting daarvan. Dus waarmee zijn ze bezig? Hoe weten de hele constructie en dat VHP al lang bezig is geconstrueerd, gestructureerd, deze financiële valkuilen te creëren? Dus wie het niet wil begrijpen, is hun probleem. Maar, en vooral met name de geloofwaardigheid van DNA wordt er niet gedaan hiermee en ik wil hieraan niet meewerken en ik weet dat mijn fractie daaraan hieraan ook niet gaat meewerken. Meneer Limburg, laat me u duidelijk zeggen, het is ook een discussie geweest als we kijken naar de initiatiefwetten die zijn ingediend. Waar is het onderzoeks initiatief en de visie van zo'n initiatief? Men heeft de doorwerking hiervan niet berekend. de begroting en de financiële consequenties voor de staat. En de inflatie, weet u wat voor inflatie dit gaat brengen? We zijn bezig nu met de loonreeksen van en structuur van onder andere de leerkrachten en de verpleegkundigen. Waarom doen we dit? Is de inflatiecreatie die je bezig bent te creëren? Dus ik vind het heel jammer, maar ik weet dat de VHP al lang bezig is met een aantal financiële bommen. Dus dit is waarschijnlijk een van ze. En hij in het Pawiro-Ridge is erin getrapt.
0: Maar wat stelt u zelf voor, mevrouw Vreedzaam?
1: Kijk, we zijn nog bezig met de discussie. Omdat zoals meneer Van der Sand ook in een eerder interview van aan u had gezegd. De ontkoppeling is bij wet geregeld. Hoor. De koppeling van de directeurensalaris. Er is een wet, er is wetgeving, er is regelgeving daarvoor. Dus we moeten goed gaan praten over hoe de loonstructuur. We hebben ook altijd erover gehad. Hoe zit de loonstructuur van eigenlijk het hele de staatsorgaan, het hele staatsbestel eruit. We hebben geen onderzoek gedaan van human resources en hoe dat allemaal eruit zou moeten zien. De discussie wordt nu op gang gebracht. Hoe moet dat allemaal, hoe moet het gelijk gesteld worden? Wat is het uitgangspunt? Dus we zijn nog bezig. En dan is het een beetje lastig wanneer dan je komt, je weer wordt geconfronteerd met zo'n initiatiefwet. Wat doe je daarmee? Als meneer Gaidin dat zo weet, laat hij dan een oplossing vinden voor ons, voor de rechterlijke macht en voor de hele loonstructuur. Maar je gaat deze pikkie play en laat een goede structuur brengen in het geheel. Begrijpt u dus? Het is wel lastig voor ons terwijl we bezig zijn na te denken en te discussiëren over hoe wij uit deze zaken moeten komen en hoe we structuur gaan brengen in de loonstructuren van de drie machten. Dan is het een beetje lastig dat je hiermee wordt geconfronteerd. En het is een regelrechte voor mij, hoor. Echt waar, het is een regelrechte bibitrap. Terwijl we nu bezig zijn met de discussie en de inrichting met onder andere dat van de rechterlijke macht. Heeft men de vraag gesteld wat de maatschappelijke effect zal zijn op andere groepen en de financiële gevolgen? Begrijpt u dus? Dat is het punt. Het punt is niet, we weten dat het die ontkoppeling moet komen. Maar hoe gaan we dat doen? En wat heb je al ready daarvoor in place? Begrijpt u? We kunnen geen pispis dingen doen. Vandaag A en morgen B. En overmorgen weer C. Dus ik vind het heel jammer dat we dit doen zonder een onderzoek of zonder enige duidelijke uitwerking. En u mag weten, als dit wordt uitgevoerd, is dit een 120% verhoging, hè? Omdat je het in overeenstemming moet brengen met de andere wetgeving die al zijn gemaakt. Zoals de wet geldelijke voorziening rechterlijke macht, zoals de wet geldelijke voorziening voor DNA-leden. En dat ook van de ministers. Zoals ik eerder zei, de bezoldiging van de voorzitter is 85% van het maximale van de president. En als in de wet staat dat de president 270 SRD zal verdienen, dan moet u maar berekenen. 85% van het maximale is 230.000. Dus de doorwerking is en de gevolgen voor de staatsbegroting is erg. En ik ga niet daaraan meewerken.
0: Ik ga daar niet aan meewerken, zei het DNA-lid van de NDP, mevrouw Jennifer Vreedzaam, gisteren aan Lim FM. Intussen heeft de VHP-fractieleider, de heer Gaidin, aan ons laten weten dat hij het voorstel heeft aangepast.
2: Wat er gisteren is gebeurd, gisteren is initiatief werd ingediend en later op de avond bleek dat er een abusieflijk fout in is geslopen waarbij er vanuit werd gegaan, viermaal de departement algemeen directeurs salaris. Dat zou 4x33 moeten zijn. In plaats daarvan is er gebruik gemaakt van 4x66. Dus je begrijpt dat dat een groot verschil is, wat nooit de bedoeling zou zijn. Dus dat is vandaag aangepast. Dus het is geen 270, maar 130 duizend SRD. Met betrekking tot de bestuldiging van de president. En de rest met betrekking hoe de ontkoppeling plaatsvindt en hoe dat verder loopt, dat blijft zo.
0: Ja, dat blijft dus overeen. Dus dat salaris, absoluut, van de president of de bezoldiging in plaats van 270.000, 130.000.
2: Ja, want nogmaals, op een of andere manier is binnengeslopen. Dus 4x 33 moest het zijn. Het is 4x 66 geworden. Dus goed, gelukkig is het snel gecorrigeerd. Alleen konden we gisteravond niet meer kunnen, niet meer indienen, maar dus het is vanmorgen aangepast. Er spelen twee dingen. Eén is, belangrijk is, ons grondwet zegt, de geldelijke voorzieningen, laten we zeggen van de president, dat wordt bij wet geregeld. En we hebben het bij wet geregeld, alleen was er in de wet, sedert 24 is deze, tenminste allang wordt is deze discussie gaande, maar in 24 hebben we getracht om het te herstellen op 23-24. Het is niet gelukt. Misschien is het nu tijd dat men nu bewust wordt van we kunnen het ontkoppelen, waarbij we een vast bedrag geven aan de president, zoals de wet dat voorschrijft. En we hebben eerder al alles gekoppeld aan de president, want vroeger was DNA gekoppeld aan een onderdirecteur, minister aan directeur. We hebben die ontkoppelingen weggehaald en we hebben alles nu, alle politieke ambtsdragers gekoppeld nu aan de president, zodat het makkelijk is, want zodra je dat van de president aanpast, kan je dan van de andere automatisch aanpassen. Wat er niet gebeurt is wanneer de regering een loonsonderhandeling aangaat en dat van de ambtenaren aanpast, dat vanzelf dat van de politieke ambtsdragers aangepast wordt. We hebben nog wat werk te verzetten. Laat me zeggen, er zijn nog andere ambten die hieraan gekoppeld zouden kunnen worden. Denk maar aan staatsraad, denk maar aan rekenkamer. Dus we moeten naar die zaken nog even verder kijken. Wat betreft de aanpassing van de rechtelijke macht, daar wachten we op de president, omdat voor zover mij bekend men al op speaking terms is om wat meegenomen was in de wet om de jaarlijkse aanpassing van de rechtelijke macht met 5% terug te brengen. Dus in het begin is het 5%, vervolgens is het geloof ik naar 3%, naar 1%. Om ergens een stop in te brengen bij 20 jaar of 25 jaar, dan gaat het niet verder groeien. Want dan zouden we de problemen die wij gezien hebben in de praktijk, laten we zeggen, functionarissen die meer dan 33, 34, 35 dienstjaren hebben, dat die enorme groei teweeg was gebracht. Dat we dat voorkomen hiermee.
0: U zult het natuurlijk niet eens met me zijn als ik zeg dat eigenlijk de boosdoeners van deze hele materie, om een beetje in de achteruitkijkspiegel te kijken, eigenlijk zijn de DNA-leden Genevieve Jordan en de man tot wie ik nu praat?
2: Nou, er is een, het parlement bestaat uit 51 leden. En die twee leden keuren een wet niet goed. De wet wordt behandeld. Wat er wel was, laat mij, en daar ben ik mans genoeg voor, wij gingen ervan uit dat in dat soort korpsen mensen zitten met maximale dienstjaren van 20, 25 jaar. Dus op basis daarvan is zo'n beetje dat bedacht. Niemand had verondersteld dat, of tenminste, dat is een verkeerde uitgangspunt, maar goed, dat er mensen waren met 30 en 35 of 33 dienstjaren. Dus die 5% is daarom misschien goed voor beginjaren en naarmate men verder gaat om dat verder terug te brengen naar 3%, dan wel 1%, tot je een cap brengt bij, tot een bepaald jaar en daarna dat hij niet verder stijgt. Misschien is het goed om nogmaals op te merken dat we vandaag kunnen praten over deze zaken en dat alles transparant is geworden. Is misschien ook te danken aan de boosdoeners die toen gewerkt hebben aan het koppelen van de verschillende staatsmachten, zodat we en alles in één wet te brengen, zodat het makkelijk is en transparant is en dat we vandaag die discussies kunnen voeren.
0: Aziz Gayadin, fractieleider van de, van de VHP, over de aangebrachte aanpassing. Het nieuws op Lim FM op dinsdag. Het is aan de staat om de wetten te handhaven. De grondwet is duidelijk. Woorden van milieuactivist John Goedschalk tegenover Lim FM en over de aanwezigheid van de Mennonieten in Suriname. Hij noemt de organisatie Braganza omstreden en zegt dat de staat ernstig in de fout gegaan is.
3: Hey, 100.000%. Nou, kijk, luister, ik zeg ook altijd dat de Mennonieten het proberen is aan hun. Toch? Iedereen mag proberen op zijn eigen manier hun brood te verdienen. Het is aan de staat om de wetten te handhaven en om toezicht te houden dat onze natuurlijke hulpbronnen voor ons allemaal ten nutte komen. Want natuurlijk, de hulpbronnen horen het hele volk te dienen. Ja? En inderdaad is het zo dat de overheid... kijk, het is begonnen onder de vorige regering. Dat weet je, vanaf 2023 ben ik bezig met dit ding. Toen is het begonnen. Ik dacht echt dat we klaar waren ermee. Dat ik een paar maanden geleden hoorde van, hey, het is toch weer, hè? Ze hebben weer een oorlog gevonden. Want ze hebben dus een overeenkomst met Braganza. En Braganza heeft met LVV. Dus ze denken, nou, op deze manier gaat het gewoon lukken, klaar. Want ze hebben het rechtelijk bevel omzeild, om het zo te zeggen. Want er was een rechtelijk bevel dat ze dus moesten stoppen. Nu is het een andere locatie ook natuurlijk. En ja, ze bleven het proberen. En zolang als wij het toestaan, gaan ze het blijven proberen.
0: En Braganza heeft de Surinaamse overheid ook op een verkeerd been gezet?
3: Nou, leek me wel. Als zij niet hebben gezegd in het businessplan dat ze met Mennonieten gaan werken. En opeens doen ze het wel. Afaran. Terwijl je weet dat het een controversieel ding in Suriname is. De heer Soeverein en Blokland wisten beide dat die rechtszaak was gewonnen in 2023 of 2024. Het was duidelijk. De president heeft duidelijk gezegd waar er gebouwd moet worden. Aan de kust, niet in het bos. Dus de mensen zitten daar. Dus blijkbaar bij LVV hebben ze aan de verhaal opgehangen, lijkt het. Dat lees ik ook. Hè. Ze wordt elke keer gesproken over 3 projecten, grote projecten. 20 miljoen investeren, 86 miljoen per jaar. Allerlei soort mooie bedragen worden genoemd. Maar waar niemand het over heeft is, wat zijn de kosten? Wat kost het ons als we dat willen doen? En is dat de moeite waard? Want dat is de overweging die wij moeten maken als Surinamers, toch? We hebben heel veel bos, maar we willen ook goed eten. Dus hoeveel bos offeren we op en waarvoor en onder welke voorwaarden? En daar moet gewoon gedegen studie worden gedaan en daarom die milieueffectenanalyse, die gewoon niet is uitgevoerd tot nu toe. En nu zeggen ze ook van ja, ze hebben dingen ingediend, maar ik kan je zeggen, ik heb uitvoerig gesprekken gevoerd met de NMA en ze hebben dat ding al langs afgekeurd. Ze hebben dat lang, tenminste er zijn verschillende, hè? Dus ik weet niet precies over welke. Maar ik weet dat ze die van Roy-Cognon-Fouque was al afgekeurd, want ze waren al begonnen met activiteiten voor toestemming. Volgens mij is dit hetzelfde hier, want ze zijn ook begonnen met ontbossen zonder toestemming, zonder ICL van SBB en zonder activiteiten toestemming van de NMA. Dus ze zijn gewoon hartstikke erg aan bezig.
0: Wat verwacht je concreet van de regering? Zeker na de uitspraak van de president over deurwaardes exploot.
3: Dat ze die mensen eruit zetten, dat verwacht ik. Ze moeten naar huis worden gepast. Ze moeten naar huis worden gepast. Dat is wat er moet gebeuren. Mensen moeten terug naar hun huis. Belize, Mexico, Bolivia, waar ze vandaan komen. Dat is wat er moet gebeuren. Ik verwacht dat de overheid dat ook gaat doen. Natuurlijk moeten ze de juiste processen volgen. Dus het kost misschien wel wat tijd, maar ik verwacht dat de overheid uitvoert wat de president heeft gezegd.
0: Wat doen we volgens jou verkeerd in Suriname dat dit soort van rare constructies

0: De mensen die hier aan meewerken moeten we bestraffen. Als we dat niet doen, dan gaan mensen bezig blijven. Want mensen proberen het, ze sjoemelen en er gebeurt niks. Dus wat we verkeerd doen, is dat we dit soort rommel toestaan. En ik heb de ring al, 2023 heb ik al podcast gegeven waar ik alle documenten liet zien hierover. Dat ze dat hebben gedaan. En iedereen kijkt me aan alsof ik gek ben. En John, je shirt, ja, maak je zo druk, we hebben toch zoveel bos. Hè? Een paar bomen, gaat niemand missen. Dat soort uitspraken krijg je. Of ja, John, we hebben lekkere meloenen hoor, die menonieten. Waarom val je ze lastig? Weet je? Ik heb toen meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Met zo'n formulier, toch? Ik heb meer dan 10.000 handtekeningen opgehaald. Dat heb ik aangeboden aan de president toen. Hij heeft me genegeerd, niet eens ontvangen, nooit erop gereageerd. Ik heb brieven gestuurd, open brieven, pers. Je weet dat ik ben overal gegaan, toch? Net te gek was ik overal. Op Dave, op hier, op daar. Ik heb alles gedaan wat ik kan. En ik heb mijn best gedaan en ik zal mijn best blijven doen. Heb ik genoeg gedaan? Ik zou niet weten wat ik nog meer had kunnen doen. Want ik heb ook meegewerkt aan de rechtszaak tegen ze. Die hebben we ook gewonnen, hè, dat kort geding met Gia Sely. Dat was ook een belangrijke overwinning destijds. Dus ik weet niet wat ik anders zou kunnen hebben gedaan, of meer zou kunnen hebben gedaan, om eerlijk te zijn.
1: Maar wat had deze regering volgens jou moeten doen bij haar aantreden hierover?
0: Meteen die 500.000 hectare teruggeven aan GBB. Dat is wat ze hadden moeten doen. En ik heb dit niet één keer gezegd, ik zeg het al heel lang tegen, ook de president, iedereen die maar wil luisteren. Die 500.000 moet terug naar GBB, per direct. Meteen ongedaan maken, dat ding. Wat komt die nota Forsweg heeft het toen gedaan, en het moet gewoon ongedaan worden gemaakt door de heer Noor Salim. Hij moet zeggen, alsjeblieft, KBB, hier is je bos terug. Maar dat doen ze niet. Blijkbaar willen mensen toch andere dingen proberen ermee of zo. Of misschien is dit de bedoeling. Misschien is, was deze deal al gemaakt of zo. Ik weet het niet. Maar vanaf november zijn er afspraken met tussen de Mennonieten en Braganza. Terwijl in januari die overeenkomsten zijn getekend, toch, met LVV. Maar als je teruggaat, er zijn een heleboel last minute gronduitgiftes gedaan op 26 juni door Nota Forsweg. Ik heb die stukken hier. Ik heb al die stukken. En niet alleen ik heb ze, ze zijn breed bekend. Maar omdat we dus mensen het hand boven het hoofd houden, toch? Dan blijft die straffeloosheid. En dan blijft het doorgaan. Want ja, maar kies niet maar toch niks nips aan. Oké, niks nog fout. Ik ga het toch weer proberen. Dus deze overheid moet aanpakken. Ze moeten die 500.000 intrekken. Ze moeten met spoed nagaan wie heeft illegaliteit bedreven. En die illegaliteit heeft bedreven, moet het land uit. Klaar. En de heer Soeverein, wat mij betreft, persona non grata, het land uit, nooit meer terug hier. Wat mij betreft. Daar ben ik heel open over.
1: Radicaal. Radicaal.
0: Radicaal, ja, radicaal. Maar je moet kijk, stinkende, wat is het, zachte meesters maken stinkende wonden. Je moet op een gegeven moment een voorbeeld stellen. Moet je zeggen, hé, en nu houdt het op. Ik sta er aan een ouwitino. Laten we opletten. En laten we alsjeblieft plunderaars beginnen op te sluiten.
1: John Goedschalk, milieuactivist. Hij stelt voor een harde en duidelijke aanpak in de case rond de Mennonieten en hun aanwezigheid in Suriname. De VAP is de partij die opkomt voor alle Surinamers. Dat zei de huidige voorzitter, Glenn Oeles. Politiek betekent zichtbaar zijn volgens hem. Hij hield dit alles aan zijn gehoor voor gisteren bij de herdenking van de geboortedag van de overleden VAP-oprichter en voorzitter Jagannath Lachman.
2: Als je de politiek wil beleven, doe het niet van achter een bureau. In het veld. Met de mensen bezig zijn. Dat hebben we gisteren in die kering gezien. En het is, heb ik begrepen, de tweede keer geweest dat niet alleen malen omhangen zijn en kransen, zijn geen kransen gelegd, maar legt wel soms kransen, dat het een formeel gedeelte geweest is met speeches. En ik heb daar gezegd, we staan in feite op de heilige grond van de VAP, het Lachman, want dat is de geboorteplek in feite. En is dat elk jaar daar wel.

0: we zeggen vieren, maar het is geen vieren, maar we herdenken dat wel. En we denken nu dus in feite twee zaken, en dat is één, de geboortedag van de heer Lajman, maar vooral zijn legacy. En twee, wat we herdenken, het is een nationale dag van verbroedering en eenheid. Maar we moeten niet vergeten dat deze dag ook internationale dag van vrede is. We zijn hier op het onafhankelijkheidsplein voordat de kranslegging plaatsvindt om stil te staan bij een dag die diep verankerd is in de geschiedenis en de ziel van ons land. En dat is dus wat ik daarnet zei, de geboortedag van de heer Lajman en de dag van de nationale verbroedering en eenheid. En op 17 september 2020, helaas hebben we vorig jaar vergeten dat het een lustrum was. Dat maken we over 4 jaar dan wel weer goed. Werd per presidentiële resolutie van 21 september officieel, 21 september officieel ingesteld als de dag waarop wij als natie onze verbondenheid vieren. Het is bijzonder dat deze dag samenvalt met de Internationale Dag van Vrede die door de Verenigde Naties is ingesteld. En ik heb een wit hemd aan, niet de oranje. Het is vrede en ik heb mijn identiteit, politieke identiteit in mijn tas. Toen ik van huis ging, werd mij gevraagd, waarom heb ik geen oranje hemd aan? En toen heb ik dat even uitgelegd. Dus je ziet dat het samen gaat. En het is alsof de geschiedenis zelf bepaald heeft dat Suriname, een land van vele culturen, geloven en tradities, juist op deze dag zijn roeping moet bevestigen. Vrede, eenheid en respect. Wijlenmeester Lajman was niet alleen de onbetwiste leider van de VAP, hij was een nationaal geweten. Een staatsman die begreep dat Suriname slechts vooruit kan wanneer wij elkaar accepteren, respecteren en erkennen als deel van een lotsgemeenschap. Hij verzette zich tegen etnische polarisatie. Hij pleitte onvermoeibaar voor verbroedering. Zijn gezag was niet gebaseerd op macht, maar op redelijkheid, wijsheid en het vermogen om te verbinden. In de turbulente jaren 80 speelde hij een cruciale rol in de vredesbesprekingen tussen het Nationaal Leger en het Jungle Commando. Hij wist dat vrede niet ontstaat aan een onderhandelingstafel alleen, maar in de harten van mensen. Voor Lajman was verbroedering geen strategie, maar een principe. Geen enkel concessie was hem te veel wanneer daarmee vrede, stabiliteit en nationale eenheid kon worden bevorderd. Hij begreep dat Suriname slechts één belang heeft en dat is harmonie.
1: Suriname heeft maar één belang, harmonie. En dat was de heer Oelers, de voorzitter van de VAP. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Rest ons u te bedanken voor het luisteren. Goeiedag.

is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: sugar.
1: Dit is het menu van Eethuis Esselina vandaag dinsdag 22 september. Sweet osso witte nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitawiri moxalesi met gerookte kipperdoor, pikante botervis, griet bana soep met kip en sopropo mix gerookte kip en zoutvlees. Als groente, kousenband, bitawiri en gomawiri. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina aan Njauso. Nanga Ekte, Sweet Tessie, Fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-7679. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb. All the hits.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 22 september. Kassavelsoep met gerookte kip, gestoofd rund, zoetzure garnalen en pasta met kipschnitzel. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smaak.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide da unkondoro bakananga na beskopu, oftewel na odofuna dei. En a beskopu oftewel na odofuna dei, dat takso. Sidomang, no sabi wakaman pina. En dat wil zeggen, mijn mensen, Andersmans boek is duister om te lezen. Oftewel, een welgesteld man leeft rustig, onbezorgd en kent de noden van anderen niet. Sidomang, no sabi wakaman pina.

0: 91.7 FM. This is what we've been waiting for.
1: Let's go.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka! Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man? En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey Rocco, man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
9: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
10: Hoi mama.
11: Oh Shella, mijn hele lichaam doet pijn.
10: Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
10: Zang, je zin wel 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
10: Maar dan van jou zin naar 100 euro dan.
11: Ik zei 50 euro, mama, 50.
10: Nee, mijn broer, omdat die brader is zijn, Jim, naar 100 is niet.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
10: Maar jij nog. In zin van je Western Union, je Pengelstraat. Want trappen aan top service, vriendelijkheid, top. De smijt is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
11: Ja, maar ik weet,

0: uur 's avonds.
1: En die Imperial Venue.
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee.
1: Nee, dansschoenen.
2: Alibi bo mara, sweetie. Alibi bo mara.
3: BT. Ataki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them.

Wij melden ons aan op 22 september. Bedankt Alasma Odi. Tapa Baganafu Dinsdag. De meidak Tude Roko.

présence avec chi Omonsin. Some Spanyusu, some normal newsu. In alle geval, anoa newsu uitzending na wantaki. Wantori. Verwerk in een model.

planet class ever. Op je gezondheid. En de zieke mensen, dames en heren. Of laat me niet zeggen, de zieke mensen klinkt zo eng, zieke mensen. De mensen die zich niet zo best voelen. Of de mensen die verpleegd worden. Isabi. Wetenschap. En de waanzang Abi sterfgeval wil ik natuurlijk van deze plaats uit sterkte toewensen. Isabi, ik kreeg een bericht over het overlijden van een mevrouw. Bekende mevrouw, en ik ben geschrokken. Overigens, ik moet meneer Lawrence Nede condoleren met het heengaan van zijn dochter. Zo aan de vooravond van zijn 80ste geboortedag is dat natuurlijk pijnlijk. Zeker als de dochter ook hier was voor de jaardag. Oem nee, lik van je karaman. 24 is wanneer? 24 is overmorgen, zie je wel. Dat is donderdag. Donderdag oem nee, etap taktik. En maar ik neem aan, hoezeer hij dat nog niet heeft bekendgemaakt, dat as dons dong ne godoro. Maar dat kan ik me best wel voorstellen. Ino kan ik prisiri dat ik zin dede. Dus omne, gecondoleerd, de hele familie, en krakti. Jongen, 80 jaar aan mij tapo, jongen. Wauw. Al die revolutionaire, de man, de mij door op je leeftijd, 80 jaar, alle de maaf, 80 jaar, alle de bij je man. Trouwen naar 80, trouwen 81, trouwen 82, Isabi. Isabi was overjaar in oktober ook toe. Bij je speler, bij je spits geweest ook in DNA, die wordt 77 op... Ik dacht 24 of 23 oktober. Die wordt 77. Ja. Sommige van ze hebben overgedragen, andere weer niet. Maar ik ga je zeggen, als je naar omne kijkt in een brief, dan gaat 80 jaar aan mijn auto. Nede lijkt op een man van 65. Of van 60. Hij lijkt niet op 80. Die man dacht, eentje, nothing but a number. Maar goed, alle jaren goed, ik had die en nogmaals al de mensen, die Sassari en de zieken. Mensen, straks zal de president praten bij de VN. Ik ga u alvast choken, want we gaan het live uitzenden. Kijk, er is die link. General debate. Isabi. Day one. Als ik het goed heb, praat president Simons zo rond 4:30. Niet denk je dat ik tegen haar, dat ook ba. Meestal zijn we tegen die tijd klaar. Dan kunnen we er naar luisteren. Dan sta je daar als president, Isabi. En de wereld luistert naar je. Ja, je moet... Soms vraag ik me af, jongen. Alle jaar, je moet er gaan zijn, want tegen snap drapen, hè. Moet je zoveel als mogelijk een bepaald beeld schetsen. Isabi, en vertellen wat het standpunt is van jouw land met betrekking tot bepaalde dingen, wereldvraagstukken. Isabi, hoe zie jij dat? Wat doe jij? Zou je konden het doen? Dus dan sta je daar. Soms vertel je ook in. Maar het is niet makkelijk. Ik ben bij de president. Ik begrijp dat ik... Ladies and gentlemen. I'm the president of the Republic of Suriname. Where we're dealing with a lot of fights. We have Mennonites.
Dan zullen we elkaar maar de Mennonieten, Mennonites. We have a lot of Mennonites here in this country. And I don't know how to deal with them. I can tell you, Mr. Chairman, corruption, corruption, corruption is killing me in my country. I have corruption in front of me. I have corruption at the left and I have corruption at the right. At my back, everywhere. And I'm doing my best. But sometimes it seems like my best isn't good enough. I can tell you we're dealing with a lot of, we have load shedding. As we speak, the lights can go out if we were in my country. That's also something I'm fighting against it. I want to solve that problem. But I'm in a coalition. And Mr. Chairman, I can tell you, the coalition, ino kanta ka word dati, World Forum, ino kanta ka word na nga F, the coalition is that, I can tell you, Mr. Chairman, the coalition sucks. Sometimes, it sucks. Yulik presidente, kanta ksara. We luisteren straks hoor naar wat president Simon zal zeggen. Aan de wereld, Isabi, wat ze zal verkopen aan de wereld. We zenden het live uit om 16:30. Dat is pakweg over 2 uurtjes ongeveer. Mensen, we hebben, weet je, Blackie geeft me even de ruimte. Even Blackie vragen om op te schuiven. Zodat Bruintje kan komen. Ai. Ja, mis al in general. Me wara des maar dat. Natuurlijk, president, dan kan de cabraroes zijn. Marino, je hebt geen gevoel voor humor, no? Nou, dan ik kijk met tekiara. Met taxa, mi bo taki. En mi bo de president. Sometimes it feels like I'm in a cage. Sometimes I want to break free. Out of the cage. Dan mi bo taki. Isabi, weet je, het is gek. Ik heb gisteren de korpschef een bericht gestuurd. En wat is gek, niet dat ik de man een bericht heb gestuurd, maar ik vind het maar gek dat, weet je, soms heb ik het gevoel alsof de politie niks doet. Let wel naar Nederlands, maar soms heb ik het gevoel alsof de politie niks doet aan geluidsoverlast. Sorry hoor, maar sommige buurtmanagers zijn gewoon als in grote nul. En ik hoop dat de man corrigeert, de man evalueert de man. Omdat ik buurtmanager mensen in Moverdi. En je zou eigenlijk zo'n gezaghebbende figuur moeten hebben. Dat buurtmanager, Amman Griet, komt op Oekoe. Na likte Weilen inspecteur Gooding begonnen Osso. En Amman Bita in Mona straat. Dat Amman binnenkoppen namens straat, dames en heren, op Oekoe. Voor Benda straat. Want Mona straat is een zijstraat van de Benda straat. Dat hij boy snapt op Oekoe, dat met Tahire Mantaki. Als ik terugkeer, moet hier vrij zijn. Zo is hij voor zijn man begin Taki, aan Oekoe vrij. Dus de buurtmanager, dames en heren, zou zo'n gezaghebbende man of vrouw moeten zijn. Tak tama dat de na straat, die allemaal pi. Tak tama op en boven, allemaal e arki. En meneer, dat kan maar aan een dictator.
Maar mama moest Abi want dusdanig gezag. Want ik onderstreep het, Isabi. Want dusdanig gezag. En mama moest Abi. En mama moest dwingen respectie af. Dat nou een man heeft denk ik voor kon teken toepunt in een plan. Want Isab Taki, een buurtmanager voor een plan, na meneer Limbo. En als je zegt, je kies probleem van een man. En geloof me dat we het niet hebben, want hij is een no-nonsense buurtmanager. Het kan toch niet dat mensen berichten van me sturen met elkaar aan buurt, ja, want de zaak is in beweging gekomen, heb ik begrepen. Bagadimi, die schella korpschef. Maar het mag niet dat ik de korpschef me go weer akel ede. De man heeft zijn werkarmen in het veld. Ik moet de man niet lastig vallen. Maar ik heb geen enkel probleem om het te doen. Want uiteindelijk rekenen de burgers. En te den burger actie dat meneer Limbo, wat kan je voor me betekenen? Want we kunnen niet slapen. En natuurlijk, kijk, niemand, we willen niet leven in een saai land. Af en toe, want culture draaien, want potiep zien volume. No night in een saai land. Je moet ook niet gaan zeuren. Heeft buurman wat arkie wat auto's redding. Want zonder manting, Isabi, misschien kan je er zelf ook van genieten. Het is niet elke zondag zo. Kan de buurman wat draaien, want vapengoning. Je hebt ook voor auto's. Sitting on the dock of the bay, just watching my life. Op een man draai van Sam Cook. Of buurvrouw aan draai van Kotodo Pokus on de manting. Amore me sabi libisma, amore me kweki dagu. Daarvoor heb ik het volume van Tagi van Sam. Nee, probleem, dat is elke zondag. Muziek is er om van te genieten. En natuurlijk. Soms vraag ik me af, de mensen die in de auto's rijden, op ook dan een boom, biji boksu. Tegen dat soort gozers moet je natuurlijk strak optreden. Maar voor een lazy once in a while, want misschien volg je me dinner, want precies, Isabi, je weet, buurvrouw is jarig. Je weet het, elk jaar is ze jarig, op 22 september. En ik ben kies wel uitnodiging, ze is 59 jaar geworden, vorig jaar. Dus dan weet je, dit jaar wordt ze 60. Dus we hebben geen basuinkor ode. En we hebben geen pokie ode. De mouse don koko, want de oude koeko. Isabi, de mouse dringen, want geen sof. De mouse laf op geen zomorre tranga. En de mouse parkeer de waikan, de geen vrij. En ze gaan niet vroeg vandaar. Isabi, want ja, want greedy tante. En dat ook tante aan 1:30. Hoe je rekening even ermee. Isabi, ermee. Isabi, relax. Maar even als een na alla netti,

Sabi, als dingen gebeuren in de buurt waarvan je duidelijk kan waarnemen dat no, dat is een probleem, dan moet je even, ja. Ik vind het maar gek hoor. Je zou willen mij terroriseren, maar met al die wilde meisjes. Pocket draait traag, ala netti. Mij rij kon tekkie, mij te jumpen waggy. Isabi, de mij dringen is maar heen. De mij freeri, isabi. Mij bossie, allerlei toestanden op straat. En de mensen kunnen niet slapen. Dit ding moet je. Dit ding mag je. Eén keer mag het gebeuren, misschien twee keren. Maar de derde keer, braga, moet je daar staan. Isabi, en dan moet je duidelijke termen aan de mensen uitleggen. Duidelijke taal aan de mensen uitleggen dat je het niet pikt. En dat jij als buurtmanager je haar alleen spang naar Amasa eventueel die vergunning, die attentie. Maar dat krijg je als je ook allerlei tentjes krijgt. Maar soms zijn die dingen niet eens een tent, niet eens een vergunning. Gewoon aan mij toveren ofzo om tot wang hotspot s'avonds. En dan komen er een paar vrouwen, dames en heren, schaars gekleed, helemaal onder de bil. Isabi, daar zijn er een paar wilde jongens die daarop afgaan. En dat pocket draai, smokken, mijn smokko. Isabi, dat mijn draai om mijn trangasani. Dat mijn zwaar om mijn tablet, last de ede. En dan gaat het verder, dan loopt het verder uit. En voordat je denkt, is het een scheldkanonade van zo heb je me niet. En dan wordt er, dames en heren, een kabaal gemaakt. En dan kunnen mensen natuurlijk niet slapen. En terecht. Dus we vragen de politie om duidelijk ons te beschermen tegen dit verschijnsel. En ik heb geen probleem, want ik zie het als onderdeel van mijn job. Isabi, baganatori, mij bellen om mijn probleem. Maar mij vinden wel een beetje vervelend dat mimos. Wat is dat zo'n probleem? Tibi, sena bericht ga korpschef. Dan mi haar alleen spannen aan man. Dan bleek dat de volgende dag de mensen me zeggen, meneer Limbo, bedankt hoor, de politie is geweest. Isabi, dus dat betekent dat het wel kan. Maar het moet niet alleen maar kunnen via de kassie. Dat wil ik u uitleggen. Isabi, het moet niet alleen maar kunnen via de kassie, want dat is vervelend. Ik heb begrepen, Tour Torrelan is opgelost. Nou, dat probleem van Vamaning. Vamaning. Arresto. Alhoewel de dames er nog steeds staan. Maar de dames, ik zie niet dat ze luid terug. Ik rij elke avond voorbij. Als ik naar de studio moet komen, Tour Torrelan. Ze staan rustig. Dan neem ik die bari. Maar een aparte zone voor ze zo op zijn plaats zijn. Maar ja, ik rij langs, dus misschien vergis ik me. Misschien maken ze inderdaad verkarazani kabaal. Maar in mijn reepsta zie ik ze gewoon staan. Soms in een groep. Soms staat er eentje alleen te kijken. Isabi Tewawagi Kong, dan gaan ze in het voertuig, weet ik veel. Wat ze verder afspreken. Maar we gaan naar Hertur Tonnelaan, de man Napo. Nou ja, overdreven. Ik zie ze eigenlijk vanaf de bank zo, hè. Bij de bank daar, bij de brug. Pekango bij Gasbom. Tot naar, ik weet niet tot wat. Ik kom dan meestal in de Copernicusstraat. Bij die andere brug. Dus tot daar zie je ze. Isabi. Tere Ipsa. Zo wat etaki odi. Etak odi baga. Maar natuurlijk. Je takot die te juwan de man. If ons is doen, is hier een takot die een probleem. Heb je vloek aan wat ai. If ons is doen, is hier een durf takot die. Boy. Maar even maar smachare, ja. Solisi gewoon, je reawag, je lukupere. Je kijkt vooruit. Je kijkt vooruit. Je hoort als stuur. Als doen, is hier. Maar dan plots reageren. Je kijkt. Ai, oh my god. Oh. Je kijkt. If je durft, doe zo. Kan je wel ook even een bronfje zo haar en ja, piep, look at that. Je kijkt. Je kijkt, no? Kijk niet door mensen.

0: Mimos redra bete mega osona dilo of the mega if muskon ya so savens dus dat zie je die mensen maar ik weet niet als ik zo luister naar Aristo en de mensen van de buurt hebben ze praten ze niet meer over dat probleem ze hebben het nu overwegen over de goudopkoopbedrijven dacht ik in het laatste interview met Jason heb ik ze niet horen praten over de mensen van het oudste beroep. Maar goed, ja, ik zie geen beweging in de verzending. Wat zeg je? Ja, ik moet checken. Oh, je moet het checken. Je moet erop klikken, hoor. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ik mag altijd checken. Ik weet niet wie nu praat. We gaan na 3 uur. Wat is maar allemaal eens zien. Laat me u een beeld geven van hoe het aan toe gaat. Moet dit aan?
1: Ja, sip en boeren.
0: Nogmaals?
1: Ja, bijna sip en boeren.
2: Countries that were really taking off and triumphing have once again ground to a halt and seen stagnation settle in for wars that they didn't start and that they can't stop. For therefore, our appeal to you is direct. Wars must stop.
0: Ja, daar is die link. We gaan u, dus de president, laten horen straks 4:30. Op u meer, want we mogen hem niet missen. We mogen het niet missen. Wanneer, want soms gaan ze misschien zelfs eerder praten via de lukboom. We hebben ook, dames en heren, eenmaal met dat over Skoto. Het zou goed zijn, misschien moeten de mannen het uitbesteden. Maar het zou goed zijn als de politie, dames en heren, zou komen met meer veiligheidstips. Maar de maatschappij moest jaren, ik heb al gezegd, je hebt genoeg advertentiebureaus en dat soort organen en bedrijfjes. Ik neem maar poeren uit dat begroting voor justitie. En laten de mannen, want ik ga je zeggen, het nieuws wordt soms overspoeld als je soms naar de online berichtgeving kijkt. Constant beroving hier en beroving daar. Dat is maar gewoon aan. Volgens mij Leo schrijft, maar Gwanga Leo Tassanga Moni schrijft, directeur of EBS. Dat is mijn Gwanga halsketting, dat is mijn roofsma. Dat is maar een harddissie, dat houden mensen onder schot. En dan worden mensen overvallen. Je wordt constant ondergelopen door al de berichten over berovingen en zo. Het is onvoorstelbaar. Dus ik denk dat het goed zou zijn. Ik denk aan draaien een soort campagne desnoods dat je het gaat uitbesteden. Isabi, om mensen wat tips te geven van dingen die mensen niet weten. Ik heb het laatst gewoon in een tory uitgelegd. En vanuit het korps zelf heeft men gezegd van hey, hoe ben je lobbying? Of als wij leggen dit maar uit. If bijvoorbeeld wat mij reden in Bakka constant. Wat je zou moeten doen. En ik heb nog gezegd, je moet dus niet naar je huis rijden. Maar zo zijn er tig andere dingen. Isabi, als je in je huis zit en je ziet iemand op je erf, op je camera. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een camera. Isabi, if you then you also. En is je een man tapie jari of wat maar je forceert door het via je camera. Is iemand bezig je voordeur te forceren. Wat moet je doen? Je moet alvast heel snel 115 bellen. Of, dan komen we weer op dat van de buurtmanager. Of de buurtmanager bellen. Wat je zeker niet moet doen is, Isabi, naar buiten gaan. Ja, of er wordt gescheld of geklopt. En binnen de kortste keer je op je doro. Of kunt u even op het balkon komen, want whatever reden. Of ik wil een beetje water. Dus dat soort dingen. Het leken simpele kleine dingen. Maar geloof me, als we dit soort tips geven aan mensen, ben ik ervan overtuigd dat we een hoop ellende de mensen kunnen besparen. Want wanneer het misgaat door paniek in de meeste gevallen, weet je niet wat je moet doen. Isabi? Ja, in de meeste gevallen weet je niet wat je moet doen. En als de tips er zijn, Isabi, dan, dan kunnen de dingen ertoe bijdragen dat Jawam Ching hou vast. Je hebt hem de, om te weten, dames en heren, hoe te handelen. Dus laten we dat bekijken, meer veiligheidstips. Zoals de mannen hier bijvoorbeeld draaien, elke bakana, ons verkeers, veilig verkeer. Zo je dat denkt, ik praat verkeerspraatjes, ouderwets. Maar veilig verkeer, elke bakana. Straks heb ik weer een, of hebben we weer een nieuwe voor jou. Zodat je dan precies weet hoe je moet gedragen in het verkeer. Waar de gisteren, dames en heren, de... De kranslegging bij, of in verband met de herdenking van meneer Latschmans verjaardag. Arki meneer van mening, meneer Oelers, als voorzitter. En ik denk dat de VAP, er is werk aan de winkel om... Want wie is meer bij de fan van Santoki? Absoluut niet. Maar hij was wel in staat om zijn achterban te beroeren. Isabi, om zijn achterban tenminste. Hij gaf richting. En ik had dat zei wani, wie is Jan of aparte of in bij de fan. Ja, nog fans van de man. Maar ik denk wel dat ze een ernstig probleem hebben om iemand voor SM kaliber te vinden die... Want kijk, een leider, ik zeg niet dat de leider, hoe zeg je dat? Maar die leider moet jou kunnen inspireren van, volg me. Je moet bereid zijn om te zeggen van, hey, deze man gaat voor. En in een wakabaga man... Maar hij leidt een proces. En die persoon moet toch wel een krachtige figuur zijn. En onderschat de verbale kwaliteiten niet. Want kijk, als je een voorzitter hebt die een soort safoepoe is. Isabi. Amanamang drilly of amanamang dia fight tak i arkino. Namadision. Geloof me, onderschat dat aspect niet. De leider moet tenminste een inspirerende persoonlijkheid zijn. Isabi moet kunnen praten, moet mensen eigenlijk de aandacht kunnen trekken van personen. Niet gewoon iemand die dus gewoon zoals over het algemeen even praat. Die leider moet krachtig zijn en ik denk dat... Binnen de VAP die mannen een probleem hebben hoor. Want ik zie geen opvolger die dus in de schoenen kan staan er op dit moment van Santoki. Maar goed, aan de maatzaak, ze komen er wel uit. Om terug te komen op die dag. Is het die Voicer? Of om terug te komen op die dag, dames en heren. En de Mekara, ik had alleen problemen met. De Mekara dacht de dag der verbroedering en eenheid. En de man koppel die aan de verjaardag van Latschman. En natuurlijk heeft die man zijn bijdrage geleverd aan Suriname. Was man ben je wel echte leider. Maar heeft je het over verbroedering, dames en heren, dan. Als die andere partij er niet bij was, dan was het ook geen succes geworden. Los van de hele discussie, als er ooit echt wel sprake is geweest van verbroedering. Maar dat hoor je de iets wat ouderen ook zeggen, dat Asambe was een soort fake, Isabi. Maar goed, we gaan daar niet over praten. De gedachte is wel goed. Dat we samen optrekken en de toen grootste bevolkingsgroepen mekaar opzochten, Isabi, en dat de leiders van de twee groepen, Isabi, de mannen bidden in vijandschap naar elkaar voor de rust. Dus dat denken was wel toe te juichen. En daarom juist zou je de rol van Pengel daarbij niet onder de mat moeten vegen. Maar diezelfde NPS die zat in die regering toen dit besluit werd genomen om de dag, om Latschmans verjaardag te maken tot de dag van verbroedering en eenheid. En als ik dit zo zeg, de NPS weet dat toch ook. Waarom hebben ze niet gezegd van, hey Arkina, eigenlijk zou je de dag van verbroedering en eenheid, je zou niet Latschmans verjaardag moeten koppelen aan die dag. Maar als je het mij vraagt, zou je juist de dag waarbij Latschman en Aaron elkaar een handdruk gegeven hebben en ter voorkoming van de spanning, het voorbeeld wat de twee leiders toen hebben gegeven aan hun achterban, Kutaka zal ik vast aan die Aaron aan de Kriolen en Latschman aan de Hindustanen van Arkino, we waren niet zo vredelievend. En hoe bij Steven afgaan richting de taferelen van Guyana. En soms, mensen vergeten dat soort dingen. Trouwens, er zijn een paar filmpjes. Na 75, na de onafhankelijkheid. Op en naar de onafhankelijkheid. En daarna ook de spanningen tussen de NPS. Birip Chimboy dos Misabi, toch? De spanningen tussen de NPS en de VAP waren niemals. En geloof me, if a koep nog bij de in 80... hadden we hier, ik ga niet zeggen slachtpartijen, maar wel knokpartijen over straat tussen de twee groepen. Dus die handdruk, die historische handdruk, zei Aaron, God, welke dag was dat? Het was ergens volgens mij in november. Was het 19 november? Helpen jullie me nog? Ga jullie even snel googelen. Ik dacht 19 november. Ga jullie snel googelen, dat stuur voor me. Ik denk hier, Abigail heeft me nog aan, hoor me voor de gek. Het is een historische datum. Dat je 19 november, was het 19 november, dat je juist die dag uitgeroepen tot de dag van verbroedering en eenheid. Isabi, maar niet de verjaardag van Latschman, want anders hang je alles aan hem op. En geef je hem de grani. Zijn rol was wel belangrijk, maar hij was er niet alleen. Isabi, dus ik zie dat zo. Dus we moeten afstappen van het koppelen van, want straks zegt de NDP dat daarop straks. Nou, wij zijn aan de macht, dan maken we de dag van Boutersen zijn verjaardag, 30 oktober, tot, wat was Boutersen zijn sterk punt? Dan maken we de dag van 30 oktober tot de dag der vaderlandsliefde, bij wijze van spreken. Dan ga je zeggen, ja, is goed, maar dan komt straks een andere regering en dan blijven we dus maar aan de gang. Weliswaar geen vrije dag, maar dan nog. Isabi, we moeten de geschiedenis ook niet verklaring. We moeten de geschiedenis ook niet gaan vervalsen. En hoe we precies zeggen, it takes two tango to have the dance, no? Uitspraak die. Dus ik hoop dat we daarna, het takes two to tango moet het zijn, ja. Het takes two to tango. En ano, Latschman Dwasani. Het was samen met de NPS-leiding toen in die dagen. We gaan naar een voice luisteren van iemand die wil reageren op de actualiteit. Is er een spatie daarna? Ja, iemand zegt, Samantha Ongakwi zegt 19 november. Oké, dankjewel. Ik dacht dat nog één persoon het zei, van 19. Maar ja, inderdaad, het was 19 november. Toen hebben ze elkaar een handshake gegeven in het parlement. En daarna heeft Latschman meegedaan aan alle ceremonieën in het kader van de onafhankelijkheid. Hij was in in het stadion met brassas en zo, toch? Van Genderen, weten en allerlei mannen met koningin en zo. Maar we waren blij, man. Laten we luisteren naar voice mag ik op het scherm. Ik laat u even weer zien wie aan het woord is nu bij de VN. Dat is deze man.
3: Once used for economic integration, such as trade, technology, energy, investment and supply chains, have become instruments of geopolitical competition. There was perhaps a naive belief that interdependence would bring about stability and peace. Now the focus on opportunities has been replaced by the focus on threats. We've entered a world of coercion where dependency.
0: Thank you, sir. But at this point, we want to see our own president. If you don't mind, then we will ask you to step aside out of the BT. We're waiting for our own president who will address the UN. In English, we need to hear. But this is what we're going to do in full English. Go Archie. Mag ik als iemand praat een voice of zo? Zodat we anders blijven. Mijn kop in beeld terwijl ik bezig ben. Is vreselijk hoor. Een politieinspecteur is buiten functie gesteld. Na klacht van een recruit. Seksueel overdraagbare aandoening. Besmet als mapching. Is vreselijk. Maar ja. Dit soort aandoeningen ga je krijgen als je zomaar in een bed springt met iemand zonder te weten zijn asma status. Dan mag je lekker op en neer gaan en ervan genieten. En na 40 minuten stop je misschien, of na 10 minuten of na een uur. Maar na 3 dagen, wanneer je gaat plassen, dan begint het te branden. Dat je zegt, wat maakt je aan schermes? En na 10 dagen misschien begint je tong te lijken op vergelijks aan termijn griet ginja om een rubber tabitong en blaasjes aan je lichaam. Dan we moeten gewoon voorzichtig zijn. Eigenlijk in deze tijd, ook wat dat betreft, dames en heren, zou er een campagne moeten worden uitgevoerd. Want ook ontzettend veel jonge mensen, dat gaat maar aan één stuk door, hoor. Isabi. Het gaat maar aan één stuk door. En inderdaad, ik heb gezegd, beide mensen zijn verkeerd. Want je moet weten. En als je niet, uiteindelijk toch niet kan wachten en niet kan beheersen. Geloof me, moet je gewoon een condoom gebruiken. Ah, hoe is het? Je bent er al, no? Ja, kom maar. Mijn gast is er. Moet je gewoon voorbehoedsmiddelen gebruiken. Zo simpel is het. Dames en heren, of je doet het niet. Je doet het wel of je doet het niet. Maar het is jammer. Isabi. Of je normaal is doorrustig. In de apotheek, je zit rustig. Je wacht om binnengelaten te worden. En plotseling spring je, want we zijn Betty in die broegoe. En dan heb je geen scheng, want iedereen zegt van wat zijn die bewegingen. Maar we zijn Betty ernstig, dames en heren, onderin je boxer. Deze dingen zijn vervelend hoor. Campagne, uitleggen en nogmaals uitleggen. Het heeft niks te maken met ervaring. Het heeft te maken met de gevolgen. Dus eigenlijk, een campagne belangrijk. Maar niemand kan me zeggen in dit land, dames en heren, los van de kleintjes hoor, dat je niet weet wat je moet doen om jezelf te beschermen. Het wordt constant gezegd. Dus ik denk dat die herhaling is natuurlijk op zijn plaats, maar ik laat u zometeen een voice. Hij mag doorkomen. Hey, waar is mijn BT-telefoon? Ahí fijo. Maar je zo'n pater die weer een lange mooi MP. Oei. Is dat wel een lange mooi MP? We gaan nog niet starten hoor, ik ga zo meteen. Drink wat met mij even. Maar ik heb je niet uitgenodigd als politicus. Ik heb je uitgenodigd als deskundige. Want ik denk dat er weinig mensen zijn die over dit onderwerp kunnen praten. Maar u gaat hem straks horen. Iemand zegt meneer Limburg, 19 november 1975. Ik geniet van de uitzending. Oh, dankjewel. Waarom geniet u zo van de uitzending, Baja? Geloof je echt dat Leeuw beroofd is, Cliff? En het is niet moeilijk om een nieuwe leider te vinden voor de VAP. Dat stikt van de narcisten in die partij. Die hele verbroedering is een leugen. Het had niks te maken met Creole en Indostanen. Alles is geschiedsvervalsing. Ja, alleen gaan we die discussie vandaag niet voeren.
4: Ik kom Bansino. XDC is aan elkaar tegen.
0: Wacht even, je moet niet praten, maar mag je stem niet horen. Oh. Je moet een verrassing blijven. Limbo, in het nieuws is een bericht verschenen dat een politierecruit aangifte tegen een inspecteur van politie heeft gedaan die haar seksueel misbruik zou hebben. Deze inspecteur is door de korpschef in verband met het onderzoek voorlopig thuisgezet. Ja, we hebben het net gezegd. Ik kan u vertellen, deze korpschef, die me betaalt, maar dat ben ik Amana Jan zonder genade. En misschien is dat wat we nodig hebben. Geloof me, ik ga het voor je beren. Beren in die zin, allemaal horen. Dus, ik hoop het. Iemand zegt, wat voor keetje, we hebben een suffe president, punt. Je praat over geluidsoverlast, politie doet ook niks aan de PL-bussen op pad van Wanica. Zaken Leisner, brommers met drukpijpen. Jij wil ook nooit namen noemen. Waarom noem je de buurtnaam niet? Is juist goed, kan positief doorwerken. En wat about de minister van Handel en Industrie? Waarom worden drukpijpen van bromfietsen geïmporteerd? Oké. Okay. Meneer Limbo, je praat uit ervaring, nou. Na 3 dagen. Dat leren ze je toch? Je krijgt na 3 dagen de uitwerking. Wie heeft gezegd dat hij de recruit heeft besmet? Kan toch ook andersom? De politie geeft zoveel voorlichting en dan maakt je zo een slip nog erbij zonder condoom. Wat breng je allemaal naar huis? Die is na letterlijk krasie. En nu hebben ze beide krasie. Trump's VN-toespraak laat opnieuw zien hoe groot machtspolitiek werkt. Militaire macht, economische druk en het eigen nationale belang staan centraal. Zijn dreiging richting Iran en zijn afwijzing van internationale juridische beperkingen zijn daar duidelijke voorbeelden van. Voor Suriname is dit geen ver van ons bedshow. We zijn een klein land, maar straks wel een belangrijk olie- en gasland. Juist daarom hebben wij belang bij een internationale rechtsorde waarin niet het recht van de sterkste geldt. Onze grondstoffen moeten onze onderhandelingspositie versterken, niet onze afhankelijkheid van één grootmacht. Dat maakt de boodschap van president Simons over het belang van internationale regels voor Suriname extra relevant. We luisteren naar een voice, dames en heren, deze voice. En gaan daarop reageren straks. Uw aandacht. Luister mee, misschien kan je ook iets over zeggen.
5: De afgelopen periode hebben we gemerkt dat er veel salarisaanpassingen zijn geweest. Als we kijken naar de salarissen van de verpleegkundigen en de leerkrachten. Laat me voorop stellen dat ik het fijn vind en dat we ergens moeten beginnen als het gaat om het aanpassen van salarissen. Maar aan de andere kant hebben we ook dat los van de verpleegkundigen en de leerkrachten andere mensen, andere werkenden, andere groepen ook belangrijk zijn. Je kan een interieurverzorgster niet minder achten dan een verpleegster. Want als die verpleegster bezig is er werk te doen, moet de interieurverzorgster regelmatig komen om de vuilbakken op te ruimen of om andere dingen te doen. Je kan een administratieve kracht niet minder achten dan het is een keten. Iedereen vult elkaar aan. Dus als je één groep een verhoging geeft, zou je die andere groepen moeten meetrekken. Toch? Het zou idealer zijn als we allemaal basis heel goed kunnen verdienen, zodat we kunnen voorzien in al onze behoeften, onze eerste levensbehoeften, we kunnen zorgen voor onze kinderen. En daarnaast hebben we nog wat geld over voor ontspanning. We kunnen niet gaan naar een moment of naar een we kunnen niet gaan naar een positie waarbij sommige groepen alleen heel goed betaald worden en de andere groepen, daar wordt er overheen gekeken. Want wat ga je nu hebben? We hadden het vroeger al. Als bijvoorbeeld je studeerde, je was op de MULO-school en je had geen pakketten gehaald. Wat kreeg je? Je kreeg dat bepaalde van die studenten zeggen van, oh, ik ga die klas niet opnieuw doen. Ik ga naar SPI. Ik ga leerkracht worden. Zo'n student wordt leerkracht zonder dat die eigenlijk bewust heeft gekozen voor die. Het wordt gewoon een hoe noem je dat? Een uitweg. Weet je, omdat ze dan die klas niet opnieuw willen doen of zo. Als ik nu kijk naar onze jongeren. Ze zien bijvoorbeeld, oh, ik kan zoveel verdienen. Ik word leerkracht of ik word verpleegster en ik kan, of politieagent. En ik kan zoveel verdienen. Is goed. Je gaat die toestroom krijgen om dat geld nu. Weet je, die stimulans moet anders zijn. De mensen moeten prettig kunnen werken. Iedereen moet een basis hebben van een bepaald salaris. Zodat je kan overleven. Zodat je jezelf kan verzorgen. Je kan voorzien, je kan eten, je kan drinken. Dat is het belangrijkste. De kinderen van de werkenden kunnen naar school gaan. En dat is de ideale situatie. Toch? Wat we nu gaan hebben, of wat we kunnen gaan krijgen, ik zal niet zeggen dat het zo is, maar wat we kunnen gaan krijgen, is dat er heel veel jonge mensen gaan afwijken of gaan uitwijken naar COFAP of de verplegersopleiding of naar de politieopleiding of naar een leerkracht. Niet omdat ze er bewust voor kiezen, maar omdat dat een salaris is dat ieder heel graag zou willen hebben, omdat dat een basis is om te overleven, om te kunnen doen wat je moet doen en je te voorzien in je behoeften. Kijk, neem maar een voorbeeld wat er is gebeurd toen, dat was ook breed in de media gekomen, toen de rij bij Tulp ontstond. Denk je dat een leerkracht in die rij gaat staan bij Tulp, omdat die zo graag in een winkel wil staan? Nee, die leerkracht kiest ervoor om in die rij te gaan of om te solliciteren bij een grote winkel, omdat dat salaris aantrekkelijk is. Omdat dat salaris beter zal voorzien in zijn of haar levensbehoeften. Dus we moeten, er zijn sowieso, ik zeg niet dat ik er tegen ben, het is een start, maar we moeten die andere groepen niet vergeten. Want anders krijg je demotivatie bij anderen. En als bijvoorbeeld de interieurverzorgster uitvalt, gaat de leerkracht in een vuile klas les kunnen geven? Of gaat de verpleegster haar werk kunnen doen naar behoren in een onhygiënische situatie, in een onhygiënische werkruimte? Dus, of als de administratie niet is afgerond van een bepaalde case of een bepaalde patiënt of een bepaalde leerling of bij de politie administratieve van een bepaalde case niet is afgerond. Ga die politieagent verder kunnen werken? Ga die verpleegster verder kunnen werken? Ga die leerkracht verder kunnen werken? Dus we moeten besluiten nemen zo goed als mogelijk en ieder meetrekken. Ieder meetrekken, want we werken allemaal hard en we leveren allemaal een bijdrage. De leerkrachten, we vertrouwen onze kinderen toe. Ik ben het niet eens dat de leerkrachten een verhoging krijgen. Ik ben het niet eens, of laat me het goed uitdrukken hoor. Niet dat ik er tegen ben dat de leerkrachten een vergoeding of een verhoging krijgen. Ik ben er niet tegen dat de verpleegsters een verhoging krijgen. Ik ben er ook niet tegen dat de politieambtenaren of de korpsen een verhoging krijgen. Ze verdienen het, want ze werken hard. Maar daarbij zeg ik ook, er zijn andere groepen, andere werkenden, alle werkenden, iedereen levert een bijdrage om uiteindelijk te komen tot het resultaat en om uiteindelijk te komen waar we willen zijn. Dus ik neem aan dat dit een start is en ik hoop dat er verder gewerkt wordt, dat iedereen opgetrokken wordt naar een basis. Toch? Men zegt marktconform salaris, marktconform salaris. Niet alleen voor bepaalde groepen, maar voor iedereen. Zodat we allemaal kunnen voorzien, ten eerste, tenminste, in onze eerste levensbehoeftes. En dat we allemaal een beetje, ja, prettiger kunnen gaan leven, prettiger kunnen zijn. Zodat onze kinderen niet tekort komen en dat we gewoon, ja, prettiger naar het werk kunnen gaan en niet demotiveren. Want wat denk je dat er gebeurt met iemand die zo een loonslip of zo moet samenstellen of moet opstellen. En die persoon zelf krijgt misschien een vijfde van dat salaris wat die moet opstellen voor iemand anders. Je raakt gedemotiveerd, want stel dat die persoon het niet doet of zijn of haar werk niet naar behoren doet, loopt dat heel proces vast. Dus het is een keten. Iedereen is verbonden aan elkaar. Dus laten we hopen dat het een start is. En we kijken uit dat gewoon ieder een basis krijgt, maar conform, zodat die kan voorzien in zijn of haar levensbehoeften.
0: Lem FM, het forum waar de crisisburgers zich uiten en hun mening delen met het grote publiek. Prachtig, dankjewel. En ik kan me voor een groot deel in terugvinden, dames en heren, voor een groot deel. Onderbouwing, nice. We luisteren naar hoe belangrijk het oogcontact is in het verkeer. En daarna praten we over wat onderwerp, dames en heren. En Nonka, doe niet zo onzinnig. Ja, ik ken je als een jongen met genoeg tussen je oren. Nonka van IBS. Dus, nog niet meer zo. Laten we luisteren naar veilig verkeer. Hoe belangrijk is het oogcontact? Even krijg even hier een probleem.
1: Nee, hier
0: maar andere.
1: Het heeft aparte.
0: Het heeft de aparte intussen.
1: Ja.
0: De veranderingen.
6: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
7: Maak oogcontact met andere weggebruikers waar mogelijk. Brigadier Blackson van de verkeerspolitie legt uit waarom dat van belang is.
8: Oogcontact helpt om beter te begrijpen wat andere weggebruikers van plan zijn. Dit kan misverstanden voorkomen en zorgt voor meer veiligheid in het verkeer. Vooral bij kruispunten en zebrapaden.
6: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
9: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages.

0: Stijn de Kelder. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: Mijn goede vriend heet Ricardo. En geloof me, mijn Ricardo heeft precies de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, is 24/7 bereikbaar en zorgt ervoor dat ik altijd in een A1-conditiewagen stap. Van de airport tot Frans Guyana, geen probleem. En binnen Paramaribo, bij Ricardo, is het bezorgen gratis. Cash, debit of creditcard, Ricardo accepteert het allemaal. Dus zoek je een huurauto, bel Ricardo Rentekaar via 408210 of 4947705. Weet je waarvoor je hem ook kan bellen? Voor villa's en appartementen. Ricardo Rentekaar, Prins Hendrikstraat 4 of ricardorentekaar.com. You got a friend in me. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
3: Ik heb mijn studiogast gevraagd, wat naar mijn vakgebied, om zijn politieke pet af te zetten. Zijn politieke globs die mee te nemen. Met name mijn karikongelijk persoon. Om te praten over, want de wereld discussieert daarover, internationaal wordt er daarover zwaar gesproken, alleen Jaminere nou maar niet dat niks. Hier te landen zegt niemand, ja, de mensen die ermee bezig zijn misschien wel, en we maken misschien via dat systeem onze grapjes en zo, maar het is een verschijnsel welke we niet moeten onderschatten. Als zelf meneer Trump erover gesproken heeft in zijn toespraak. En als zelfs landen bijeengekomen zijn om erover te brainstormen, dan moet u weten dat we zijn geen eiland, hoor. Soms lijkt het inderdaad alsof we een soort apart soort eiland zijn. Maar we zijn dat niet. Henk Ramdanlal heeft dus gezegd, inderdaad Cliff, me ne konami palu verhaal. Ik kom als burger. Henk Vego.
4: Hi, Mide, Limbo. Goed ook aan de luisteraars natuurlijk. Op deze middag eigenlijk nog een zwaar onderwerp.
3: Ja.
4: Artificial intelligentie, kunstmatige intelligentie nog.
3: Ja. We hebben gevraagd. Kan je dit even weghalen? We hebben Henk gevraagd om te komen, zodat we over de opmars van AI kunnen praten, Henk. En je bent ICT'er, topper.
4: Ja, ik heb eigenlijk aan de Lamboe Universiteit gestudeerd. In een periode waar computers net opkwamen. En door dat, zeg maar, computers zijn intrede deden op dat moment op de universiteiten, werd mijn interesse gewekt. En ik heb nog een tweede studie gevolgd, inderdaad. Wat te maken heeft met toepassingen van computers. Het bouwen van informatiesystemen, om het even zo met moeilijk term te beginnen. En ja, van daaruit, je gooi naar Avroko. En ik werk dus inderdaad op dit moment in de ICT-wereld.
3: Hi. AI is nieuw. Voor ons, kan ik zeggen, voor ons is het nieuw?
4: Ja, voor ons, maar die ontwikkeling.
3: Zomaar bedenken, Asani. En wat is het precies?
4: Nou, Asan ontwikkeld komt toch? Want ik weet niet of je kan herinneren, het is begonnen met gewoon je gaat op Google. Toch vroeger, Unibesap, San Google bidden toch? En Google is eigenlijk een grote database, zo is het begonnen, waar alle informatie van alle websites in worden verzameld.
3: Wanneer is Google begonnen?
4: Boy, nooit akwasani. Internet. Dus ergens begin deze eeuw, misschien eind vorige eeuw, dat heb ik aan Google. Want toen is ook, heeft ook internet zijn intrede gedaan, toch? En wat er dan gebeurde, je kon dus websites vinden waar een bepaalde informatie zich zou bevinden. Je kon naar Google gaan en zeggen van, geef me alle websites wat heeft over bijvoorbeeld ananas teelt. Ik noem maar dat dwarsstreep. En dan kreeg je een overzicht van website waar dan dat woord ananas teelt voorkwam. En dan in een later stadium kon je dan zeggen, ja, maar ik wil het hebben over een bepaalde soort van ananas teelt. We hebben het grootschalige aan. dan combineerde je met twee woorden grootschalige ananasteelt. En dan vond je dan weer andere websites waar dan die twee woorden naast elkaar voorkwamen. En zo heeft het zich ontwikkeld. De Maikarasan Big Data, want al die informatie die dan overal op internet te vinden is, wordt in een database opgeslagen. De Maikarasan Big Data. En dan kwam dus, wie was in staat om die data te gebruiken, om het dusdanig te combineren, dat het in jouw voordeel, dat het tot kennis werd verheven. Bijvoorbeeld, hoe kon je bepaalde ziektes bestrijden in de ananasteelt, waar dus losse informatie dan naast elkaar wordt gezet en aan elkaar verbonden. Dat was de volgende stap. En dan kreeg je dus op basis daarvan allerlei stukjes programma's die in staat waren die data te combineren. En dat, zo is toen AI ontstaan. AI is in staat om big data daar allerlei analyses op los te laten. En er is een stukje dan intelligentie, dat op basis van die informatie die ze vervolgens krijgen, kunnen ze andere verbindenissen leggen. De Maikarasan nou zelflerende systemen. Maar het blijft, want die actie tegen me, dat ja, ik moet mijn palupet thuis laten. Maar AI, en dan is het voor mensen, is er een politiek theorie, dat werd ook partijpolitiek. Maar AI wordt ontwikkeld altijd met een bepaald doel. Ja, toch? Degene die het programmeert, die bepaalt wat er met die informatie, die big data, hoe het wordt gecombineerd en welke conclusies eruit worden getrokken. Want je hebt een bepaald doel voor ogen. Ja, toch? Dus de programmeur en de grote techbedrijven, die bepalen eigenlijk voor welk doel AI wordt ontwikkeld. En dat is dan die discussie die dan nu losbarst. En dat zie je dus dan ook op grote conferenties terugkomen. En er is dus ook zo'n conferentie geweest in China onlangs, waar president Xi, want je tak Trump tak kwantus aan abra AI. Maar Xi heeft daar de eindrede gehouden, waar hij een aantal hele belangrijke zaken naar voren heeft gebracht, waarbij hij zei van, kijk, AI kan je alle kanten mee opgaan. De mensen die het ontwikkelen en opzetten, die kunnen allerlei bedoelingen hebben. En je weet, er zijn mensen die natuurlijk oprecht bezig zijn om dingen te doen in het belang van de mensheid. Maar er zijn anderen die bezig zijn om dingen te doen in het belang van een kleine groep van mensen. Ja, toch?
3: Geef eens een voorbeeld. Hoe kan je het negatief gebruiken?
4: Je kan het negatief gebruiken in de zin van wat er dus nu gebeurt. Die strijd die er nu plaatsvindt in de wereld. De Maikarasani, het kapitalistische wereld tegenover het socialistische Westen. En dan is daar BRICS ontstaan. Ja, toch? Om vooral de positie van de Amerikaanse dollar terug te dringen. En de Amerikaanse dollar is dan bedoeld om een kleine groep van mensen, hun belangen, dat is dan het kapitalistische systeem, om dat te behartigen. En die groep van mensen, die groep van landen, die zeggen, kijk nou, jij hebt hulpbronnen. Ik wil een deel van die hulpbronnen hebben van jou. En als je niet luistert, dan gaan ze je sanctioneren. Als dat niet helpt, dan plegen ze een coup. Als dat niet helpt, word je dan vermoord. Als dat niet helpt, komen ze zelfs met de invasie in je land. Met allerlei verhalen. Hè, dat hebben we allerlei voorbeelden van gezien. En je wordt gedwongen op die manier om een goed deel van jouw natuurlijke hulpbronnen. En in de wereld is op dit moment olie een van de belangrijkste hulpbronnen. Om dat zich toe te eigenen. En moet je voorstellen, als deze groep van mensen AI ontwikkelt, dan begrijp je dat het altijd is in hun voordeel om zaken zodanig te interpreteren, zodat zij het voor zichzelf kunnen gebruiken. Maar ook AI gebruiken om een samenleving te beïnvloeden. Om een samenleving te doen geloven dat als die Amerikanen in jouw land binnenkomen, dat ze alleen binnenkomen met goede bedoelingen. Want de Maikarasan algoritme, de code daarachter, van wat je conclusies die je trekt, maar ook de informatie die je krijgt. De Vega TikTok, I look want to film over autoracen. De volgende filmpjes die je dan voorgeschoteld krijgt, gaat over autoracen of dan wel, over auto's of dan wel. Ja, hè? Ja. En dat is een stukje code, een stukje algoritme erachter. Mm-hmm. Een stukje kunstmatige intelligentie. Jij en ik bepalen die code niet. Wat we te zien krijgen en wat ons dus kennelijk beïnvloedt, dat bepalen we niet. En degene die dus dat bepaalt, dat is alleen maar in het belang van hun wordt dat zo'n algoritme ontwikkeld. En er zijn verhalen van dat bijvoorbeeld als je negatief praat over Israël en de strijd die zich ontwikkelt in Iran en noem maar op, negatief in de zin van dat je het Westen bekritiseert, dat je en dat is dat algoritme dat in het belang van het Westen dan werkt, dat jouw filmpje wat je dan post wordt weggedrukt door dat algoritme. Mm-hmm. Dus de mensen krijgen het ook dan minder vaak te zien. In tegenstelling tot andere filmpjes die juist pro het Westen op met name TikTok. En daar ging ook dan ook het gevecht om. Mm. Om vooral op dit soort social media om daar greep over te krijgen. Dus om een voorbeeld te noemen.
3: Maar die man ontwerp was aan niet. Ik vind dat de gewone burger moest begrijpen. Want ik hoor nogmaals deze discussie niet in Suriname. Hadden de mannen gedacht dat dat ding zo'n vaart zou lopen? Want iemand zei, het leek alsof de geest uit de fles is.
4: Klopt.
3: Het is eigenlijk, bijna kan je zeggen, het loopt uit de hand.
4: En het loopt uit de hand omdat er een strijd gaande is in de wereld. Een strijd tussen twee systemen. Eén systeem dat zegt, de belangen van een kleine groep van mensen moeten behartigd worden. Die mensen worden rijk en rijker en daarmee invloedrijker. En een andere groep die zegt van nee, elke technologie moet ingezet worden voor de ontwikkeling van de mens. En in het belang van de mensheid. Dat is dus ook waar die toespraak van Xi om draaide. Van je moet AI ontwikkelen. In het belang van de mensheid. En je moet daar regels aan stellen. En er moeten controlesystemen worden gebouwd. Zodat beheerst wordt. Dat het niet uit de hand loopt dat de mens het niet meer kan beheersen. In tegenstelling tot wat in het Westen gebeurt. Waar je zou bijna kunnen zeggen op dit moment geen regels zijn. En dat is dus dan wat je dan hoort. Is dus dat men dan systemen heeft ontwikkeld. Die in staat is zelfstandig. In bedrijven en andere netwerken in te breken. En dat is dus eigenlijk wat ik wil zeggen, is dus dat AI is niet vrij van keuzes, is ook niet politiek vrij, om het even zo te noemen, objectief te maken. Mijn gebruik want een moeilijk woord nou. Maar degene die het maakt, die het bouwt, die bepaalt de keuzes, hè, waar prioriteit op wordt gelegd, wat belangrijk wordt meegenomen in de overweging om wat te doen. Die keuzes, wat geprogrammeerd wordt in die kunstmatige intelligentie, dat wordt bepaald door de programmeur en de grote techbedrijven. En dan is daar de vraag, met welk doel programmeren ze, bouwen ze die systemen. Dat is dus één ding. Een tweede discussie wat rondom die hele kunstmatige intelligentie opkomt, is de keuze tussen economisch gewin en ethiek. Hoe ver ga je om bijvoorbeeld, want AI wordt vooral op dit moment gebruikt om allerlei processen te automatiseren, intelligenter te maken, efficiënt. Tegenwoordig, TV-actie, je hebt een probleem. Je app naar Telesuur WhatsApp antwoordt al een AI-robot. Toch die geeft je antwoord. Maar je begrijpt, in dit geval Telesuur, maar ook andere bedrijven, die hebben dan minder personeel nodig. En dan zeg je, ja maar, dat bedrijf, die investeerder, die ontwikkelt het, die mag dan ook met die winst ervan doorgaan. Maar wat ik krijg is dus dat morgen 20, 30, 40.000 mensen op straat staan, zonder brood. Is dat wat je wilt hebben in het systeem? Is dat de manier waarop je AI wilt inzetten? Of wil je AI gebruiken om juist de mens invloed te geven op die economie, op dat bestuur van het land, democratischer te maken die samenleving, socialer. En ook dat de mens, als je dan praat over dat je ook als samenleving meer gaat produceren, dat die meer productie, dat meer geld wordt ingezet voor de mensen die daar aan de basis staan. En dat je dus in plaats van dat je mensen ontslaat, dat je zegt, nou, ik behoud die 20.000 mensen met hetzelfde salaris, want ik ga toch meer geld maken. Die 20.000 mensen mogen blijven werken voor mij, maar ze mogen 3 dagen in de week met behoud van hetzelfde salaris. Mm. Dat is een heel andere benadering. Begrijp je? Dus, en in de kapitalistische wereld zegt men, nou, die 20.000 mensen die mogen op straat, want nam je money, meer investeer naar mijn bedrijf. Ik bepaal wat er gebeurt. En AI wordt gebruikt dus door deze groep van mensen om nog rijker te worden. Om ook meer greep te krijgen op die samenleving. En om mensen zoals jij en ik, om die te beïnvloeden in hun belang.
3: Zal het zelf verdwijnen?
4: Het gaat niet verdwijnen, omdat het kan namelijk ook positief gebruikt worden.
3: Hmm.
4: En dat is eigenlijk waar we de les die we uit Suriname eruit zouden moeten halen.
3: Hmm.
4: AI kan op een positieve manier gebruikt worden om in ons belang, in het belang van die samenleving, je warmi, want je tijgen me van laat Palu thuis, voor de arbeider en die landbouwer die daar aan de basis van die samenleving staat, dat je die AI gaat gebruiken om hun leven te verbeteren. Om hun arbeid veel efficiënter te laten inrichten, zodat ze veel meer halen uit hun arbeid, wat ze dus nu onderbenutten, om het even zo te noemen.
3: Hoe komt het dat?
4: Maar het heeft dus gevaren. Dus wat je moet doen is die samenleving bewust maken van hoe je AI kan gebruiken en inzetten. Maar je moet die samenleving ook beschermen tegen AI. De nadelige gevolgen daarvan.
3: Hoe komt het dat de Surinamer geen interesse schijnt te hebben voor dit onderwerp?
4: Dus we hebben takabra AI, maar de mij gebruiken wel.
3: Dus
4: op school wordt het gebruikt om allerlei dingen te schrijven. Mensen gebruiken het om allerlei filmpjes te maken. Influencers gebruiken het. Zelfs in het dagelijks leven om websites te bouwen, noem maar op. Men gebruikt het wel. Men praat er niet over, dat is dus. Maar dat is denk ik de verantwoordelijkheid van de prijsmaker. Hè?
3: Wie is er wat ze gebruiken?
4: Dus we moeten dus
3: die
4: daarom.
3: In het beren weten ze niet. Ze
4: die
3: gebruiken
4: in
3: het
4: beren weten
3: ze.
4: Klopt. Want alles aan zij doet op internet, dat komt op die grote hoop van die big data toch. Zometeen weet men meer over jou dan zelfs jouw naaste, om het even zo te noemen. Afhankelijk van dat men bewust is van wat men aan het doen is op het net, dat wordt opgeslagen.
3: Maar wie zijn? Wat bedoel je met men? Men weet meer over jou. Zo naar men.
4: Men naar de massa bouw AI. De massa bouw Google. Dat zijn 2-3 bedrijven, grote bedrijven die dat nu doen, toch? Google was 1 groot bedrijf die beschikte, die beschikt nog steeds over die big data. En als het gaat om data van 7, 8 miljard mensen op de wereld. Begrijp je? Dus waar het om gaat is dus dat wij in Suriname, eigenlijk zouden we in Suriname werkgroepen moeten zetten, de universiteit moeten stimuleren om hier dit te bestuderen, studenten erop te zetten, om vooral de voordelen ervan te bestuderen, maar ook de gevaren ervan in beeld te brengen. Dat is wat we zouden moeten doen in Suriname op dit moment. Het is jammer dat het op dit moment voorbij gaat aan de beleidsmakers, maar je zou dat eigenlijk op de korte termijn dat moeten inzetten. Overigens, dat geldt voor de hele automatisering van die overheid. Wat we zien in Suriname, en dat heeft meer ook met onze politieke cultuur te maken, dat we bang zijn voor transparantie. Dat we bang zijn dat zaken geautomatiseerd worden en met elkaar gelinkt worden. Dat we bang zijn om informatie die dus ook door anderen gebruikt zou kunnen worden in hun voordeel, om dat op die manier in te richten. Terwijl als je dat positief zou inzetten, hè, dat informatie voor een ieder toegankelijk is. Dat jongeren weten hoe ze dus AI zouden kunnen gebruiken om zich efficiënter in die samenleving in te zetten. Ook hun ondernemingen die ze willen bouwen, om dat ook beter te kunnen neerzetten. Als we dat zouden doen, als we dat zouden gebruiken, vooral om die burger te versterken, dat we dan, denk ik, als samenleving grote stappen vooruit zouden maken.
3: Welk ministerie moet gaan zitten op dit verschijnsel? Onderwijs?
4: Wij hadden toen ik dus in het parlement zat, hadden we een presentatie gegeven over de automatisering van de overheid. Mm. En in onze ogen is het zo belangrijk dat je dat zou moeten zetten direct onder de toezicht van de president. Mm.

0: Facebook kijkcijfers, want ik weet dat via de radio heel veel mensen luisteren. Maar het feit dat het, wanneer gaat het ons lukken om de belangstelling van de Surinamer op een bepaald niveau te krijgen, dat ze met dit soort van discussies kunnen meedoen?
1: Ik denk dus dat...
0: Wat is er aan de hand? Want met vrede, ja, aansluiting hebben we niet.
1: Nee, het heeft te maken met de politieke cultuur dat we in de jaren hebben opgebouwd. Dat we elkaar niks gunnen.
0: Is verziekt hoor.
1: En, ja toch?
0: Nee, maar nou, dit is aan die zin.
1: En dat is
0: terwijl AI, Tori, is net wat je zegt. Ze maken er zelf gebruik van. Is onderdeel reeds van hun bestaan.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar hebben ze het niet door.
1: Nee, daarvoor wat je moet doen is die samenleving ordenen en bij elkaar brengen en organiseren. Je moet niet bang zijn om de macht naar het volk, meer naar het volk te brengen en te decentraliseren. En dat is wat we zien gebeuren in Suriname, is dat er kennelijk er angst is voor transparantie. Dat er sinds het ontstaan van het parlement er geen verantwoording plaatsvindt van de bestedingen van de regering aan het parlement, aan het volk daardoor. Is een voorbeeld van dat waar we dus bang voor zijn, terwijl die cultuur, en dat zie je dus dat dagelijks, die cultuur ons tegenhoudt in onze ontwikkeling. Steeds als er een regering wisselt, zie je dat er posities en natuurlijk politieke functies mogen verwisselen. Minister, misschien ook nog de directeurspositie, ook dat is daar discussie. Maar wat we zien, we gaan steeds verder.
0: Die bode en de tuinman.
1: De tuinman, de bode, de bewaker, die verandert mee als de regering mee verandert. Met als gevolg dus dat een heleboel kennis en kunde verloren gaat. En we telkens als de regering aantreedt, we het wiel moeten uitvinden. Terwijl als we dus zouden automatiseren, gegevens bij elkaar zetten, dusdanig organiseren dat we dingen efficiënter zouden kunnen doen. Maar ook het zouden kunnen gebruiken om vooral die samenleving te versterken. Transparanter te maken. Geautomatiseerde systemen gebruiken om dat volk te betrekken bij het bestuur. Ja toch? Want vroeger moest je dus naar het parlement gaan om een assembleelid te spreken. Toen kreeg je telefoons, dan kon je de mensen bellen. Nu heb je WhatsApp, je zou kunnen WhatsAppen. Maar we gebruiken het nog onvoldoende om dat bestuur te decentraliseren en dat volk meer macht te geven zoals dat zou moeten gebeuren in systemen die we ontwikkelen voor de mens die daar dus onderaan die basis van die samenleving zit.
0: Als jij bij mij zou komen, laten we ons teruggaan in de tijd, en het was 1973, 75, dan zou je hier een platenspeler zien, toch? En hier een cassettedek. Je zou geen computers zien.
1: Ja.
0: Je zou van die grote microfoons zien. En geen paneel met knopjes, maar draaiknopjes. Met AI en de moderne wereld, wat zal veranderen in deze omgeving, in deze studio over 15 jaar, volgens jou?
1: Nou, dingen gaan meer op voice reageren. Dingen gaan, hoe noem je dat? Het zal zichzelf instellen. Dus een heleboel dingen die we nu doen, die moet je instellen. We gaan systemen krijgen. Je hoeft een handeling 2 of 3 keer te plegen. En dat apparaat gaat zelf weten van, hey, het moet zo zijn, want deze persoon wil dit en dit hebben. En je gaat systemen krijgen die met je meeluisteren en daardoor ook met je meedenken op de achtergrond. Dat is eigenlijk waar we naartoe gaan.
0: Dus als ik bijvoorbeeld in de uitzending zou zitten en ik zou zeggen, in Bakanatori, en u weet wat Ramdan Nalal aan ons zei bij de verkiezingen in 2025, dan komt het op het scherm. Brabab.
1: Ja, dan komt het op het scherm direct. En als je niet,
0: zodat Riano het vermogen gaan zoeken.
1: Ja, en als je niet goed uitkijkt, dan leest hij het ook nog voor de luisteraars met jouw stem en jouw intonaties. En de luisteraar gaat denken dat Cliff daar achter de microfoon staat en zit. Dat is de toekomst waar we naar kijken. Nu reeds kan je dus dat soort

0: vragen stellen. Vroeger kon je dus Google ondervragen van, hey, geef me alle websites met trefwoorden. En dan kon je dus hele zinnen zoeken. Nu kan je stel je vragen aan Google. Wie waren de eerste slavenleiders die in opstand kwamen in Suriname, om een voorbeeld te noemen. Dat soort zaken die op het net staan, ergens, en waar dan Google die informatie vandaan haalt. Terwijl Google in Amerika is gebouwd, weet Google dat het gaat om Kaikousi en Priari. Hè? Inheemse leiders die in opstand kwamen en die kennelijk ergens op een website staan die beheerd worden door Surinamers.
1: Nou, iemand zei dus eigenlijk, als ze naar je luisteren, nog meer fake dus.
0: Het hoeft niet fake te zijn. Dus fake ontstaat weer afhankelijk van de bedoeling van die mens. Ja, toch? En daarom zegt Xi, je moet het aan regels vaststellen. En ook in Suriname, je moet regels vaststellen hoe je AI moet gaan toepassen. In Suriname gaan we niet onderuit komen. We zien bijvoorbeeld in landen in Europa, en dan nemen we vaak Noorwegen en Zweden als landen die hoogtechnologisch zijn ontwikkeld en met een vergevorderd, hoogontwikkeld onderwijssysteem. Je ziet dat ze daar terugkomen. En kinderen en wetten instellen dat kinderen telefoons en tablets mogen hebben en toegang krijgen tot social media pas als ze 13 jaar en ouder zijn. En zelfs als ze 16 jaar en ouder zijn, pas in staat zijn om zijn eigen accounts aan te maken op social media. Omdat men zegt dat dat de ontwikkeling van dat kind tegenhoudt. Dus je ziet dus dat er wel degelijk in bepaalde landen een bepaald bewustzijn op gang komt. En men onderkent de negatieve gevolgen van het gebruik van social media, het gebruik van AI. Maar nogmaals dan weer, wat is jouw doel? Hoe wil je dat gaan inzetten? En ja, dan kan je het in de ene keer inzetten om fake, om Limbo iets te laten zeggen, een filmpje te maken van Cliff, waar hij allerlei onzin uitkrijgt en we lafabratori en we laten president Simons, dat zag ik laatst langskomen, een dansje doen op bij Tegana.
1: Maar dus eigenlijk aan de andere kant, mijn oude dag hoeft niet één te worden waarbij ik dus hard hoef te werken. Isabi, dus net wat je zegt, ik kan thuis zitten. Isabi, over 10 jaar, dan moet hij ja zijn dat kostbaar je hem even. Begrijp je?
0: Ja, nee, dat klopt. Maar
1: wordt het gedaan.
0: Maar de vraag is dus nogmaals, hoe gaat onze beleidsmakers ermee om.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Ja. En hoe gaan we dat inzetten? En je gaat dus een politiek besluit, dan praat ik niet over, nogmaals, niet over partijpolitiek, maar er gaat een politiek besluit in wiens belang we dus dit soort technologieën uiteindelijk gaan inzetten in de ontwikkeling van ons land.
1: Ja, ik hoor dat de Franse president flink de keer gaat, dit is een speech, Henk. Gaan we even luisteren.
0: Ja.
2: And CDC Africa and the WHO should be in a position to combat Ebola ever more effectively. We must be clear-sighted as we reform our official development assistance, ODA. We must ensure that our investments exhibit greater solidarity, that they're more effective. This is what we did with the Paris Pact for.
1: Ja, hij praat over Ebola. Ik denk dat we eigenlijk, jongen, die aansluiting, Henk, daar maak ik me zorgen over. Eigenlijk heb je geen andere keuze. Daarin kan je niet stoppen. Je moet je haasten om die aansluiting te kunnen vinden als land.
0: En kijk, het geldt niet alleen voor AI, Cliff. Het geldt ook voor andere zaken. We praten bijvoorbeeld jaren over een spaar- en stabilisatiefonds opzetten. Een spaar- en stabilisatiefonds gaat alleen maar succesvol zijn als je in staat bent om financiële deskundigen en in landen als Noorwegen en Zweden, wat we als voorbeeld nemen van spaar- en stabilisatiefondsen, zetten ze de top en de top van de klasse, die dan de beste leerlingen om dit soort fondsen te beheren, omdat de fondsen zijn in het belang van die hele samenleving. En op een volgende regeringen daar, die komen niet aan het feit dat er daar hele intelligente jongens, meisjes zitten, die weten hoe ze met het geld moeten omgaan, waar ze moeten investeren en hoe ze met geld meer geld kunnen maken. En ze zijn ook heel vroeg begonnen om die kennis en deskundigheid bij elkaar te brengen en te organiseren en in dat fonds neer te zetten. In Suriname zien we dus dat die partijpolitieke cultuur zelfs op dat soort gebieden dat tegenhoudt. We hadden allang met zo'n instituut moeten zijn gestart om daar deskundigheid in te kweken, jonge Surinamers daarin te zetten, goed betaald, om vooral die kennis en deskundigheid binnen te halen, omdat dat die ontwikkeling van het land met grote stappen vooruit zal helpen. En hetzelfde geldt voor AI, maar ook, noem maar een ontwikkeling die we graag zouden willen hebben, de agrarische sector. We hadden allang al top deskundigen bij elkaar moeten hebben gebracht om allerlei productiebedrijven in de agrarische sector neer te zetten. Maar wat we zien is dus dat die partijpolitieke cultuur van ons dat tegenhoudt. We zijn bang om deskundigheid, zelfs deskundigen die zeggen nee, ik heb geen politieke cultuur, om die in te zetten voor de ontwikkeling van ons land.
1: Ja, oké, okay, we gaan wat vragen voor Henk voorlezen. Even hoor. We gaan de vragen lezen, Henk. Karel die zegt, oh nee, die heeft niet erop gereageerd. Ja. Google ontstond op 4 september 1998. Pas je 98?
0: Ja, dus dat was ook het begin van internet, denk ik.
1: Opgericht door Larry Page en Sergey Brin. Ze waren toen promovendi aan Stanford University. Het bedrijf begon vanuit een zoekmachineproject dat ze in 1996 hadden gestart. Oorspronkelijk onder de naam Backrub. Backrub.
0: Ja.
1: Oké. Okay,
0: dat heeft ze waarschijnlijk ook met AI bij elkaar verzameld, die informatie. Maar bedankt, dat is inderdaad heel mooi om te horen. 98 was ook overigens het jaar waarin dus de eerste Windows-versie zijn intrede deed, toch? Windows 98.
1: Oké. Ik zie niet echt, die mensen praten over, alleen over geld. Alleen over geld praten die mensen hier. Wanneer wordt dit betaald? Wanneer wordt dat? Is dat mee bedoeld? Maar niet, dat gaat braaf, Sonny. Misschien op dit toestel wel. En ik denk sowieso. Internet is in de jaren 1980 gestart in Nederland. AI is in de jaren 2020 in Canada gestart. Klopt dat, Henk?
0: Nee, ik dacht het niet. Internet is niet in Nederland ontstaan. Internet is geboren als een militair project. Zo is het ontstaan om vooral militaire systemen beter met elkaar te laten communiceren in Amerika. Zo is internet geboren. En men heeft dat snel verder uitgebreid met onderwijsinstellingen die op een bepaald moment met elkaar waren verbonden. En vandaaruit is het uitgegroeid naar wat we zoals we het nu kennen, waar allerlei servers en computers met elkaar zijn verbonden. En waar je dus zeg maar allerhande informatie en data opslaat en ter beschikking stelt aan de wereld, zeg maar.
1: AI gaat werkloosheid creëren en de robots ook. Lees de Bijbel, dit alles moet gebeuren voordat Jezus komt.
0: Nou, dus het feit dus dat er inderdaad mensen worden ontslagen. Je ziet dat in samenlevingen als Amerika al plaatsvinden. Maar ook ontwikkelde samenlevingen in Europa. waar je steeds meer toepassingen ziet van AI. En zeker ook de callcenters die we dus nu in Suriname kennen. Een aantal van die callcenters. Het is een kwestie van tijd of daar ook zal waarschijnlijk nu al dat men gebruik van maakt om AI in te zetten. Telesuur heeft dat dus inmiddels ook gedaan. Op zich niet slecht, want we klagen altijd over de dienstverlening bij Telesuur. Dus ik moet zeggen dus dat die paar keren dat ik het heb gebruikt in de afgelopen maanden, was het antwoord heel efficiënt op mijn vragen die ik had.
1: Ja, de doorsnee is niet geïnteresseerd in deze educatie die niet weg te denken is. Kijk naar het aantal kijkcijfers. AI could kill us all by the end of the decade. Creating it is in a greater pace than controlling it.
0: Maar dat is dan weer hè, met welk
1: de negatieve,
0: doel.
1: De negatieve
0: ja, precies. Met welk doel ontwikkel je het? En dat is dus waardoor de hele discussie begon, omdat een medewerker van een van de grote AI-ontwikkelaars, die dus het systeem van Cloud heeft ontwikkeld, die heeft dat dus naar buiten gebracht, dat er op verschillende momenten AI is uitgebroken uit hun labomgeving en een aantal zaken zelfstandig is gaan doen. Het is dus ook in de media gekomen dat er 2 of 3 bedrijven zijn gehackt op een bepaald moment. Zelfstandig, buiten de ontwikkelaars om, zelfstandig door een AI-systeem.
1: Maar uiteindelijk gaan ze toch de mensheid niet kunnen onderlopen.
0: Dus, kijk.
1: Ik denk het niet.
0: Uiteindelijk, de servers, de computers die AI moeten draaien, en dat is dus de negatieve kant in de economische zin ervan, die gebruiken heel veel stroom. En uiteindelijk, als je een AI zou willen stoppen, die draait allemaal op stroom. Dus als je de stekker eruit trekt, dan is het natuurlijk ook dood, dat systeem. Dus ja, het is afhankelijk van hoe je het inricht natuurlijk. Want je kan heel ver gaan met zelf functionerende systemen. Systemen die dan ook hun eigen aan- en uitkrop bepalen. En ja, dat gevaar is zeker daar.
1: Ik laat AI hele PowerPoints voor mij maken. Of opdrachten in Word documenten zetten. Uitprinten. Maar ik heb minder voorbereidingstijd nodig. Zouden de leerkrachten in Suriname ook moeten doen?
0: Dus dat zijn de positieve kanten van AI. En dat zal je dus ook moeten meenemen in jouw onderwijssysteem. Maar kijk, de vraag is weer natuurlijk, waar ga je naartoe met deze samenleving? En hoe ga je dan AI als deel ervan meenemen in jouw onderwijssysteem? Wat we zien gebeuren, met name in andere landen, is dat de leerlingen liepen vooruit op het gebruik van AI. En de docenten, die wel wat ouder waren en die dus niet meegingen met de technologie, die werden erdoor verrast dat studenten met hele mooie antwoorden kwamen, of zelfs met hele mooie scripties, waar ze dus op een gegeven moment niet wisten waar het vandaan kwam. Totdat ze erachter kwamen, dus ook daar een stukje vernieuwing plaatsvond, ook bij de docenten, dat men erachter kwam van, oh wacht even, die jongeren die zijn een stap verder in het gebruik van AI. En men is dus daar allerlei regels gaan stellen. Men heeft het niet tegengehouden overigens. En ik denk niet dat we moeten tegenhouden, dit soort toepassingen, waar je dan de student, de jongere, kan toegang geven tot meer kennis.
1: Het is een kwestie van tijd, want AI gaat ervoor zorgen dat banen gaan veranderen. Daarom is het belangrijk om die ontwikkeling te volgen en samen met AI te werken. Anders wordt die gap zo groot dat je het niet meer gaat kunnen bijbenen.
0: Maar dus nogmaals, Cliff, als je in het kapitalistische systeem zit, waar je vindt dat een kleine groep van mensen die geld hebben, mogen investeren en met geld meer geld maken. Over de ruggen, zeg maar, van die grote groep van arbeiders en landbouwers die daar onderaan die samenleving zitten, dan krijg je inderdaad dat AI ertoe leidt dat er banen verdwijnen en mensen op straat komen, broodeloos. In dat systeem heeft dat dus op die manier een negatief effect. Maar als je dezelfde AI gebruikt in een wat socialer gerichte, georganiseerde samenleving, waar je zegt, maar wacht even, diegene die dus met AI-toepassingen in dezelfde tijd meer kan produceren, geeft die meerwaarde terug aan die arbeider, aan die landbouwer. Verdeel die winsten over een grotere groep van mensen. En dan wordt AI dus gebruikt en ingezet voor de ontwikkeling van bredere lagen in die samenleving. Dus ja, in een kapitalistisch systeem is het een gevaar voor de bevolking, in afval voor grote delen van die samenleving, want de mouw last rokken. En een anders georganiseerd systeem is het juist positief. En gaan we dus samen meer verdienen en zeg maar, we hebben een goed toekomstperspectief, om het even zo te formuleren.
1: Misschien kan je me kortere antwoorden geven, Henk, kan ik veel meer lezen. Om AI te gebruiken moet je weten wat je wil. Je moet kennis hebben om garbage te onderscheiden van de werkelijkheid, net wat je aangaf, hè?
0: Ja, klopt.
1: Mijn kleindochter gebruikt AI om haar lessen te leren. Alles wordt in detail uitgelegd. De leerkracht heeft meestal geen tijd. Daarom gebruiken velen het nu. Ze werkt nu veel beter op school. Is dat verkeerd?
0: Dat is niet verkeerd, nee. En dat is dus dan weer een positieve manier om AI in te zetten.
1: De wetenschap moet oppassen dat ze hun eigen mensen niet dom en broedeloos maken in plaats van knap. De machine denkt, niet de student.
0: De machine denkt en niet de student.
1: Ja.
0: Nee, dat klopt. En daarom, wat je moet doen is dus, op jonge leeftijd moet je een aantal, de Maikara is dan een moeilijk woord, cognitieve vaardigheden. No? Je moet een aantal vaardigheden, de kinderen, een aantal vaardigheden laten ontwikkelen. Voordat ze dus in contact komen met dit soort zelflerende systemen. En daarom heb je dus een ontwikkeling op dit moment in bepaalde landen waar ze hebben gezegd tot 13 jaar mogen kinderen tablets en telefoons en social media niet gebruiken. Men is daar de beswetten op aan het nemen op dit moment. En tot zelfs 16 jaar mogen ze geen enkel account aanmaken op social media platformen. Om dus vooral de kinderen die ons toekomst zullen zijn, om te voorkomen dat ze zometeen allerlei basisvaardigheden niet bezitten. Want de samenleving van mensen moet een sociale samenleving blijven. Dus dat is eigenlijk de discussie die dus daaraan vastkleeft.
1: Belangrijk bij het gebruik van AI dat je de uitkomst altijd moet nachecken, want AI kan ook fouten maken, dus niet blindelings gebruiken. Garbage in, garbage out.
0: Dat klopt.
1: De overleden wetenschapper Stephen Hawking heeft ons enkele jaren terug al gewaarschuwd voor AI als een soort voorspelling.
0: Dat weet ik niet, maar Hawkins was inderdaad een heel intelligente persoon, wetenschapper. Dus het zou me niet verbazen als hij dat soort ontwikkelingen al zag aankomen. Maar ja, George Orwell met zijn Animal Farm heeft ook een heleboel zaken voorspeld.
1: Ja.
0: Weet je, dus, en die dus nu aan het uitkomen zijn.
1: Henk, je praat over AI, maar je moet ervoor betalen. Het is niet gratis.
0: Nou, er zijn een aantal die gratis zijn tot een bepaalde hoogte. Maar als je dus intensiever gebruik van gaat maken, dan moet je inderdaad betalen. Er zijn overigens wel een aantal gratis systemen beschikbaar. En dus nogmaals weer, daar zie je het. Voor wie, door wie en voor wie ontwikkel je AI? Want het is eigenlijk een technologie die je toegankelijk zou moeten maken, breder toegankelijk zou moeten maken voor bredere lagen van die samenleving.
1: Ja. Nou, mensen verliezen hun banen echt niet hoor. Kijk maar in Europa, daar dachten ze dat ze door AI geen mensen meer nodig zouden hebben. En dat is achterhaald. Je kan wel met minder mensen sommige functies uitoefenen, maar je moet AI nog steeds controleren.
0: Ja, dus dat klopt wel inderdaad. Maar in productiebedrijven zie je dus wel dat er steeds minder mensen in dienst zijn. Roboten nemen daar steeds meer taken over.
1: En hierdoor gaat sociale zaken ook uitgebreid moeten worden.
0: Kijk, en nogmaals weer die discussie, hoe ga je die samenleving inrichten? Wie mag die meerwaarde die hierdoor geproduceerd wordt, wie mag dat behouden? En hoe ga je die meerwaarde inzetten in de ontwikkeling van die samenleving, in de ontwikkeling van die mensheid?
1: Maakt het de kinderen niet lui om te denken? Ze is pas 11 en ik zie dat zelfs kinderen van 8 jaar AI gebruiken. Is dat niet te jong? Zelfs een doktersresultaat wordt beter uitgelegd door AI dan door de arts zelf.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar kijk, nogmaals, bepaalde landen hebben dus al leeftijdsgrenzen ingesteld. Om deze reden. Dat je niet te vroeg je kind moet blootstellen aan de negatieve gevolgen van AI. Maar ook gewoon, je ziet kinderen tegenwoordig met een tablet in de hand rondlopen, waar ze kijken naar tekenfilmen op YouTube en overal op allerlei websites die beschikbaar zijn. Puur omdat de ouder vindt van, ik heb nu geen tijd om het kind bezig te houden. Ik stop dat kind een tablet in de hand en die houdt zichzelf dan wel bezig. En je ziet dus dat men zegt, dat zijn allemaal dat is in ieder geval niet de manier om een kind groot te brengen.
1: Maar inderdaad, ja, je hebt het al gezegd, maar aan de andere kant, je moet toch zelf je brieven kunnen schrijven, ik weet niet.
0: Dus,
1: als je volledig wordt,
0: en
1: je
0: zeker,
1: weet ook dan nooit meer als je een D of een T moet gebruiken daar.
0: Ja, nee, maar je moet dus een aantal vaardigheden hebben. En zeker als het gaat om een samenleving bij elkaar houden. Je moet in staat zijn daar wat ze noemen sociale vaardigheden. Met sociale vaardigheden een sociale samenleving te maken. Je ziet bijvoorbeeld, toen wij klein waren, wisten we, hoe oud waren we toen we voor de eerste keer een boom inklommen. Kinderen worden tegenwoordig 20 en 30 en ze hebben nooit een boom ingeklommen. Of een fiets gereden. Isabi. Laatst mijn actie op Ching. Weet je wat Joule is? De man hebben Sapsara Joule. No. Weet je.
1: Die man heeft leren aan het worden.
0: Nou, dus niet. Bepaalde wel. Ik zag laatst op een.
1: Als ze even buiten de stad gaan.
0: Dus het is niet helemaal zo dat kinderen dat vergeten zijn in Suriname.
1: Ik heb een zwaar hoofd over de snelheid waarop AI zich ontwikkelt. In Suriname zijn we nog helemaal niet goed voorbereid. Ik maak er wel gebruik van om mijn brieven professioneler te concipiëren. Wel beangstigend hoor, AI doet letterlijk alles voor je.
0: Ja, en er zijn mensen die dus nu met Copilot, toch? Dat is de AI verbonden aan Windows. Het gebruiken om je e-mails te beantwoorden.
1: Jim Yard is er bij. Jim, middag. AI zal de wereld een grote kennissprong vooruit laten maken. Omdat het systeem alle bestaande kenniselementen met elkaar verbindt en een meerwaarde creëert. Ik ben niet bang dat AI ons zal overtreffen. Op dit moment helpt AI ons op het werk een beleid te ontwikkelen voor de behandeling van bezwaarschriften van burgers die volledig met AI zijn gemaakt. AI corrigeert zichzelf en maakt de juiste intentie van de burger zichtbaar. Alleen maar winst, zegt hij.
0: Dus als je dus die bedoeling met die bedoeling het ontwikkelt en opzet, dan is het inderdaad positief. Dat dit is inderdaad zoals je het op een positieve manier zou kunnen gebruiken.
1: Dan kreeg ik dat van Stephen Hawkins. Warning us for AI. Ivor Henk. Macron heeft bij de VN aangegeven begin 2017 te komen met voorstelwetten in verband met AI. Leeftijdaanpassing is een must. Kinderen tot 15 mogen geen AI.
0: Ja.
1: Goedemiddag Limburg. AI. Nee, aldoende leer je het. Zegt mevrouw Wijnaldum. Mijn kids zeggen me gewoon, pa, ik hoef niet naar school als ik iets wil weten, vraag ik AI. Dat is het
0: dus,
1: gevaar.
0: Dat is het gevaar weer, ja.
1: Ja, maar zo. Ze hebben geen ongelijk.
0: Nee, in zoverre dus dat het gaat ons onderwijs beïnvloeden.
1: Ondermijnen?
0: Als we het verkeerd gebruiken, ja, dan gaat het ondermijnen. Maar ik denk dat het... we praten ook al een tijdje dat ons autoritair onderwijssysteem, want ik weet zeker dat jij dat ook hebt gehad, dat we op school nog fysieke straffen kregen. Ja, toch, we kregen een pak slaag van de leraar en de juf als we iets verkeerds hadden gedaan. Of we beheersten de tafel van vijf nog niet. Maar als je dus kinderen nu wilt opvoeden, die steeds meer ondernemender worden, die kritischer worden, die in staat zijn als een sterke burger te participeren in die samenleving, die sterke samenleving die je wil maken over 40, 50 jaar in Suriname. Het betekent dus dat die leraar heel anders zou moeten omgaan met die kinderen. Dus ook een heel andere vaardigheden moet aanleren. En wij gaan dus daaraan voorbij. Dat willen we het onderwijssysteem wijzigen en dan allerlei nieuwe toepassingen als AI gebruiken om inderdaad die kinderen zeg maar beter te laten omgaan met dit soort systemen in hun voordeel in te zetten en het voordeel van de ontwikkeling van ons land. Dan moet dus die leraar ook mee veranderen. En wij zien dat niet. We begrijpen dus dat niet, dat dat ook moet gebeuren. We denken dat het hervormen van het systeem is alleen maar om het systeem te laten veranderen, om kinderen te laten doorstromen en dat soort verkeerde zienswijzes die we hebben toegepast in de afgelopen hervormingen, 4, 5 hervormingen die we in het onderwijssysteem hebben doorgevoerd. Terwijl het gaat erom dus dat je ook die onderwijzer moet meenemen in dit soort veranderingen.
1: Ik lees een paar reacties. Hij gaat de wereld vernietigen door zelfstandig besluiten te nemen en dingen gaan doen voor de kernwapens die hetzelfde systeem gebruiken.
0: Dus dat is ook waar men heeft gewaarschuwd, vooral AI toepassingen in oorlogsvoering, in inbouwen in robotten en dat soort toepassingen. En dan krijg je dus inderdaad het gevaar van hoe stop je een robot die verkeerde besluiten neemt. En met welk doel wordt zo'n robot ontwikkeld? Nogmaals weer. We kunnen diezelfde robot gebruiken om land te bewerken, om zware dingen te tillen, om auto's te repareren, bij wijze van spreken.
1: Tot nu toe kunnen wij nog geen vliegtuigslurf plaatsen. Waarom blijven we zo achter? Ze weten wel goed te jatten en monstercontracten voor zichzelf te maken, maar een slurf. We zijn nog... Het vakgebied is ontstaan in 1956 tijdens de beroemde Dead Mouth Summer Research. Terwijl Suriname nog worstelt met basisontwikkeling, gaat de wereld dankzij AI al naar een compleet ander niveau. De technologie wacht niet op ons. De vraag is, blijven we achter of stappen we eindelijk mee? We zijn nog heel veel achter om AI bij te houden. Ik vind het een zeer interessant onderwerp. En ik hoor Ramdan al praten over het vormen van werkgroepen om zo zaken in goede banen te kunnen leiden. Wel nu, meneer Ramdan al, is hier niet werk voor u weggelegd? Want u bent een universitair geschoolde ICT'er. Om aan tafel te zitten met de president om sturing te geven aan zo'n zeer belangrijke issue en zeker met onze olie- en gasontwikkeling. Tineke.
0: Ja, dus het moet van beide kanten komen, toch? Dus dat, dat wij, Cliff, jij en ik, dat inzicht hebben. De beleidsmaker die daarboven zit, die moet ook dat inzicht hebben en dat begrip ook tonen. We hebben, toen we dus in 2010, toen denk ik 2010 in het parlement kwam, hebben we een presentatie gegeven aan de toenmalige vicepresident Amarali, van hoe we dachten die automatisering van de overheid in te voeren. We spraken over een informatiehighway, goed beveiligen, een centrale rekenkamer, rekencentrum, zoals dat heet, neerzetten, waar je vervolgens de hele automatisering van de overheid, van alle ministeries, in huisvest. Beelden en visies daar gepresenteerd. En uiteindelijk heeft de vicepresident een kleine werkgroep gemaakt die direct onder zijn leiding viel. En er is een soort rekencentrum opgezet, dat hoorden we later, een klein rekencentrum opgezet in het regeringsgebouw waar hij kantoor hield als vicepresident. Dat zie je weer, wij hebben dan een bepaald visie gepresenteerd. En dan krijg je dus een politicus die het vervolgens vertaalt naar het eigen belang. En een ding opzet wat dan door de regering die daarna is gekomen direct is gestopt.
1: Ja.
0: Terwijl wat we moeten doen is ook beleid op dit gebied neerzetten en uitvoeren. Wat dus partijpolitiek overstijgend is. En wat dus vooral in het belang is van die samenleving. En niet alleen deze generatie, maar ook de generaties die hierna gaan komen.
1: Dat is zeer belangrijk. Roboten kunnen we niet stoppen, Trump ook niet.
0: Dus daar verschil ik van mening.
1: Kan AI mijn dood voorspellen en gender van een baby van een zwangere vrouw voorspellen?
0: Nou,
1: zo geweldig zijn ze niet, hè?
0: Nou, die kan in een vroeg stadium wel de gender van een baby.
1: Hij is dood.
0: Dat is dood tot op dit moment niet, nee, maar het zou me niet verbazen.
1: Klik van jou en kijk wanneer jij gaat. Ik hoef het niet te weten.
0: Dus dat is een ander ding. De vraag is of je dat wel wil weten. Ja, nee, dat, kijk, bepaalde zaken kunnen we dus nog niet automatiseren.
1: Mm.
0: Kijk, wat de mens niet weet, kan ook niet geprogrammeerd worden. Begrijp je?
1: Mm. Ja.
0: Dus, ja.
1: Ja. Maar een baby ook niet. Dat is een jongen van meisje.
0: Nou, je kan al, als de baby in de buik zit, kan je al bepalen wat de gender gaat worden.
1: Ja.
0: Met een punctie, toch? Dat is wat zoals ze dat doen. Maar het voorspellen, voor je zwanger, om te voorspellen of het een meisje of een jongen wordt, dat zie ik dus niet, dat AI daartoe in staat is om dat te doen.
1: Hi boy, voor jou even een reminder aan de speech van Perez. Ja, dankjewel. Ik kijk van tijd tot tijd, dat ik zie niet een Macron heeft gesproken. Henk, help me even, zo maar een manier.
3: Other countries, including the neighboring countries. On the contrary.
1: Maar het probleem is, wanneer de president gaat praten, krijgen we ook deze vertalingen.
3: On the contrary, Cuba contributed to the fall of South Africa's racist and segregationist apartheid regime. A regime broadly and unanimously condemned by the international consequently became one of the signatories to the Quadrapartite Agreement of New York of
1: 2020. Ja, we komen er straks weer op. Dankjewel voor de reminder dat we van tijd tot tijd moeten kijken. Als de president wat 4:30 zou ze praten. Henk, laten we afronden dan. Iemand zegt hier, vraag aan Ram als hij weet in wiens opdracht of advies van wie het rekensysteem door regering Chan is kapotgeslagen en waarom. Ja, moet dat nu?
0: Dus minus op. Het is,
1: je zei nog dat het rekensysteem had je daar opgezet. En toen heeft
0: ja, dus ik weet niet wat de status is ervan. We kwamen pas jaren erachter dat er een rekencentrum was opgezet. Hoe het zich verder heeft ontwikkeld, dat heb ik niet meer in de gaten kunnen houden, want het was allemaal in allerhoogste geheim opgezet. Terwijl dit soort ontwikkelingen zal je juist moeten doen met de betrokkenheid van zo groot mogelijk mensen die daar bij betrokken zijn. Hè? Wij spraken over, dus als je wil overgaan tot automatisering van die overheid, dan zal je dus vooral het personeel moeten gebruiken of moeten inzetten, betrekken. Dat is de manier waarop je informatiesystemen neerzet. Als je informatiesystemen ontwikkelt over de hoofden van ambtenaren en medewerkers, dan ontstaat er argwaan en daarmee valt en staat het succes van zo'n informatiesysteem, hoe mooi het dan ook is. Dus ook het inzetten van AI, zeker in binnen de overheid, zal je moeten doen met zoveel, zo groot mogelijke betrokkenheid van de mensen die daar gebruik van moeten maken. Anders niet. Anders ben je bezig om weer in een kleine, enge groep iets neer te zetten. En zodra de regering wijzigt, wordt dat dan stilgezet weer.
1: Misschien kunnen wij een paar van die 51 die analyden verwisselen voor AI. Dan zal ons land minder gaan kosten bij de verkiezingen.
0: Dat was een verhaal van dat er in Roemenië, geloof ik, hebben ze een AI-minister ingesteld. En dat was dus bedoeld om de regering bij te staan in het nemen van bepaalde besluiten. Maar ik denk niet dat een goed idee zou zijn om de volksvertegenwoordigers te vervangen door AI-systemen.
1: In elk geval zal AI, want over 4 jaar zijn we voldoende geïnformeerd, denk ik. Dan zijn we 4 jaar verder. Ik denk dat AI wel volop gebruikt zal worden bij de komende verkiezingen.
0: Dus dat is 30. Dus dat is de verwachting. Maar waar ik een voorstander van ben, is om dit soort systemen te gebruiken om het volk meer toegang te geven tot die parlementariër en tot de minister en tot de president. En te betrekken bij besluiten die we nemen daarboven in de regering. Daar ben ik een voorstander van. Dit soort systemen kan je heel goed inzetten om die bevolking te versterken in alles wat ze ondernemen, in alles wat ze doen, in alles wat ze produceren. Maar ook om bijvoorbeeld een samenleving veiliger te maken. Want we discussiëren heel vaak daarover van hoe de veiligheid onder druk komt te staan in Suriname. Dit soort systemen, dit soort technologische ontwikkelingen kan je gebruiken, inzetten om die samenleving juist socialer te maken. In plaats van wat we nu zien gebeuren, dat die samenleving juist asocialer wordt.
1: Ja. Ik ga even maar checken. Het scherm is even uit. Wat leuk dat je tijd aan dit onderwerp besteedt. Als we niet with the speed of light als we niet met de speed of light gaan meedoen met de ontwikkelingen met bedrijf.ai, zijn wij verloren in capital letters. Ik gebruik het dagelijks en kan veel meer werk in kortere tijd uitvoeren. Limburg, ik ben 4 weken in de States geweest met kennis van AI. Heb ik enorm veel geleerd over Amerika. Dankzij vragen stelt dat AI en de verkregen antwoorden van AI. Toeristengids is overbodig geworden, zegt Raymond.
0: Ja, dat klopt.
1: In toeristengids.
0: Hij krijgt vaak veel mooier informatie, veel beter onderbouwd dan een gids dat zou kunnen presenteren.
1: Ja. Oké, laat me even kijken. Ik maak gretig gebruik van AI hoor. Ik volg het wel niet blindelings.
0: Kijk, een van de toepassingen is bijvoorbeeld het herkennen van planten in de natuur.
1: Mm.
0: Ik maak er wel eens gebruik van, zeker in de Surinaamse natuur. Als je dus planten tegenkomt en bloemen ziet waarvan je denkt van, hé, wat is dit voor een bloem? Het zijn mooie toepassingen inderdaad. als je de natuur intrekt?
1: De eerste zoekmachine was Yahoo. Werkelijk, hè?
0: Ja.
1: Internet is ontstaan door Internet. Een militair netwerk.
0: Ja.
1: Maar straks heb je dan ook boom. Heb je ook geen seks meer nodig? Dan houdt het op.
0: Cliff, ik denk dus dat AI niet gaat kunnen...
1: doen wat wij doen.
0: We zullen moeten eten, we zullen moeten drinken. En dat zal blijven. Ik denk dus dat niet vervangen zal kunnen worden door AI.
1: Ja. Maar je denkt niet, hè, dat, want vaak een tijdje liep het erop alsof de dingen van toen weer van stal werden gehaald. Wij gaan dus niet terug, denk je. Het zal zich steeds ontwikkelen, maar
0: ja.
1: Een stap terug.
0: Nee, maar ik
1: zie geen platenspeler meer in een studio.
0: Nee, maar dus om een samenleving te doen overleven, en dat is los van die technologie. Is die samenlevingen die goed georganiseerd zijn, die heel sterk, waar heel sterk eenheid onder bestaat, hè? Die een sociale samenlevingen, die hebben in de loop van de tijd steeds overwonnen. Mm. Samenlevingen die uit elkaar zijn gevallen, zijn samenlevingen waar je dus asociale ontwikkelingen in hebt gehad. En die samenleving is zo letterlijk uit elkaar gevallen. Ik denk dus dat die technologie, als het op die manier wordt gebruikt om die samenleving te organiseren, te ordenen, de mens die daar deel van is, om die te versterken, en vooral dus een sociaal mens van te maken, als we dat op die manier gaan inzetten, denk ik dus dat AI alleen maar een versterking zal zijn voor ons.
1: Denk je dat AI gebruikt is bij de vorige verkiezingen, de laatste?
0: Het was nog niet in dat stadium, denk ik, dat het gebruikt werd. Het is wel gebruikt, begrijp ik, om een aantal filmpjes en hoe noem je dat?
1: Je weet, daar is een toestand, er was een hele toestand daar in het gebouw, toch bij aan de Dr. Severet Monstraat, waar de stroom was uitgevallen en zo.
0: Ja, dat was bij de telling. Hoe is dat gebeurd? Ja.
1: Ja, maar, er waren wat buitenlanders daar in het gebouw.
0: Ja, dus dat is het toch. Dus je gaat het moeten gebruiken om zaken transparanter te maken. Mm. In plaats van zoals we het nu doen in Suriname. We gebruiken het voor de belangen van een kleine groep te behartigen. En wat we dus ook zien in het buitenland, waar AI vooral wordt gebruikt door mensen die geld hebben. Mensen die geld hebben, die het hebben ontwikkeld in hun belang. Om ook meer greep te krijgen op die samenleving. Om daarmee dus ook meer geld te maken. Dus als we het op die manier gaan gebruiken, dan gaat het inderdaad niet werken.
1: Hey Henk, geniet van je bagana. Het was mooi dat we dus in alle nuchterheid hierover gesproken hebben. En we roepen de mensen op om de berichtgeving over de AI-ontwikkeling gewoon te lezen. Te volgen,
0: maar vooral ook te letten. Ouders moeten letten op waar ze hun kinderen aan blootstellen.
1: Mm-hmm.
0: Hij ziet dat dus ook als de toespraken van de VN mm-hmm. vandaag daaromheen draaien. Dan begrijp je dus dat het niet alleen positieve gevolgen heeft, maar dat het ook dus vol zit met negatieve effecten op onze kinderen.
1: Ja. Henk, thanks.
0: Graag gedaan, Cliff.
1: We zijn nog in BT. Rij voorzichtig. Hi, thank you. En we vragen deze president of regeringsleider, die nu aan het woord is, om even wat sneller te praten.
4: Vooral, thank you very much for your kind attention.
1: Thank you very much for your kind attention. Dat is de vertaling. Laten we kijken wie nu praat. U aandacht.
5: On behalf of this assembly, I wish to thank the president of Angola.
1: Oh, is de president van Angola.
5: We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. The next plenary meeting to continue with the general debate will be held immediately following the adjournment of this meeting. The meeting is adjourned. The sixth plenary meeting of the General Assembly is called to order. The Assembly will hear an address by His Excellency Khursu Khukhna, President of Mongolia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.
1: Nou, welke president praat, onze president? Na Korea?
6: Ja, daarna komt Suriname.
1: Laat me zeggen, waarin praat Korea?
6: Na Mongolia.
7: Mr. President, Mr. Secretary General, distinguished delegates,
1: alle respect,
7: ladies and gentlemen.
1: Daar gaan we moeten beëindigen en... Straks met een aparte live de president daarin schuiven. Want die mannen praten lang, man. En ik ben een beetje door mijn stof. Gaan we naar wat advertenties? En dan zien we wel verder. Laten we naar de advertenties luisteren. En ik ben straks bij u terug. Shella, heb je wat AI geld van me overgemaakt?
8: Sepi mi gudu.
9: Ja mi lobby, mi popki, mi sugrus krati.
8: Shella, send money Jim. Baya me beji, cha mi go na carry transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
9: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
8: Nee, mi wan go.

0: menu met Big Time,
1: Jonkosje,
0: Corona Ben,
1: Kenny B
0: en natuurlijk
1: de jarige
0: Nax Kaseko,
1: Kawina Loco,
0: compleet.
1: Dit is naar laatste float.
0: Haal snel je ticket bij
1: Ricardo Eethuis,
0: de Nieuwdraver,
1: Gabian Treffen,
0: Annie's Place,
1: Boston Corner,
0: Boston Eethuis,
1: de bandleden van Nax Kaseko,
0: Kawina Loco
1: en online
0: via yourtickets.nl/Nax30.
1: Bel of WhatsApp voor meer informatie met
0: 0611.

0: uur 's avonds.
1: En die Imperial Venue.
0: Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee?
1: Nee, dansschoenen
2: mee. Alibi Bomara, sweetie. Alibi Bomara.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future.

0: jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Ja, dan zijn we terug in de uitzending. Even kijken als ik de kracht vind. Het geduld heb. En gemotiveerd ben om te wachten op de speech van de president. Anders gaat het wel in de uitzending, maar dan buiten BT. Dus ik sluit af. En als ze dus praat, komt het dan op. Onze Facebookpage en de radio. Dat kan ook hoor. Mami Jaite, want ik wil een paar reacties lezen op dat van die dame die dus sprak over de leerkrachten en zo. En ze zei je moet eigenlijk iedereen goed betalen. Dus ik ben hier, ik ga een paar dingen lezen. Jullie zijn met me toch, want het is de bedoeling dat meer dan dat ik ben. Je zou weten, hoe noem ik me dan dat ik ben. Ik ga eigenlijk gewoon alles lezen. Van begin Baganatori, eenmaal we op pres wachten. En ik zit even alleen hier, dus... Eigenlijk moet ik dat geluid een beetje op de achtergrond hebben.
3: Nation Security Council Resolution 1325.
2: Om te weten wanneer ze dus aan het woord komen. Allemaal liep me, ja.

Limburg. AUB dit bericht voorlezen. Zodat de verantwoordelijken het horen, want ze luisteren toch niet als je hen benadert. Oké, laat me dat bericht lezen, dames en heren. Ik heb toch wel...

Onderwerp dringende klacht, onderhoud, extreme stofoverlast, Gangaram Pandiweg. Vanaf het onverharde gedeelte tot en met kilometer 30. En ze schrijven beleidsinfrastructuur unit aan. Bij deze wil ik met spoed een klacht indienen over de inhoudelijke... Nee. Bij deze wil ik met spoed een klacht indienen over de onhoudbare situatie op het onverharde gedeelte van de Gangaram Pandiweg in Saramaka. Vanaf het einde van het verharde deel ondervinden wij als buurtbewoners extreme stofoverlast die onze gezondheid en leefbaarheid ernstig aantast. Daarna zit de weg vol met zware wasumas, dus ribbels, wat voor gevaarlijke situaties zorgt en schade aan onze voertuigen toebrengt. Er is aangegeven dat de grader en de watersproeier op de maandag langskomen voor onderhoud. We moeten echter constateren dat er de laatste tijd niet veel te merken is van deze inzet. Stof blijft even dik opwaaien en de wasumas worden niet effectief weggewerkt. De onderhoud schiet op dit moment volledig tekort. Wij vragen u dringend om de controle op de uitgevoerde werkzaamheden van de sproeier en de grader op dit traject te verscherpen. De frequentie van het nat spuiten om het te verhogen zodat we geen stof meer krijgen. Dit doorgeleiden naar de afdeling wegenbouw van het commissariaat Saramaka. Alvast bedankt voor uw spoedige. Nou, Limburg AUB, lees het, want ze luisteren niet. De genoemde weg is 30 kilometer lang en er is maar 6,5 kilometer verhard. En men geeft aan dat er geen geld is. Hoe kan dat? Want we hebben rijke buren, staatsolie in de weg. Dank u wel. Ja, staatsolie daar eigenlijk. Pas ik ben gratis, man. Goedemiddag. Mijn telefoon loopt leeg. Even, jongens. Vijf procent. Pa, olo die stelen. Dat ik AI ook kon charge haar telefoon, Jimmy. AI, help me het vinden. Ja, we zijn terug. Limbo, het is echt al bijna 4 weken dat de jongens niet te vinden zijn. Wachtende op Openbaar Ministerie om groen licht te geven voor verder onderzoek. Het kan toch niet? De stukken liggen al lang daar, Limbo. Wat gebeurt er in Suriname? We hebben geen regering waar we met onze problemen kunnen gaan en denkende dat we hulp gaan vinden. Why so why? Mama Bere, ik kreeg, broer, kunt u op Openbaar Ministerie bellen? Dit is AUB, mijn privé nummer. Oh, dat heeft te maken met het geval van de mannen van Guyana. Even, we gaan ze bellen. Ik maak contact met u. Wanneer zal de president de voorzitters en de leden van de hoofdstembureaus vervangen? Het duurt nu te lang. Iemand zegt, het moet een type horp zijn. Ik noem elkaar Mimatine en zo, maar ja.

0: ik moest dit even kwijt. Ik moet steeds lachen als je het hebt over onze. Ik kan mezelf erin terugvinden. Het volgende onder je aandacht. Neem een keertje de tijd en rijd door bepaalde straten. Meer zorg bijvoorbeeld. Hé, hey, je hebt mijn pipas aan hier, want alle praat die pres en we missen het. Het is me opgevallen dat terwijl wij met bijvoorbeeld politiek bezig zijn en met Mennonieten en met Tassa EBS, de Chinezen zich klaarstoemen voor oil en gas. Kolossale gebouwen zetten ze neer. Een bouwmaterialenzaak verandert binnen een week in een reuze supermarkt. Wie vertrekt al deze vergunningen? Wie verstrekt al deze vergunningen? Als een kleine Surinamer een worstwagen langs de weg hosselt, zijn het onze bruin pakken ambtenaren die onze eigen mensen tegenwerken. Bij de Chinezen niet. En ik volg bewust geen politiek meer, want zie daar. Bovenaf ons wat vreedzaam en alle anderen regelen hun eigen belangen. Na de verkiezingen zitten ze goed. Ik moest dit even kwijt. De Chinezen heeft een sterke organisatie waar ze geld kunnen lenen. Maar wij vechten met elkaar. Oké, ik scroll langzaam. Limbo, goedemiddag. Kan je de Kasi geen telefoonlijn of kan de Kasi geen telefoonlijn introduceren waar burgers hun beklag kunnen doen over niet afgehandelde klachten met bedreiging tot geluidsoverlast waar tegen de politie niks doet? Bij het bellen krijg je steeds te horen: we komen, maar nooit komen ze. Je komt, maar je komt niet. Zo lang. De politie is dag en nacht bezig met verkeerscontrole. Wat denk je dat er met de criminaliteit gaat gebeuren? Gaat de lucht in toch? Beste Lim, AUBVIO, zender het verzoek aan de minister van OW om nu het nog droge tijd is, de goten die dicht begroeid zijn aan de Chinese Kousenbandweg en Chinese Tijerweg AUB schoon te maken. Over pakweg 2,5 maand zitten we weer in de regentijd. Bij voorbaat, dank. Cliff, het zijn 7 agenten die besmet zijn, waaronder 2 inspecteurs. Migado, ik kan de namen niet doorgeven. Maar als je dat doorgeeft, ik kan die namen van mensen niet zo lezen in de uitzending toch. Maar wat besmet met herpes en zo en die zoals. Vervelend man. Maar ja, ook al is een inspecteur of een commandant of een commissaris besmet met een soa. Als je niet met hem gaat slapen, ga je het niet krijgen toch, want je krijgt geen soa als je naar iemand kijkt. Je krijgt geen soa als je niet met iemand gaat rollen en liggen en tongzoenen en verder. Begrijp je dat? Dan krijg je geen soa's. Dus ook al hebben ze dat rustig mee blijven hoor. Je gaat er geen last van krijgen. Die meneer praat nog?
1: Nee, maar waar.
0: Piep hem voor me hoor. Mijn vriend Lim Soef, zowel inspecteur als recruit bij de politie in verband na diepgaand onderzoek, beide met ontslag. En waarom gaat Sijin deze grap in de goudindustrie niet in Brazilië uithalen? Waarom komen Brazilianen naar Suriname om in de goudindustrie te gaan? Laatste minolies, ja. Goedemiddag, als een interieurverzorger verzorgster uitvalt, kan de verpleegkundige haar werk gewoon doen. This message was deleted. Ik blijf het zeggen, verlaag de prijzen in de winkels en de koers dan krijg je SRD meer waarde. Antwoord op de voice over salarissen. Suriname is nu eenmaal een studieland. Het staat ieder vrij om te gaan studeren om redelijk te verdienen. Alle mensen kunnen nooit hetzelfde worden. Alle mensen kunnen nooit hetzelfde worden en hetzelfde verdienen. Google is ontstaan in 1998, ja, dat weten we intussen. Goedemiddag. Nee, je bent niet in slaap gevallen dan. Die bouwvallige woningen langs de wegen, daar hoor ik niks over. Goedemiddag, oogcontact, dan moeten ze wat aan de donkere ruiten doen. Hé, maar zolang hij zit dat ik voor Mongolië, dan laat dat ga je vergadering. Maar ja, daar maken ze de microfoons niet uit hoor. Bij de VN. In de kapitalistische wereld is de mens er voor AI. In de socialistische wereld is AI er voor de mens. Limbo, daarom willen bepaalde mannen niet hun vrouwen in zulke beroepen. De top wil alle vrouwen die binnenkomen in bed krijgen en onderling met elkaar dealen. Dus de vrouwen doorsturen. Nou, die vrouw was niet. Ik werk op de finance en gebruik AI voor beeldenanalyses. Het geeft antwoorden en oplossingen die bruikbaar zijn. Je moet het systeem voeden met info van je bedrijf over een onderwerp waarmee je bezig bent. Het is useful. AI voor bepaalde analyses. Oké. Niet pas begrijp ik het. Ik lees rustig, waaf die dit hoeft Tamara. Zeker pas toe. Laten we oppassen dat we AI niet vooral met negatieve beelden en angst associëren. AI is een technologie. Hoe de toekomst eruit ziet hangt vooral af van hoe wij haar gebruiken en welke keuzes wij als samenleving maken. Juist daarom moeten we jongeren niet bang maken voor AI. Maar hen leren er verstandig en kritisch mee om te gaan. I like that. Goedemiddag in Limburg. Ik wil graag wat informatie omtrent een uitzending van vorig jaar. Waarbij een zekere heer Pokorny en een andere heer te gast waren. Als u mij in de gelegenheid wilt stellen om naar de studio te bellen, kan ik het beter uitleggen. Ik kijk uit naar die toestemming met vriendelijke groet. Nou, gelooft u maar, die uitzending is op YouTube. U hoeft niet eens te bellen. U moet gewoon Lim FM en dat drukt u op een korn. Hé, de mankba.
2: I request escort His Excellency and invite him to address the assembly.
0: Kijk, president Simons. Zij ze dit. Dan neem ze het aan.
3: I would like to begin by expressing my gratitude and respect.
0: Was mij deze man van Korea. We gaan even door. Het kind kan niet alleen. Socialize is belangrijk, socialisatie. Zij die nu met AI werken, hoe doen ze als stroom uitvalt? Load shedding. Ik denk dat de regeringen meer verantwoordelijkheden moeten nemen en moeten samenwerken om het proces van AI te begeleiden. Iemand vraagt hier wanneer bepaalde mensen doodgaan. Bijna is dan tak des aan dat ik iets maar. In de medical world is AI wel ver. En het lukt daar wel, alleen geven de grote bedrijven hun monopolie niet weg. Sorry, Your Honor. Dionis Nasribi Jorum. Landbouw Bill Gates heeft gewaarschuwd voor het gebruik van AI. Die heeft gevaarlijke systemen. Ook bij wapensystemen. Mijn neefje is in het buitenland. Mijn neefje in het buitenland die niet medisch verzekerd is, had AI geraadpleegd toen hij zich niet goed voelde. Het was een TIA. En als het ware heeft AI zijn leven gered. Hij moest gelijk 911 bellen. Had hij langer gewacht, zou het te laat zijn. Dus weer hier een voordeel van AI. Die dame, nee, Lembo, kan je niet praten over het begrafenisbeleid. Is ook zo een pure uitbuiting en slecht ruimtelijke ordeningsbeleid. In Nederland en de States en zelfs in Trinidad zijn begraafplaatsen goed geordende plekken of parken. Mooi en rustgevend. En die dame had groot gelijk. Daarom ben ik groot voorstander van communisme. Die dame praat niet over de gepensioneerden. Die hebben ook gewerkt. Goedemiddag, meneer Limbo. Mijn rijbewijs. Oh, dit is een oud bericht. Sang belasting in Dunanga Unuboy. Het is killing. Dat je ons liever niets gegeven, toch? Erg hoor. Hoe kom je dan uit? Groetjes. Ik zou u voorstellen om de directeur een keertje uit te nodigen om allemaal te komen vertellen wat er daar gebeurt. Oké, ik zal dat doen. Dankjewel. Lembo, dit van de loonreeksen is echt een rommel. Viso moet gewoon terug. Hoe meer je wil verdienen, hoe beter je geschoold moet zijn. Evenzo wordt de gang naar school ook gestimuleerd. Want nu hoef je niet geschoold te zijn om bij de overheid en elders de meest verdienende te zijn. Artsen, alleen artsen en leerkrachten, denk ik, kunnen die grap niet maken om niet geschoold te zijn. Groeten, Janice. Kunnen wij AI vragen waar onze president is voor haar speech? Als de president terugkomt, staat een verrassing haar te wachten. Dat is een afverrassing dan. Er is een update bericht over Quick, no? Hey, misschien kunnen we dit bericht afspelen hoor, alsjeblieft. Iemand gaat ons vertellen over de... Wij wachten, dames en heren, op de speech.
4: Ach man, waar is dat bericht?
0: Kom zo.
4: Niet de perogelijk
0: doen. Omdat je gewoon loko lees.
4: Nou,
0: als
4: hij is, krijg je apps naar binnen.
0: Zeg je. Dan een loko bericht. Oké, wat heb ik nog meer voor u?

De mensen zeggen Surinamers denken alleen aan geld. En zeggen dat de meeste sociaal zwakkeren elk weekend feesten en naar de casino gaan en meer geld zoeken bij de regering.

Niemand wordt minder geacht. Iedereen kan schoonmaken of administratie, maar niet iedereen kan juf worden of verpleegster. Dus mensen moeten niet gaan waar goed betaald wordt. Nooit meer uitstroom van schoonmaaksters naar Holland of administratiepersoneel.

son. Meer berichten, dames en heren, terwijl de Lim, studeren in Suriname betekent niet dat je goed gaat verdienen. Wanneer je afgestudeerd bent, moet je vaak genoegen nemen met minder, omdat de betere functies worden omgetoverd tot politieke functies. Zie daar de demotivatie om verder te studeren. Waarom worden de bachelors, masters en gelijkgestelden niet uit visu gelicht? Thans is in de Tweede Kamer een debat om vaccinatie bij civiles standaard in rijksvaccinatieschema op te nemen. In verband met aantasten van uw zenuwstelsel of onder andere ja, zenuwverlamming, ruggenmerg en zelfs persoonlijkheidsstoornis. Zeer ernstige zaken. Als men zich niet laat behandelen, waaronder vooral de man. We lezen verder. Rusland, Fernand, Pocky, allemaal zijn gepensioneerden. Wie stuurt jullie om ze op ze te stemmen? Goedemiddag, Lim. Moet je de huisarts 250 betalen voor een B12-injectie? Alleen voor het injecteren, ondanks je SZF verzekerd bent. Ja, checken jullie van maar die live AUB. Van de 2160 die ik bruto erbij heb, gaat in verband met 15% verhoging, blijft na aftrek van belastingen slechts 900 SRD over. Limbo. Even maar luisteren. Ik ga hierop blijven, want die president praat hierna. Okay. Hey. Gewoon mee bel meneer Anton Piper, ongeluk. Wat is dat? Ja, we zijn ready. Ja. Per ongeluk bel ik meneer Anton Piper. En ik bel hem weer. Wanneer ik bel. Laat me hem zeggen hoor, want straks belt hij terug.

0: We also support the reform of the...
1: Mariseta Clangama, just la más buffer gathering. Hi, Fried, ik belde per ongeluk. Hi. Oké. Limbo heeft men echt AI nodig om te weten dat je 911 moet bellen.

0: Nou, ik denk dat we... even kunnen wachten totdat deze meneer van Korea klaar is. Dan ga iemand hem een papiertje geven. Om hem te vragen. Om af te ronden, want ik praat al bijna een kwartier.
1: Growth on the Korean Peninsula. Today, as we set out on this new journey, I would like to present to the international community the three blueprints for the road to peaceful coexistence on the Korean Peninsula. First is inclusive peaceful coexistence.
0: Ja, het zijn drie punten, dus daar gaan we nou even moeten wachten. Elk punt gaat hij moeten motiveren.

0: Yama?
1: Enough, Mamma Mi. One minimum bribe dat toch is een precies €100 no mo Jim.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze nog maar zijn €50 Jim alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo Langa in mijn beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer zie ik brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de Zabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bosena. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook doen.
0: Mama!

0: Friendly Cap. Download de app nu.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
3: Omwikama.
2: Oei, omwikama.
3: Waar omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, kom we snel, tik alasan. Hey, wacht die. Moet ik wandelen goed afbij? Oké, Arkino, taille back, wat ik je mee? Ja, wandelen goed afvoer, maak wat ik oesan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zet je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met zich. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
4: Hey Trustbank Amana klant, wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de Familie Plezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
5: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
7: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015. Of 888-1075. Housing International NV, uw partner.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

aan. 10 hele minuten over 6:30 heen getild. Ik haast me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goedenavond. Het is weer dinsdag. Het is dinsdag. Ja, het is toch echt dinsdag. Soms vergis ik me. Dinsdag en donderdag gaat door elkaar heen. Maar het is vandaag toch echt dinsdag 22e al van de maand september. September die loopt al bijna af. Nog een, als je nog 3 keer met je ogen knippert, zit je al in oktober. Zo snel gaat dat. Vanavond gaan we er weer een gezellig feestje van maken. Dat doen we tot aan de klok van 9 uur. En belangrijk om even te melden dat we rond de klok van 7:30 hebben we wederom een live gesprek hier in de studio. Dat hebben we met, zal ik het gewoon nu al vertellen, wie we in de studio hebben. We hebben een tak van de JCI, de JCI Youth hebben we hier in de studio. Die organiseren komend weekend, zaterdag uit mijn hoofd, zaterdag de 26e, hebben zij een super interessant evenement speciaal georganiseerd voor jongeren. Wat het precies is, misschien heb je het ergens al gelezen, nou prima. Maar waar het exact over gaat, dat zeg ik nu nog niet. Dat gaan we lekker met elkaar bespreken van 7:30 tot 8:00 vanavond. Daarna gaan we de uitzending vervolgen en dan gaan we gewoon lekker doorknallen tot aan 9:00. Wat heb ik meegenomen? Hetzelfde recept, soort van als iedere dinsdag en iedere donderdag het geval is. Ik heb meegenomen oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende pokoes, onbekende pokoes. En die frommel ik allemaal bij elkaar en die presenteer ik aan jou terug. Tussen de pokoes in, behalve dat we dus om 7:30 het live gesprek hebben. Nou ja, genoeg ruimte om met elkaar te praten over een en het andere positieve onderwerp. En ik denk dat ik vanavond gewoon doorga kletsen met je over wat we donderdag hebben besproken. Dat ging over hoe jij je brein in de ochtend voedt. Daar hebben we deel 1 over gehad, deel 2 over gehad. En deze week gaan we daar lekker een derde deel aan linken, aan koppelen. Dus zet je schrap en dan gaan we er gewoon samen een knaller van maken. Geef het nog snel even door aan de buren dat het feestje hier al begonnen is. Je kennissen, je vrienden, je familie, bel ze even op. Geef ze ook even een seintje dat als ze die radio net iets te luid bij jou op horen staan, dat ze wel weten wat er gaande is. Even kijken, wat is nog meer kenmerkend om te gaan noemen op deze mooie dinsdag 22 september... Hebben we jarig in ons midden of is het, heb je iets te vieren? Anything that goes, van harte gefeliciteerd. Het is jouw feestje, het is jouw dag vandaag. Maak er het allerbeste van. En als ik hier in de studio, achter het paneel, daar een klein steentje aan mag bijdragen, dan ben ik al meer dan een tevreden mens. Ziek, zwak, misselijk, niet helemaal lekker. Van harte beterschap natuurlijk. Wordt razendsnel weer de oude. En ik zeg er ook altijd bij, op het moment dat je hoofd meewerkt, dan gaat het lichaam volgen. Dus laat die positieve flow, die positieve vibe hier bij Lim FM je daar zeker in beïnvloeden. Heb je te maken met de keerzijde van de medaille. Het verlies van een dierbare. Heel erg veel sterkte in deze moeilijke tijd. Gecondoleerd. En ik zeg er ook altijd bij, weet dat je er nooit alleen voor staat. We gaan hem hier knallen. Het is 14 minuten over 7:30 heen getild. Dus dat brengt ons bijna bij 7:15. Mijn naam is Robert en tot aan de klok van 9:00 ben ik hier in de studio, jouw favoriete radiohost. Ik zeg, dat is genoeg voor de introductie. In 3, 2, 1 hier op Lim FM 91.7. Let's go and take it away.

Collie Bots, Mamacita, zijn we mee begonnen. Maar dat is natuurlijk nog lang, lang, lang niet genoeg. We gaan eerst lekker de energie opwekken. En dan moet ik goed naar de tijd gaan kijken. Want ongeveer 7:15, dan knijp ik er snel tussenuit. En dan ga ik me even voorbereiden op het gesprek van 7:30. Wat ik al zei, we krijgen 2 afgevaardigen van de JCI hier in de studio vandaag. En die gaan praten over het evenement dat ze op zaterdag de 26e organiseren. Wat het is, voor wie het is, waar het is, wat er allemaal gaat gebeuren. Nou ja, dat hoor je straks om 7:30. Dus zorg ervoor dat jij gewoon lekker afgestemd bent en het ook blijft hier op Lim FM 91.7. En als je dat doet, asane waka en srefi.

Noor. De tijd vliegt wanneer de energie hoog is en inmiddels kruipen we al richting de klok van 7 uur en ik herhaal hem nog één keer voor je. Straks om 19:30 hebben we twee afgevaardigden van de JCI-beweging, noem ik het. En die gaan praten over een super interessant evenement dat ze zaterdag de 26e organiseren. Nou, wat ze organiseren, wat er allemaal de lucht in gaat op dat moment. Nou, dat is aan jou om te volgen om 19:30 hier op Lim FM. Hoe gaan we dat doen? We gaan hem meteen live bossen via Facebook. Dus kun je hem gelijk live volgen. Gezellig met beeld erbij. Mocht je dat op de een of andere manier niet kunnen bijwonen, mis je hem, dan zorgen wij wel ervoor dat hij binnen de kortste keren op YouTube te bekijken is. En dan kan je hem 31 keer zo vaak als je wil, kan je hem terug gaan bekijken. Voor nu gaan we toch even normaal doen. Nee, niet jij. Jij hoeft helemaal niet normaal te doen. Als jij deze pokoe nu gewoon luistert en hem volgt, dan denk ik dat normaal doen een uitdaging wordt.

0: Zo.
1: Weet je dat ik bijna iets heel belangrijks zou vergeten? Hey, met de nadruk op zo, want ik ben het niet vergeten. Het is vandaag dinsdag 22 september. Dat maakt... vrijdag is het de 25ste. En dan staan we wederom aan de vooravond van iets heel spannends, iets heel interessant. Laat me niet te ingewikkeld doen. Het is weer nacho tijd. Suriname gaat het op vrijdag 25 september... gaan we het opnemen tegen Honduras. En ik hoef je niet terug te brengen naar de WK-kwalificatie. Wat we daar allemaal beleefd hebben. Wat we daar allemaal hebben meegemaakt. We staan er weer. We mogen weer. We kunnen weer. Wat kunnen we weer? We kunnen weer gaan echt met volle teug gaan genieten van ons eigen nacho. Als ik het goed heb gevolgd, zijn die boys, ik dacht gisteren, gearriveerd in Suriname. Ook als ik het goed heb, wordt de wedstrijd vrijdag 25e niet op Surinaams grondgebied gespeeld. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik moet nog even gaan kijken hoe laat dat allemaal begint en dan laat ik je weten. Maar natuurlijk laten we ons mentaal, net zoals die boys zich nu aan het voorbereiden zijn, aan het trainen zijn met elkaar, gaan wij ons ook mentaal moeten voorbereiden. En hoe? Kan je dat beter inluiden door dat op deze manier te doen?

0: kraken na Chewbacca.
1: En je moest bribina krakti, want zolang je e bribina krakti, nou, dan pak Suriname hem en dan pakken we niet plek 3, niet plek 1, maar gewoon de eerste plek. Wat zeggen we dan? Kondre nomruang, na wisranang.

Goed, het is alweer 10 minuten voor 7:30. Dat wil zeggen, ik heb nog een kleine 10 minuten om me helemaal voor te bereiden. Dus dat ga ik nu doen. Nou, de pokkels die gaan sowieso gezellig verder. Hier op 91.7. Blijf er vooral bij. Over een kleine 10 minuten. Kan een kleine uitloop hebben. Maar dan starten we met het live gesprek met de vertegenwoordigers van JCI. Die komen ons hier in de studio. En u daar thuis of in de auto of waar je ook bent. Die komen ons alles vertellen over het evenement dat ze op zaterdag de 26e gaan organiseren. Wat het is, wat, waar, wie, hoe laat. Dat kan ik je allemaal niet vertellen. Ik zou het wel kunnen, maar dat wil ik niet. Dat laat ik lekker aan hun over. Dus als jij afgestemd bent en het ook blijft, dan krijg je die informatie eerste hand mee. Blijf het volgen en tot straks. What else? You know what time it is. Open the big bomb, bitty.

0: Gemis, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: Een hele goede avond, nogmaals. Ik heb het al aangekondigd eerder in mijn introductie. En tussen de pokoes in heb ik het ook alweer vermeld. Ik heb een vertegenwoordiger. Maar ik heb niet zomaar een vertegenwoordiger hier. Ik heb de local president van de JCI Junior Club hier bij me. Als het goed is, sluit er straks nog iemand aan. Maar op dit moment, ja, we kunnen de spanning niet langer opbouwen. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Ik heb bij me, en dan mag je jezelf voorstellen.
1: Goedenavond allemaal. Mijn naam is Tanisha Tolut. En ik ben de local president van GCI Junior Club. En vandaag zullen we het hebben over het vliegenfestijn die wij organiseren op zaterdag 26 september.
0: Oké. Okay. Tanisha is het toch?
1: Tanisha.
0: Tanisha met de ja. N. Ah, oké. Okay. Ik zou het bijna verkeerd zeggen. Het is goed dat ik het aan jou over heb gelaten.
1: Ja.
0: Tanisha Tolut heb ik bij me. En inderdaad, zoals je dat gehoord hebt. Tanisha die is de local president van de jongere tak van de JCI.
1: Ja, klopt.
0: Heb ik het goed gezegd?
1: Klopt, ja? Helemaal. Ja.
0: Oké. Okay. Voordat we gaan praten met elkaar over het vliegerfestijn. Toch even in een nutshell. Tanisha. JCI is toch ja, vrij bekend.
1: Ja.
0: Maar toch, stel dat er één iemand is die het nog niet weet. Kun je ons even meenemen? Waar staat die afkorting voor, JCI?
1: JCI staat voor Junior Chamber International.
0: Junior Chamber International.
1: Yes.
0: Oké. Okay. En jullie hebben nu, ja, Junior nog eens een keer eraan toegevoegd. Dus de
1: ja.
0: JCI Junior Club.
1: Ja.
0: Hoe lang bestaan die al? Uit hoeveel mensen bestaat het? Hoe zit dat een beetje in elkaar?
1: We zijn op 25 juli officieel geïnstalleerd. Dus mm-hmm. we bestaan komende vrijdag, dus 2 maanden.
0: Juli, ja.
1: 2 maanden precies. En het is van 18 tot 12 jaar. Van 12 tot 18, sorry.
0: 12 tot 18, ja.
1: En we hebben nu ongeveer 35 jongeren
0: mm-hmm.
1: binnen onze club.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: En je hebt JCI en je hebt nu JCI Junior.
1: Ja.
0: Misschien, ja, toch interessant om te weten. Maar wat is een beetje de voornaamste reden dat JCI Junior is komen te ontstaan?
1: Omdat GCI zelf, mm-hmm. van Suriname, GCI Suriname, die heeft 7 andere groepen onder zich, om het zo te zeggen.
0: Yeah.
1: En die 7 groepen die zijn van 18 tot 40 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat er heel veel jongeren zoals mij zijn die toch wel hun leiderschapskwaliteiten willen tonen.
0: Yeah.
1: En daarvoor hebben ze dus dan van 12 tot 18 jaar
0: mm-hmm.
1: dat ze dan al mogen beginnen om zich te ontwikkelen.
0: Yeah.
1: En zodoende dan groeien totdat ze 18 jaar zijn en dus dan verder gaan naar de grotere groepen. Sorry.
0: Yeah.
1: De grotere groepen. Ja.
0: Dus eigenlijk hebben jullie bedacht van we moeten toch iets eerder beginnen.
1: De jongeren
0: beginnen.
1: Toch wel op een jongere leeftijd alvast beginnen te pushen van hé, je kan het.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je zodoende groeien.
0: Oké.
1: Okay.
0: En even persoonlijk naar jou toe. Hoe ben jij in die club terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
1: Dat is volgens mij in 2024. Ja, in 2024 heb ik meegedaan aan een National Speech Contest van GCI in Nilo.
0: Mm-hmm.
1: En toen zag ik van, hé, dit is wel iets voor mij. En ze plaatsten toen iets van, hé, we gaan starten met de juniorgroep. En ik dacht van, nou ja, dan is dit precies iets voor mij.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe oud was je toen je meedeed aan dat
1: toen
0: contest?
1: Toen was ik 15 jaar.
0: Aha.
1: Ja. 15 en ik zou 16 worden. En ik ben nu 18 jaar.
0: Oké.
1: Okay. Jawel.
0: Heb je dat contest ook gewonnen of hoe is het gegaan?
1: Nee, ik ben niet in de top 5 beland. Maar ik heb wel heel veel daaruit kunnen leren. Spreekvaardigheden, et cetera. Dat heb ik sowieso wel meegenomen.
0: Nou,
1: ja.
0: Het heeft je wel meer opgeleverd dan spreekvaardigheden.
1: Sowieso.
0: Je bent toch nog, je bent wel even de clubpresident geworden.
1: Helemaal, ja.
0: Kijk.
1: Jawel.
0: Een andere vraag. En dan, ik ga het je echt niet al te moeilijk maken. Nog eigenlijk 2 vragen. Laat me eerst vragen van, wat betekent leiderschap nou eigenlijk voor jou? Zou je me dat een beetje in een nutshell kunnen uitleggen?
1: Leiderschap.
0: Ja.
1: Denk ik, voor mij betekent dat alvast een goed voorbeeld kunnen geven aan de jongeren of de leden onder jou. Mm-hmm. En zodat wanneer zij dan aan de beurt zijn, ze toch wel iets goeds kunnen overnemen, denk ik. Dus ik denk een goede leider is iemand van wie de rest heel veel kan meenemen. Mijn opvolger die komt volgend jaar. En als ik dan naar die persoon kijk, moet ik met trots kunnen zeggen van, ja, dit heb ik toch wel kunnen doen. Want degene neemt dan veel van mij over, om het zo te zeggen.
0: Exact.
1: Ja.
0: Mooi, mooi verwoord.
1: Jawel.
0: En hoe zit het? Moet je al een leider zijn om je kunnen aan te sluiten bij de club? Of zijn er vereisten? Hoe gaat dat? Of kan gewoon iedereen zich aanmelden?
1: Iedereen tussen 12 en 18 jaar. En je bent eigenlijk al een leider voor jezelf, zolang jij daarin gelooft. Oef. Ben je al een leider, denk ik.
0: Ja.
1: Je komt dan binnen en je groeit natuurlijk met ons mee. En jij gaat je dan kandidaat stellen van ik wil de president worden. Mm-hmm. En dan gaat de rest dan voor jou kiezen.
0: Zo heb jij dat ook gedaan. Dus jij hebt gezegd, ik wil de president worden.
1: Ja, en daarvoor ben ik gegaan.
0: En men heeft mezelf voor jou gekozen.
1: Ja.
0: Mooi. Oké. Je geeft zulke interessante antwoorden dat ik dan toch het niet kan laten om toch even door te vragen.
1: Ja.
0: Een hele concrete vraag. Wat leer je daar binnen de club als jongere wat je op school niet meekrijgt?
1: Nou, dat is een goeie. laten we even goed nadenken.
0: Mm-hmm.
1: Ik zal zeggen, ik weet niet als het helemaal klopt, maar ik denk in het openbaar leren spreken, bijvoorbeeld als iemand je nu uitnodigt om op het podium te staan, dat je echt gewoon zonder vrees had kunnen spreken daar. En dat is iets dat je op school niet echt leert. Je gaat wel voor de klas staan, maar uiteindelijk is de klas je, hoe zeg je het, vertrouwde omgeving, om het zo te zeggen, na een bepaalde tijd. Maar echt gewoon een publiek waarbij je niemand kent, dat je toch wel durft om daar te gaan spreken. Denk ik toch wel dat je dat binnen de junior club kan meenemen. En dat je het in je leven kan gebruiken. Denk ik. Ik weet niet of het helemaal klopt of dat het is met een school match. Maar ik denk dat een van de dingen is die je sowieso wel kan gebruiken.
0: Precies. Ja. Nou, wat ik wel zeker weet.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb ook in Suriname hier op school gezeten.
1: Ja.
0: En je leert niet spreken bij de radio.
1: Ja.
0: En hier zit je.
1: Ja, dat is sowieso ook één ding dat je niet leert.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee. Nee, mooi man. Mooi, Tanisha.
1: Jawel.
0: En inmiddels hebben we nog een afgevaardigde in ons midden van JCI. Ik denk niet JCI Junior, maar de grote league van JCI. Ook JCI Junior. Oké, wil je even voorstellen?
2: Oké, ik ben Gamaniel Renwick. Ik ben jeugdwerker.
0: Mm-hmm.
2: En recentelijk een lid van JCI Junior Club.
0: Oké, recentelijk? Hoe recent?
2: Een paar weken.
0: Oké, nou, dan heb ik voor jou ook een interessante vraag.
2: Oké.
0: Je werd op een blauwe maandag wakker en je dacht, ik ga me aansluiten bij de club. Zo is het niet gegaan.
2: Nee.
0: Wat of wie heeft je geïnspireerd?
2: Oké, ik ben al jaren bezig met jeugdwerk, maar ik was niet officieel gebonden aan een organisatie alvast. Daarna had ik gehoord van GCI.
0: Ja.
2: Dacht ik, oké. Wat is GCI? Ik ben meer gaan lezen over GCI en toevallig ken ik de secretaris van de GCI Junior Club. En ze zei me toen dat ik zei, er was een, hoe heet het?
1: Een open admission.
2: Een open admission.
0: Ja.
2: Dacht ik van, oké, is mijn kans om GCI te joinen.
0: Oké. En zo heb je dat gedaan.
2: Yes, zo heb ik het gedaan.
0: Ja. En je hebt net zei of je deed al jongerenwerk. Wat deed of doe je dan precies voor de jongeren?
2: Oké, dan. Waar moet ik beginnen? Ik heb een jeugdmedia programma of jeugdmedia bedrijf opgericht op mijn 14e.
0: Oké, doe maar.
2: Ik ben in een jongerenorganisatie genaamd Little Bigness, waar we zijn eigenlijk begonnen als organisatie, dat ze verder gaan in een business. En ik was ook lid van een organisatie dat jongeren gestimuleerd om hun eigen business te openen.
0: Ja.
2: Dus ik heb veel dingen gedaan voor jongeren.
0: Maar van waar is die drive dan ontstaan? Heb je dat gezien bij mensen om je heen? Waren je ouders misschien actief hierin? Waarom denk jij van, ik wil iets betekenen voor de jongeren en de ander heeft die prikkel niet? Die gaat die prikkel nu pas krijgen nadat hij naar jullie twee luistert.
2: Ja, maar sinds toen ik 5 jaar oud was, daar, heb ik altijd gezegd, ik hou van mijn land en ik zou graag iets voor mijn land willen betekenen. Ik zelf weet niet van waar het kwam, maar het was gewoon vanzelf. En okay. Sinds toen heb ik het gedaan.
0: Ja, mooi. Mag ik je naam nog één keer?
2: Gamaniel Renwick.
0: Gamania?
2: Gamaniel Renwick.
0: Gamaniel. Gamaniel. Gamaniel en Tanisha hebben we hier. Oké, nou, genoeg serieus gedoe over leiderschap en inspiratie en al dat soort dingen. Tanisha, wat vind je het leukste aan die club?
1: Ik denk met elkaar zijn en nieuwe mensen leren kennen. Want eigenlijk elke dag basically komen er nieuwe leden binnen. En dan leer je echt nieuwe mensen kennen die eigenlijk op hun manier weer apart zijn. En van wie je weer iets anders mag en kan leren.
0: Okay.
1: Ja. Dus dat is echt iets wat ik leuk vind.
0: Ja.
1: En dat is het.
0: Okay. Laten we het ijs nog een beetje verder breken. Van jullie twee, wie is de drukste, wie is de luidste van de groep?
1: Helaas kennen we elkaar nog niet zo goed, omdat zoals hij zei, hij er pas binnen is.
0: Ja.
1: En we elkaar nog niet zo goed kennen, meer via de app van dit doen, dat doen. En we zijn nog niet persoonlijk, zal ik zeggen, vaker bij elkaar geweest. Mm-hmm. Om precies te weten wie, wat, hoe zeg je?
0: Weet je wie de gangmakers
1: is.
0: Zijn? En dan stel, hè. Jij bent er al wat langer in, toch?
1: Jawel.
0: Stel ik zou, dat ga ik niet doen, maar stel ik zou nu een van je ouders bellen.
1: Yeah.
0: En ik zeg, Tanisha die heeft deze sterke jongerenorganisatie gejoined.
1: Yeah.
0: En ik heb één vraag voor jullie. Wat is er aan Tanisha veranderd sinds zij de club heeft gejoined? Wat denk je dat ze me als antwoord zouden geven?
1: Ik denk niet dat het specifiek de club is, omdat ik daar vooral heel veel heb gedaan. Dus ik denk dat ze niet echt over de club, dat ik de club gejoind heb, iets te zeggen zullen hebben. Dat denk ik niet.
0: Nee?
1: Omdat ik al heel lang hiermee bezig ben. Dus,
0: en wat is er veranderd sinds je hiermee bezig bent aan jou? Zouden ze zeggen. Ze is serieuzer geworden.
1: Ben ik altijd geweest.
0: Oké.
1: Ja. Ik zou alleen zeggen, mijn leven is drukker geworden. Dat is
0: drukker?
1: Ja.
0: Gaat er veel tijd in zitten?
1: Ja, zeker. Hm? Vooral nu met het project. Moet je echt even rennen en dat alles goed georganiseerd is. Dus deze periode is een enorme drukke periode voor ons.
0: Ja. Is dit het eerste evenement dat jullie organiseren, het Vliegerfestijn?
1: Ja, dit is ons eerste evenement. Omdat zoals ik al zei, bestaan we niet te lang.
0: Nee.
1: Dus dit is ons eerste evenement.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we die vlieger hijsen inmiddels. waarom hebben jullie nou eigenlijk speciaal gekozen voor vliegeren? Wat is het idee daarachter?
1: Ik denk dat we, wat het precies is, is dat we dat van vroeger, waar je echt zoveel vliegers zag op straat, zoveel kinderen rennen met de vliegers, en dat zien we helaas niet zoveel meer. De kinderen zijn meer achter hun telefoon en dat alles, en dat wilden we terugbrengen. Van kom gezellig, kom vliegeren. En misschien kinderen van 7 jaar van nu, die weten niet echt veel van vliegeren, begrijpt u mij? Dus dat wilden we terugbrengen.
0: Oké.
1: Dus vandaar het idee van het is in de grote vakantie, vliegerperiode. En precies dit moment is het voor ons om dan het vliegerfestijn te organiseren.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan geef ik het woord even aan jou weer. Een beetje verlengstuk van de vraag die ik net stelde. Waarom vind jij dat de kids van tegenwoordig juist dit nodig hebben? En niet een of andere workshop over time management of over AI. Maar waarom vind jij dat ze dit nodig hebben?
2: Oké, ik zie vaak, steeds vaker, dat, en ik ben 16 jaar hoor,
0: mm-hmm.
2: en ik zie steeds vaker dat jongeren van mijn leeftijdsgenoten en beneden, yeah. steeds meer bezig zijn met hun telefoon mm-hmm. enzovoorts. En bepaalde dingen wat die generaties voor ons hebben gedaan,
0: yeah.
2: ze zijn, hoe ik het zeggen?
1: Gaan vervagen.
2: Ja, je ziet het bijna niet meer. En niet alleen vliegeren, maar mm-hmm. ook dingen net als, hoe heet het weer, Jumpo Futu, al die soort spelletjes daar, die Fostin dingen, zoals noemen ze net. Al die dingen daar, ze gaan weg en ik vind dat zo'n evenement misschien jongeren kan inspireren om, ja, laten we dit vaker doen, het is leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar wat levert het ze nou op om even die mobiel weg te zetten? En gewoon lekker buiten te zijn, net wat je zegt toch? Ik hoor je echt die Fostin spelletjes opnoemen. Jewel, Jumpo Futu, nou vliegeren, je hoort er ook tussen. Ja. Wat levert dat zo'n jongere op? Tanisha.
1: Ik denk leuke memories creëren, denk ik. Als mm-hmm. je buiten bent, is het weer iets anders dan op je telefoon scrollen. Maar gewoon iets, want als je op je telefoon scrollt, zit je gewoon op je bankstel en that's it.
0: Yeah.
1: Maar als je naar buiten gaat, je bent aan het rennen, je bent aan het genieten, is weer een memory in jouw leven van, hey, toen ik 7 jaar oud was of toen ik 10 jaar oud was, ben ik ooit eens gaan vliegen op het plein en dat was gewoon geweldig.
0: Yeah.
1: Dus eigenlijk memories creëren, denk ik, voor zo'n kind.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe kijken jullie aan tegen, ja, weet je, je hebt natuurlijk via je telefoon, men zegt ook met je telefoon ben je met alles en iedereen en overal verbonden.
1: Ja.
0: En toch minder met elkaar, als jullie een beetje voelen wat ik zeg.
1: Ja.
0: Hoe zie je dat voor je zaterdag 26 september?
1: Vol spanning, want we willen sowieso dat er heel veel mensen komen, dus mm-hmm. echt gewoon, oh my god, wat gaat het worden en dat alles. En sowieso ook de voorbereiding.
0: Mm-hmm.
1: Dus,
0: Oké. En hoe gaan jullie die dag vullen? Want als ik het goed heb, het is van 4:00 tot 6:30.
1: Klopt, helemaal.
0: Op zaterdag 26 september.
1: Ja.
0: Aantal vragen achter elkaar, dus luister goed.
1: Ja.
0: waar is het precies? Dus op welke locatie moeten de mensen zijn? Hoe moeten ze zich aanmelden of kun je gewoon binnenwandelen? Hoe gaat dat?
1: Oké, het is op zaterdag 26 september op mm-hmm. het Onafhankelijkheidsplein van 4 tot 6:30. En we hebben wel een registratielink op Facebook, TikTok en Instagram. Maar als dat niet lukt, hebben we wel een telefoonnummer en dat ga ik mm-hmm. nu even oplezen.
0: Ja, tuurlijk.
1: 85-13-11-6. En
0: 85-13-11-6.
1: En dat is er dus om de mensen die dus niet kunnen registreren via de link, dat we ze wel mm-hmm. tegemoet komen en dus hun gegevens gewoon naar ons appen en dan word je dan geregistreerd. En als je toch niet van tevoren die vibe niet voelde mm-hmm. en die dag zegt van weet je wat, we gaan toch langs, dan mag je langskomen en ik zal niet zeggen bij de poort, maar bij de ingang. Je alsnog registreren. De registratiekosten is SID 100 per kind.
0: Oké, per kind. Alleen de kids betalen of alleen de kinderen?
1: Alleen
0: dus als
1: de
0: moeder
1: kinderen
0: komt
1: die
0: met
1: meedoen,
0: drie kinderen, betaalt ze alleen voor de drie kinderen?
1: Nee, er zijn wel vendors. Dus als de moeder komt met drie kinderen, dan mag ze popcorn, suikerspin, whatever, voor de kinderen kopen, zodat ze ook kunnen genieten.
0: Ja. Mooi man.
1: Ja.
0: Dus even voor de duidelijkheid, je kunt je aanmelden via Facebook, daar hebben jullie een registratielink.
1: Klopt.
0: Op het telefoonnummer dat je net hebt doorgegeven.
1: Ja.
0: Maar mocht het je niet gelukt zijn om je aan te melden, is het niet zo dat je nu al moet bedenken van oef, dan blijf ik maar thuis.
1: Nee.
0: Dus alsnog welkom om je dan bij de ingang alsnog te registreren. En het kost je 100 SED.
1: Maar
0: per deelnemend kind.
1: En het wordt een wedstrijd. En dus de grootste, mooiste, creatiefste en als ik het goed heb, de kleinste, die kan een prijsje winnen. We hebben schoolpakketten en nog heel veel meer. Dus ik wil zeggen, maak je een mooie vlieger. En het moet niet alleen een mooie vlieger zijn hoor, maar ook een vlieger die in de lucht kan.
0: Ja,
1: want het moet echt een festijn worden.
0: Precies.
1: Dus
0: Oké. Hey, en ik geef het woord weer even aan jou. wat nou, want eigenlijk hebben jullie het zelf al gezegd, hè, toch? De jongeren van tegenwoordig, nou ja, dit ding is echt een beetje gaan verwateren, want ik voel en hoor helemaal wat jullie zeggen.
1: Ja.
0: Als je vroeger in de so-called grote vakantie, in de volksmond heet het zo toch, de grote vakantie.
2: Ja.
0: Als je de lucht in keek, zag je elke dag wel tientallen vliegers. En dat zie je nauwelijks meer. Dus wat nou als iemand zegt van, hey, ik wil wel gaan, maar ik heb geen vlieger, ik kan niet vliegeren, wat dan?
2: Ze worden ook vliegers verkocht.
0: Oké.
2: Er is een vliegervender, als ik het goed heb.
1: Hallo.
2: Dus als het is zo is dat je geen vlieger hebt, of hebt kunnen maken, dan kan je eentje daar kopen. Dat is geen probleem.
0: Oké. Er is genoeg plek voor iedereen die daar een vlieger de lucht in wil krijgen. Oké. Nou, je hebt al verteld wat de deelname kost. Dat kost echt slechts 100 SRD. Vliegers kunnen mensen daar kopen. Je hebt popcorn genoemd, suikerspin.
1: Ja.
0: Dus genoeg snacks voor de kinderen om helemaal los te gaan.
1: Helemaal.
0: Nice.
1: En je had het net ook over de kleinere kinderen. Stel, de mama komt met een kindje van 5 jaar of zo.
0: Ja.
1: Dan hebben we speciaal voor hen ook een clown en een DJ die ze dan bezig zal houden. Want voor Simpri, ik denk wel dat een kindje van 5 jaar kan rennen en meedoen.
0: Zeker.
1: Dus we hebben de clown die ze dan bezig zal houden. Dus ja, zoals ik al zei, kom maar, het wordt sowieso gezellig.
0: Ja. En natuurlijk ook het wedstrijdelement, toch? Degene met de mooiste vlieger die
1: kan een prijsje
0: kan winnen. Ook nog eens een keer met een mooie prijs naar huis gaan. Oké. En jullie hebben me al verteld waarom jullie voor vliegeren hebben gekozen. Is het stiekem ook een beetje, ik kan het niet laten en ik heb het ergens ook een beetje ergens gelezen, dat jullie ergens de gedachte hebben van, nou, dan is het eindelijk een moment dat de kinderen een keer omhoog kijken en niet naar beneden op die telefoon.
1: Klopt,
0: wie heeft dat bedacht? Wie is zo creatief geweest om dit te bedenken?
1: Dat ben ik persoonlijk. Maar natuurlijk samen met het bestuur en samen met de overige juniors hebben we dit tot een, hoe zou ik het zeggen, tot werkelijkheid gemaakt. Dat we op 26 september dan dit project hebben. Want het was slechts een idee. Maar als je niet geen hulp kreeg van de juniors of van de overige leden, dan waren we vandaag niet hier.
0: Was het niet? Oké.
1: Ja.
0: Geef ik het woord weer aan jou. Komt er nog meer aan na dit vliegerfestijn? Zijn er al nieuwe ideeën geboren?
2: Ja, sowieso hebben we ideetjes, maar dat houden we even nog geheim. We zullen zien hoe hoe vliegerfestijn allemaal verloopt. Dan kijken we wat er komt.
0: Oké. En stel nou dat er nu een jongere zit te luisteren. Misschien dat het een beetje te laat wordt. Maar natuurlijk, behalve dat hij nu live op Facebook meteen wordt uitgezonden, komt hij straks ook nog eens een keer op YouTube te staan. Jullie kunnen het ook massaal gaan delen. Als een jongere nou kijkt en die denkt van, hey, dat is een organisatie die wellicht wat voor mij is. Hoe kan die zich aanmelden? Hoe geschiet zoiets?
1: Dat kan via mij. Mijn telefoonnummer is 890847. Je stuurt je naam, je leeftijd, dus je volledige naam en je leeftijd.
0: Yeah.
1: En dan word je dan toegevoegd in onze groep.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan ben je meteen
1: Ben je een junior?
0: Ben je een junior JCI?
1: Ja.
0: Gaat een junior JCI automatisch door naar JCI? Dus dan valt dat stukje niet, junior weg.
1: Ik zou niet zeggen automatisch.
0: Mm-hmm.
1: Want jij maakt zelf je keus als je verder wil gaan.
0: Yeah.
1: Maar je mag sowieso, nadat je dan de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, mag je dan sowieso doorschuiven naar een van de overige chapters.
0: Oké. Zijn jullie dat ook van plan om te doen?
1: Sowieso.
0: Ja?
1: Sowieso.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nee, ik wil zoveel vragen over JCI. Maar misschien toch even net een andere richting. Stel, je mocht één ding veranderen.
1: Ja.
0: Je mocht één ding veranderen voor kinderen in Suriname.
1: Wat
0: zou dat zijn?
1: Hmm.
0: Ja, kijk, als je dacht dat het alleen over vliegers zou gaan, dat
1: wat ik zou willen veranderen. Mm-hmm. Zal ik zeggen beter onderwijs? I don't know. Maar ik denk na de middelbare school, mm-hmm. weet je niet precies, want ik zit ook op de middelbare school, weet je niet precies waar je heen moet gaan.
0: Mm-hmm.
1: Want heel veel zeggen van niet naar het buitenland gaan, maar wat is er precies voor ons hier in Suriname? Mm-hmm. Begrijpt u mij? Mm-hmm. Dus ik denk dat ik betere mogelijkheden zou creëren. Zodat we echt ervoor zorgen dat de kinderen hier blijven in Suriname. En dus iets worden in de maatschappij, om het zo te zeggen. Dat ze niet eerst naar het buitenland moeten gaan en misschien besluiten om daar te blijven.
0: Mm-hmm.
1: Of dat ze naar het buitenland gaan voor verdere studie en dan weer terug moeten komen of whatever. Maar ja. dat ze net hier in Suriname kunnen blijven en hun studie kunnen afronden. En worden wat ze in principe willen worden.
0: Ja, dus dan zou jij die mogelijkheden eromheen zeg maar beter faciliteren.
1: Ja, sowieso meer studies, om het zo te zeggen. Uh-huh. Meer richtingen. Veel zijn er niet. Als je nou niet een arts wordt, word je dan een politie, word je dan, weet u? Mm-hmm, dus meer mogelijkheden zou ik zeggen.
0: Ja, en wat zou jij willen worden hè?
1: Ik ben nu in de medische richting. Of ik ga de medische richting op.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Kijk. Mooi man.
1: Ja.
0: En voor jou de volgende vraag alweer. Wat vind jij dat volwassenen hier in Suriname niet zo goed begrijpen aan jongeren?
2: Zo. Oké. Voor mij is het een beetje anders, want ik heb een open band met mijn ouders, of met mijn moeder vooral. Dus ik kan met alles over de praten. Maar wat ik zou zeggen over het algemeen, zou ik zeggen de manier van leven.
0: De manier van leven?
2: Begrijpen ze niet zo goed.
0: Want vertel.
2: Jongeren denken anders en ze doen dingen ook anders.
0: Mm-hmm.
2: En soms, voor ouderen klinkt het misschien fout of klinkt het negatief, terwijl bij jongeren is het weer, ze doen het weer anders.
0: En waar gaat dat botsen op een gegeven moment als ze toch zoiets hebben van ik voel me niet begrepen of wat kan de outcome daarvan zijn?
2: Ruzie. Sommige kinderen springen gelijk na zelfmoord of dat zijn kinderen die meestal ietsje zwakker zijn, wat mentaal betreft. Dat zou ik zeggen.
0: Oké. Diep. Dan zijn we al een beetje gekomen bij het einde van ons interessant vraaggesprek. Ja. En dan nog één vraag aan jullie allebei. En dan na die laatste vraag geef ik jullie nog één keer de ruimte om lekker de jongeren op te roepen, massaal op te roepen. Wat willen jullie dat zo'n jongere die op 26 september is geweest naar het Onafhankelijk Plein, naar jullie vliegerfestijn, wat willen jullie dat die persoon meeneemt, behalve vliegerskills?
1: Zoals ik al zei, gewoon een memory in degene zijn of haar leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus, hoe zal ik het zeggen, dat je eigenlijk genoten hebt, en eigenlijk vraagt van, volgende vakantie moet het er sowieso weer zijn, snapt u? Dus dat de kinderen echt naar gaan verlangen.
0: Ja.
1: Elke vakantie willen wij een vliegervesting. Dus we willen het zo goed mogelijk organiseren, dat het, zoals ik zei, de kinderen zal aantrekken om volgend jaar weer te verlangen naar zo'n vesting.
0: Precies.
1: Ja.
0: Oké. Nou, misschien toch bij jou net even een andere vraag, want je triggert me weer met wat je zegt van antwoord. Wanneer is het evenement voor jullie geslaagd? Dus als je zaterdag, het is tot 6 uur hè?
1: Tot 6:30.
0: Half zeven. Als je zaterdag om 7 uur gaat evalueren, wanneer zeg jij dan het evenement is geslaagd?
2: Oké, wanneer we zien dat jongeren, dat ze hebben genoten, zoals dat ze zei, dat ze naar je toekomst zeggen dat is het volgend jaar weer? En die enthousiasme om te zien, vooral, dat zou ik zeggen.
0: Oké. En hoeveel jongeren verwachten jullie? Wordt het een bomvol plein?
1: Wij mikken op 80 of maximaal 100 jongeren. En ik denk dat ik zou aanvullen dat wanneer we naar boven kijken, wij echt heel veel vliegers boven zien. En dan zou ik zeggen van, dit is wat ik gewild heb.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mooi man, mooi. Ik ben benieuwd en ik kom zeker kijken. Mijn kinderen zijn dan nog wel een beetje jong, maar ik weet nu al dat ze het geweldig gaan vinden. En ik denk, teach them young.
1: Ja.
0: Toch? Dat, nou, ze zijn 6 om 3. Dus dat ze echt wel op het moment dat ze het zelf kunnen, dat het geen vreemd ding voor ze moet zijn van vliegeren, hè? Wat is dat? Nee, dus ik ben jullie echt dankbaar dat jullie dit organiseren, dat jullie dit allemaal trekken. En ik geef jullie allebei de gelegenheid om alle jongeren dan maar ook op te roepen.
1: Oké, voordat ik dat doe, denk ik wel dat jullie van 6 jaar wel kan meenemen om te doen naar Voorstimperie en al dat soort dingen.
0: Ah, kijk.
1: Ja, en naar de kijkers en luisteraars. Mm-hmm. Op zaterdag 26 september organiseren wij van GCI Junior Club onze allereerste evenement. En dat is het Vliegerfestijn. Dat is van 4 tot half 7, sorry. En het is speciaal voor de jongeren. Het is van 7 tot 17 jaar op het Onafhankelijkheidsplein. Als je geen vlieger hebt, koop je die dan maar op het plein. En ik zou zeggen, kom genieten. Breng de jongeren, breng de kinderen, zodat ze ook kunnen genieten. Het is het laatste weekend voordat de school begint. Laten ze komen genieten, zodat ze met de volle moed de school kunnen starten.
0: Nice. En nu?
2: Ja, ik sluit me aan bij wat ze zeggen. Komen jullie? Het wordt heel leuk. Het wordt een onvergetelijke dag. Vooral met jullie erbij.
0: Yes. Ja. En je zegt jullie mikken op 100 mensen. Nou, ik denk dat je voor de 200 moet gaan. Zo een mooi initiatief vind ik dit. Nee, maar echt. Ik vind dat dit moet je niet zomaar aan je voorbij laten gaan. Het is einde van de vakantie.
1: Yes.
0: Als de school begint die maandag. Toch de meeste woensdag, volgens mij. Woensdag. Of woensdag.
2: Yes.
0: Die woensdag. Dus, maar het is het laatste weekend. Het is het laatste weekend. Ja. Dus zaterdag 26 september. Het kost slechts 100 SRD. Denk niet te ingewikkeld na over de registratie. Er is een registratielink. Die kun je op social media vinden. Anders heb je het telefoonnummer nog gehoord. Mag ik het telefoonnummer nog één keer?
2: Telefoonnummer is 85 13 116.
0: Daar kun je nu al op appen om je aan te melden, om je te registreren. Dan weet je sowieso dat je veilig zit. Mocht dat toch niet gelukt zijn, nou ja, de Onafhankelijkheidsplein bij de ingang kun je dan alsnog je registreren. Het kost je slechts 100 SRD per deelnemend kind. En daar krijg je een heleboel festiviteiten voor terug.
1: Ja.
0: Maar nog belangrijker, zoals hoe jij het prachtig omschrijft, Anisha, dat je er echt hele mooie memories voor terug krijgt.
1: Ja.
0: Dus ik wil jullie nogmaals ontzettend bedanken voor jullie tijd, voor dit moment. En ik wens jullie heel, heel erg veel succes toe komende zaterdag. En met alles wat erna nog gaat komen.
2: Dank je wel.
1: En we hopen jullie zaterdag te zien.
0: Zeker. Ik, mijn dochter van 6, die neem ik mee. Die Vosten-spelletjes.
1: Ja.
0: Nou, dat gaat zeker wel lukken.
1: Zeker.
0: Helemaal goed. Okay. Dank je wel. Nou, u heeft het gehoord. We hebben de twee toppers. De local president en een nieuw bakkenlid van de JCI Junior Club. Dus je hebt het gehoord, de boodschap is duidelijk. Voor nu gaan we eruit. Een hele mooie avond en alweer tot de volgende live.

0: Skoda en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Maak oogcontact met andere weggebruikers waar mogelijk. Brigadier Blackson van de verkeerspolitie legt uit waarom dat van belang is.
2: Oogcontact helpt om beter te begrijpen wat andere weggebruikers van plan zijn. Dit kan misverstanden voorkomen en zorgt voor meer veiligheid in het verkeer. Vooral bij kruispunten en zebrapaden.
0: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
3: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
4: Republic Bank, we're the one for you.
0: Mijn goede vriend heet Ricardo. En geloof me, mijn Ricardo heeft precies de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, is 24/7 bereikbaar en zorgt ervoor dat ik altijd in een A1-conditiewagen stap. Van de airport tot Frans Guyana, geen probleem. En binnen Paramaribo, bij Ricardo, is het bezorgen gratis. Cash, debit of creditcard, Ricardo accepteert het allemaal. Dus zoek je een huurauto? Bel Ricardo Rentecar via 408210 of 4947705. Weet je waarvoor je hem ook kan bellen? Voor villa's en appartementen. Voor villa's en appartementen. Ricardo Rentecar, Prins Hendrikstraat 4 of Ricardo Rentecar.

Nou, je hebt het net gehoord. Een super interessant vraaggesprek met de clubpresident van de JCI Junior Club. En verder was daar nog een andere vertegenwoordiger van bij. Nou, die hebben uit en breed gesproken over het evenement dat ze organiseren komende zaterdag. Ik hoef natuurlijk niet alles te herhalen, maar de belangrijkste boodschap. Kom er met je kind of je kinderen naartoe. Een neefje, een nichtje, een buurjongen, een buurmeisje. En weet ik veel wat allemaal. Maar neem de boodschap mee. En zorg er gewoon voor dat de kids van nu. Ja, dit ook allemaal meekrijgen. Het is meer dan alleen een vlieger de lucht in te laten gaan. Al die Vostimprees komen er ook weer aan te pas. Dus zoals zij dat zelf zo mooi omschrijven. Geef de kids de ruimte om gewoon deze memory voor zichzelf bij te schrijven in hun harde schijf. En als jij daaraan mee kan bijdragen door ze naartoe te brengen, te registreren, aan te melden. Of er gewoon voor te kiezen dat je dat bij de ingang van het Onafhankelijkheidsplein doet. Dan is dat al een heel mooi moment om deze kids gewoon te laten proeven aan wat vroeger hartstikke normaal was. En tegenwoordig hebben we toch echt dit een beetje nodig om de aandacht weg te krijgen van dat mobieltje. En dat te gaan wenden op de Vostimprees en de vlieger. Dus de boodschap is duidelijk. Zaterdag 26 september vanaf de klok van 4 uur. Nodigen we jullie allemaal uit om deze movement te joinen. Wij hebben nog een kleine 13 minuten op de klok zitten voordat ik moet beginnen aan mijn outro. Zover is het nog niet. Er zitten nog echt wel wat lekkere nummers onder de knop. Tot aan de klok van 9 uur.

Goed, het is inmiddels anderhalve minuut voor de klok van 9 uur. Dat wil zeggen dat het tijd voor mij is om af te sluiten, af te ronden, af te kappen. Ik ga Osso Passie opzoeken. Superleuke uitzending gehad en ik hoop dat ook jouw ervaring is vandaag. Interessant gesprek gehad met twee toppers uit de jongere tak van JCI. Ook superleuk. Al met al, meer dan dankbaar dat je erbij bent geweest, erbij bent gebleven. Uiteraard, ik wens je niets minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed. Doe dat veilig. Maak je nog onderdeel uit van het verkeer. Let AUB niet alleen op jezelf, maar wees extra alert ook voor je medeweggebruiker. Hou je aan de verkeersregels, doe je dat, dan komen we met z'n allen al een heel end. Het zit erop voor vandaag, dinsdag. Uiteraard donderdag gaan we elkaar weer spreken over de ether. Even kijken hoe we dat gaan inrichten. Hebben we een volledige reguliere uitzending of pakken we komende donderdag er weer een live bij? Ik weet al wat er op de planning staat. Jij weet dat nog niet en je hebt maar één simpele manier om erachter te komen. Zorg ervoor dat je afgestemd bent en het ook blijft op Lim FM. En je treft ons uiteraard op 91.7. Ik vertel je helemaal niks nieuws. Nogmaals voor nu een hele mooie avond. En ik sluit af met de boodschap waar ik altijd mee afsluit. Om klokslag 9 uur wil ik zeggen. En dat is half in elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Jay die doet het verhaal en die legt je het uit in de volgende stap. Voor mij zit het erop. Adieu. En tot donderdag. Alleen maar liefde, mijn naam is Robert en tot dan. Ciao.